0: Landnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In een deel van Stadskanaal in Groningen geldt een noodverordening vanwege onrust rond zware kindermishandelingen. Er zijn intussen 2 moeders voor opgepakt. Bij de vrouwen thuis zijn door boze mensen de ramen ingegooid en het dreigen meer acties. Daarom moet iedereen die er niks te zoeken heeft wegblijven uit die buurt. In Biddinghuizen is vogelgriep uitgebroken. Het virus gaat rond op een bedrijf met 55.000 kippen. Die worden allemaal gedood om te voorkomen dat de vogelgriep zich niet verder verspreidt. Pluimveebedrijven in de buurt mogen voorlopig geen vogels en eieren meer vervoeren. Hun kippen moeten in een afgesloten hok in. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een dag van rouw ingegaan na de zware Russische aanvallen. De afgelopen dagen is Oekraïne bestookt met honderden drones en tientallen raketten en vooral Kiev was doelwit. Daar zijn meer dan 20 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Het weer van Weer Online. Vannacht helder, het koelt af naar iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien, het eerst in het westen. Met maximaal 13 graden blijft het aan de frisse kant. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Vanavond om 6 uur sluit de stembus voor de Opwekking Top 100.
1: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem? Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Liep je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En heb je al gestemd voor de Opwekking Top 100? Stem tot en met deze vrijdagavond 6 uur op de liederen die jou dichter bij God brengen. Geef jouw stem door voor de Opwekking Top 100 via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een mensenrechtenorganisatie doet aangifte tegen politicus Gidi Markesower, die een fractie leidt van opgestapte PVV'ers. In een interview zei Markesower iets over Palestijnse asielzoekers. Hij vindt dat Nederland ze bij de grens moet tegenhouden met geweld. Volgens mensenrechtenclub The Rights Forum zijn zulke uitspraken strafbaar. Op de Malediven zijn 5 Italianen omgekomen bij duiken. Ze kwamen niet terug van een duiktocht in een grot op 50 meter diepte. In de grot is 1 lichaam teruggevonden. De 4 andere overleden duikers zijn daar waarschijnlijk nog. Het zou gaan om het ergste duikongeluk ooit in de Malediven. In de Amerikaanse staat Florida wordt een vliegveld vernoemd naar Donald Trump. En we weten nu wanneer precies. Op 9 juli. Vanaf dan heet de luchthaven in Palm Beach President Donald J. Trump International Airport. De Republikeinse gouverneur was eerder dit jaar al akkoord. De Democraten vinden het maar geldverspilling. Het weer van Weer Online. Het is fris, temperatuur daalt tot iets boven de 0 graden. Overdag vaak bewolkt en een paar buien, het eerst in het westen. Het wordt maximaal 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een mensenrechtenorganisatie doet aangifte tegen politicus Gidi Markesower, die een fractie leidt van opgestapte PVV'ers. In een interview zei Markesower iets over Palestijnse asielzoekers. Hij vindt dat Nederland ze bij de grens moet tegenhouden met geweld. Volgens mensenrechtenclub The Rights Forum zijn zulke uitspraken strafbaar. Op de Malediven zijn 5 Italianen omgekomen bij duiken. Ze kwamen niet terug van een duiktocht in een grot op 50 meter diepte. In de grot is 1 lichaam teruggevonden. De 4 andere overleden duikers zijn daar waarschijnlijk nog. Het zou gaan om het ergste duikongeluk ooit in de Malediven. In de Amerikaanse staat Florida wordt een vliegveld vernoemd naar Donald Trump. En we weten nu wanneer precies, op 9 juli. Vanaf dan heet de luchthaven in Palm Beach President Donald J. Trump International Airport. De Republikeinse gouverneur was eerder dit jaar al akkoord. De Democraten vinden het maar geldverspilling. Het weer van Weer Online. Het is fris, temperatuur daalt tot iets boven de 0 graden. Overdag vaak bewolkt en een paar buien, het eerst in het westen. Het wordt maximaal 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Vanavond om 6 uur sluit de stembus voor de Opwekking Top 100.
1: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem? Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils. Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
0: Grootnieuws. Levenswoorden. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Je bent net opgestaan en zoek nog even een momentje voor jezelf voordat de hectische werkdag van vandaag weer begint. En die rust, die hebben we nodig. In een wereld waar rust soms best moeilijk te vinden is. Zometeen in de overdenking van Helene Buitelaar gaan we leren waar we die rust kunnen vinden. Maar eerst lezen we de dagtekst van vandaag. Die komt uit Psalm 9, vers 10. Daar staat: mogen de Heer een burcht zijn voor de verdrukte. Een burcht in tijden van nood.

0: Elisa bij Groot Nieuws Radio. Je hoorde De Kracht van Uw Liefde. Waar vind ik in deze hectische tijden rust? Psalm 62, vers 2 en 3 zeggen daar het volgende over. Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust. Van hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht. Nooit zal ik wankelen. Over deze tekst gaat de overdenking van Helene Buitelaar van het Leger des Heils vandaag.
1: Wat goed van jou dat je even de tijd genomen hebt om naar deze meditatie te luisteren. Dat valt nog niet mee, denk ik, om in de drukte van de dag een moment van rust te pakken en je aandacht even te richten op wat van boven komt. Ongetwijfeld is het leven van alle dag bij jou net zo gejaagd als bij vele anderen. Zodra je je ogen opendoet, begint het al. Jezelf en eventueel je huisgenoten klaarmaken om de taken en verantwoordelijkheden van de dag op tijd te beginnen. Wat kan er in het leven veel op je afkomen? Om nog maar niet te spreken van de onrust die er in de wereld is. In ons eigen land, onder andere de eenheid tussen de verschillende groepen mensen, het verschil van mening over welke koers ons land moet varen en ga zo maar door. En wereldwijd is het al niet veel beter. Angst en onzekerheid, oorlog en geweld, honger en dorst, onrust en onveiligheid. Hoe houd je in zulke turbulente tijden je hoofd boven water? Hoe kun je in vertrouwen leven als de wereld dichtbij en veraf zo in beweging is? Hoe kun je 's avonds rustig gaan slapen als de onrust nog door hoofd, hart en lichaam giert? David valt met de deur in huis, lezen we in de psalm van vandaag. Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust. Van hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht. Nooit zal ik wankelen. Hij laat er geen twijfel over bestaan als hij dat eerste woord in de mond neemt. Alleen. Geen enkele andere mogelijkheid is er voor David dan God alleen. God is de bron van zijn bestaan. En alleen bij God komt zijn leven tot rust. Alleen bij God is hij in staat om de drukte van alle dag het hoofd te bieden. Meer nog, om staande te blijven in de storm die over de wereld waait en ook in zijn eigen leven plotseling kan opsteken. Nog even terug naar dat woordje alleen. Het betekent zoveel als waarlijk. Geen andere optie. Uitsluitend. Zeker. Dat klinkt nogal stellig. En misschien vind je dat zelfs te veel van het goede. Voor David is het in elk geval de enige zekerheid. Dat woordje alleen gebruikt hij nog een paar keer. In vers 3 en 7 zegt hij: hij alleen is mijn rots. In vers 6: zoek rust mijn ziel bij God alleen. In de oorspronkelijke taal vind je dat woordje alleen zelfs nog vaker. Wat een zekerheid, kent David. Geen halfslachtige uitspraken waar je alle kanten mee op kunt, maar krachtige uitspraken. God alleen, daar heb je wat aan. Dat wijst een richting aan, dat geeft hou vast. Ken jij die zekerheid in je eigen leven? Heb jij hou vast aan die ene zekerheid? Te weten dat er één is die de wereld en al wat leeft op het oog heeft? En toch, ondanks alles wat er is? Er zijn mensen die vinden het wat al te gemakkelijk om alles van God te laten afhangen. Misschien hebben zij nog nooit in leven

levensangst tot God geroepen. Heere, help mij, ik verga. Ken jij die ervaring? Dat je je zo van God afhankelijk voelt en weet? Wat goed dat je vandaag de tijd neemt om erover na te denken. Om je positie te bepalen. Om tot rust te komen in de drukte van alle dag.

0: Christommelin. Je hoorde How Great Is Our God bij Grootnieuws Radio. Waar we vandaag luisteren naar een overdenking van Helene Buitelaar van het Leger des Heils.
1: Denk nu niet dat het levenspad van David geplaveid was. In vers 4 en 5 lezen we over de omstandigheden in zijn leven die hij het hoofd moet bieden. Hij ervaart dat hij door een grote groep vijanden wordt aangevallen. Met z'n allen tegen één. Zou je dan niet bang zijn? Ook zijn eigen zoon keert zich tegen hem. Hij wordt verraden, ze spreken leugens over hem en ze willen hem zelfs doden. In zijn gezicht spreken ze mooie woorden, maar in werkelijkheid wensen ze hem alles wat slecht is toe. Wat is dan je houvast? Hoe blijf je dan staande? Hoe kun je de rust bewaren en zorg je ervoor dat je je niet mee laat nemen door onrust en dreiging? David maakt er ernst mee. Hij zegt niet slechts dat hij alleen bij God tot rust komt. Hij spoort ook zijn eigen ziel aan die rust bij God te zoeken. Heel bewust ruimt hij tijd en plaats in om samen te zijn met God. En steeds weer komt hij tot het persoonlijk besef dat hij zijn God ervaart als zijn rots en zijn redding. Uit zichzelf weet hij geen raad met al die ellende. Maar in de nabijheid van God gaat het licht weer branden. En voelt hij Gods bescherming en nabijheid om zich heen. God is voor hem een veilige schuilplaats. Vanuit die ervaring roept hij ook zijn volk op bij God te schuilen in de nood van het leven. Stort je hart maar voor hem uit, zegt hij. Vertel hem alles wat je dwars zit, waar je pijn van hebt, waar je bang voor bent. En vertrouw hem dan in zijn zorg en liefde die hij heeft voor iedereen die bij hem komt. Wees niet bang voor de mensen die je kwaad willen doen. Ze zijn eigenlijk niets meer dan lucht. Ze stellen niets voor in Gods ogen. Laat je je er niet gek door maken. Er zijn mensen die dat wel doen. En in hun nood zoeken ze hun toevlucht in het gebruik van geweld. Alsof dat wat oplost. We zien het in de wereld om ons heen. Geweld roept geweld op. Wapengekletter leidt tot meer wapengekletter. Het resultaat is dood en verderf. Aan het eind van de psalm belijdt David dat de macht aan God is. Wat een kracht spreekt daaruit. En wat een houvast geeft het hem. Zie je het voor je? Midden in de nood van je leven met je mond zeggen en met je hart belijden dat God naar je omkijkt en zorg voor je draagt. Wat een zegen en wat een houvast. David ervaart zijn God als een rots. Als een rots in de branding, denk ik dan. Al zou David willen, hij kan niet omvallen. Want hij ervaart dat God hem telkens weer op zijn voeten zet. Weet je wat zo mooi is als je de Bijbel leest? Je hoeft niet te denken, oh, dat zijn de ervaringen van die ene man. Dat is niet voor mij. Nee, wat God voor David betekent, dat wil hij voor ons allen betekenen. Voor iedereen die bij God aanklopt, wil hij een luisterend oor zijn. Hij wil delen in jouw moeite en strijd, in jouw verdriet en wanhoop. Gooi het er maar uit. Stort je hart maar leeg. God luistert. En hij luistert. En hij luistert totdat je hart leeg is. En je tot rust komt in de veilige nabijheid van de Allerhoogste. De Allerhoogste die je tegelijkertijd zo nabij is. Mag ik je uitnodigen om die God van liefde en redding op te zoeken? Hij laat zich vinden. Ja, hij wacht zelfs op je. En zoek hem dan met de zekerheid dat alleen bij God jouw leven tot rust komt. Je weer overzicht krijgt, hoop en levenslust, zelfs in moeilijke tijden.

Monkey van Christian Getty. Je hoorde Still My Soul Be Still. Daarvoor hoorde je de overdenking van Helene Buitelaar. Wil je deze overdenking nog een keer beluisteren of andere overdenkingen van levenswoorden? Ga dan naar grootnieuwsradio.nl/podcast. Zometeen de nieuwe morgen.

0: van God.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
5: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
4: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
6: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 6 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Er geldt een noodverordening in een deel van het Groningse Stadskanaal. Dat komt door onrust die is ontstaan over twee moeders die verdacht worden van zware mishandeling van hun kinderen. Boze mensen hebben gisteren ramen ingegooid en er dreigen meer acties. De twee moeders uit Stadskanaal zijn intussen opgepakt. Bij een schietpartij in Vaals in Zuid-Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het gaat om een man die zwaar gewond werd gevonden aan de rand van een park. Hulpdiensten konden zijn leven niet meer redden. Er is nog niemand opgepakt en de politie is op zoek naar getuigen. In Rotterdam wordt gezocht naar een gewapende man die binnen een half uur een avondwinkel en twee tankstations heeft overvallen. Bij de laatste overval vluchtte hij weg met de kassa. De man leek vermomd als maaltijdbezorger. Hij reed op een scooter met achterop een bak van thuisbezorgd en ook droeg hij een thuisbezorgd helm. En nog het weer van Weer Online. Vandaag op veel plekken is het bewolkt en vanuit het noordwesten buien. Het blijft fris met maximaal 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. De A67 van Eindhoven naar de Belgische grens is dicht bij knooppunt De Hocht door een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen kan het beste de borden Breda volgen en over de A16 en de Belgische E19 naar Antwerpen rijden.
16: Oké, vrienden, goedemorgen. Het is vrijdagochtend 15 mei. Een nieuwe dag staat op ons te wachten. Ook een nieuwe editie van De Nieuwe Morgen. Die zometeen begint met muziek van Insolvation. Amen. Oké, en nu heb ik even de vraag, wat mag daarna klinken? Wat mag zometeen na Insolvation de radio op? Dat is helemaal aan jou. Kom maar door met jouw verzoekplaat via de Grootnieuws Radio app.
17: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
0: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een betrokken moeder cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia kan opgroeien met alle liefde en aandacht. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
18: Dekbed en matras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbed en matras.nl.
19: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
20: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: Vriendschap heeft ritmes en rituelen nodig. Laat jij je vriend merken hoeveel je om hem geeft?
21: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
19: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
22: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
23: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
24: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
25: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
26: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
27: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
28: Mooi van Ethos.
29: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
30: Joehoe!
29: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
31: Vanavond om 6 uur sluit de stembus voor de Opwekking Top 100.
32: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem?
31: Grootnieuws. De nieuwe morgen.
32: Met Joeri van der Geest.
31: Het christelijke radiostation.

in Salvation. En halleluja, amen. Een hele goede morgen. Het is 6:08 op de vrijdagochtend. Het is vrijdag 15 mei. En ik heet je van harte welkom op de dag na hemelvaart bij de Nieuwe Morgen hier op Grootnieuws Radio. Ja, fijn dat je erbij bent. Vandaag kijk ik even naar het weerbericht. Zie ik dat er vandaag veel bewolking is, hier en daar buien. Het wordt 11 tot 12 graden en in de rest van het land kan het wat droger zijn. En ik ben vooral even benieuwd, waarom ben je wakker op dit vroege tijdstip? Heb je misschien een ochtenddienst? Ben je onderweg? Zit je gewoon lekker vroeg met een bak koffie naar de radio te luisteren? Het zou allemaal kunnen. Je mag het me laten weten via de Grootnieuws Radio-app. Leuk om even te lezen wie er deze ochtend meeluistert. En dat doe ik dan zometeen voor de lijst met wakkere mensen. Nou, kijk ik op de kalender, dan is vandaag de laatste kans om te stemmen op de Opwekking Top 100. Dus wil je mede bepalen hoe de lijst volgende week vrijdag gaat klinken, dan mag je gaan naar grootnieuwsradio.nl/stem om jouw opwekking favorieten door te geven. En voor vandaag is het ook de Psalmendag op Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Het themakanaal dat je kunt vinden in de app en ook op de website. En zometeen van 8:00 tot 8:00 hoor je alle 150 psalmen voorbij komen. Nou, ik heb er zelf ook nog een klein aandeel in. Dus leuk om deze ochtend of deze dag even mee te pikken. De Grootnieuws Radio Blijde Klankendag. Dus ook wel leuk om deze dag te beginnen met een psalm. Ik vroeg je net met welk lied zou je deze nieuwe dag willen beginnen. En ik zie dat de app al behoorlijk volstroomt. Ik zie een paar berichtjes in ieder geval van mensen die een psalm willen horen. Leuk om te zien. Ik zie hier een berichtje van Jonathan. Ook van Martine. Jan, die wil ook een mooie psalm horen. En dit is de suggestie van Gerrit. Dus dank je wel. Psalm 27. Wacht op de Heer van de Psalm Project.

0: deze hele dag nog veel meer psalmen op Groot Nieuws Radio Blijde Klanken. Zometeen vanaf 8 uur, van 8 tot 8 dan, kun je alle 150 psalmen voorbij horen komen. Ja, dan niet in de uitvoering van bijvoorbeeld de Psalm Project die je net hoorde, maar echt in de klassieke uitvoeringen van de koren. Dus dat is een mooie luistertip voor vandaag. De Groot Nieuws Radio Blijde Klanken Psalmendag. Nou, en anders kun je natuurlijk ook hier terecht op Groot Nieuws Radio voor heel veel andere mooie muziek. Ik zie ook heel veel berichten binnenkomen van mensen die zichzelf wakker melden. Voor de lijst met wakkere mensen vind ik mooi om te zien. Wie ben je? Wie ben je? En waarom ben je wakker? Je mag het sturen met de Groot Nieuws Radio app. En dan heb je kans dat ik het zometeen even voorlees.
1: Dagtekst.
0: Eerste dagtekst van vandaag. Deze hele week zijn het ook op psalmen. We zitten goed in de stemming. Zo ook de dagtekst van vandaag. Psalm 9, vers 10. Mogen de Heer een burcht zijn voor de verdrukte. Een burcht in tijden van nood. Mogen de Heer een burcht zijn voor de verdrukte. Een burcht in tijden van nood. De dagtekst van vandaag. Psalm 9, vers 10.

Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

project en kostbaar bij u. Daarvoor Hillsong en None But Jesus. Ja, goedemorgen. Het is vrijdagochtend. Het weekend staat voor de deur. Antje geniet deze ochtend van de muziek. Gaat vandaag werken. Joke die ligt lekker warm te luisteren in Vlissingen. En Suzanne die doet de groeten vanuit Barneveld. Casey is onderweg vanuit zijn DAF Hotel. Wens iedereen een gezegende uitzending. En Gerda die is vroeg onderweg naar haar dochter in Tromsø en geniet van Gods mooie schepping. Arjan die is rustig vertrokken voor een ontspannen werkdag, kijkt uit naar het weekend. En ook Remco en John uit Arnhem die zijn wakker en luisteren gezellig mee. Reina die wordt rustig wakker met de bemoedigende muziek op Groot Nieuws Radio voordat ze zometeen nog even thuis aan het werk gaat. Corine die moet zometeen echt haar bed uit voor werk. Oké. En Hans uit Hoofddorp, die zit momenteel, ja, altijd vroege tijd, zit al in de trein richting een retraitecentrum. Karin uit Gorkum, die had een slechte nacht, maar begint deze dag toch met Groot Nieuws Radio. Ik hoop dat je, nou, goed mag doen, Karin. En ook Corina, die geniet mee van de muziek en een kop koffie bij de hand, vind ik een goed idee. Jan uit Barneveld, alweer lekker aan de wandel met Groot Nieuws op de achtergrond. Jacco zit in de vrachtwagen richting Barneveld. En Wim die rijdt vandaag van Klarenbeek naar Leeuwarden. Ja, en dan een berichtje van André. Heel veel sterkte gewenst daar, terwijl je waakt bij je moeder, laat je weten. Zometeen om 6:30, dan heb ik de Groot Nieuws update voor je. Laatste nieuws uit de christelijke media, naar muziek van Natalie Grant in CC Winans.

0: Natalie Grant, C.C. Winans, My Tribute to God Be the Glory. Maakt het 6:58. Je hoort nu de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. In een deel van het Groningse Stadskanaal is er een noodverordening. Als je er niks te zoeken hebt, dan mag je er niet zijn. Dat komt door onrust nu daar twee moeders verdacht worden van zware mishandeling van hun kinderen. Bij een schietpartij in Vaals in Zuid-Limburg is vannacht een dode gevallen. De man lag zwaar gewond aan de rand van een park en kon niet meer worden gered. De politie heeft nog niemand opgepakt en zoekt informatie. En alle finalisten van het Eurovisie Songfestival in Wenen, nou, die zijn bekend hoor. Gisteravond was de tweede halve finale en alle favorieten, waaronder Australië, zijn door. Dinsdag plaatsten ook Griekenland en Finland zich al. De finale, die is morgen.
2: Groot nieuws update.
0: Een stapje in de goede richting. Zo noemen christelijke hulporganisaties het plan van het kabinet om de minimumleeftijd voor sekswerkers te verhogen naar 21 jaar. Volgens het kabinet zijn jonge sekswerkers extra kwetsbaar voor uitbuiting. Het plan is nog niet definitief, maar minister Van Wil die wil ermee aan de slag, meldt het Nederlands Dagblad. En aan de Universiteit van Amsterdam stoppen na dit jaar de lessen Jiddisch, de oude taal van veel Oost-Europese Joden. Een Brits fonds betaalde de cursus 4 jaar lang, maar dat geld is op. De universiteit kan het door bezuinigingen niet overnemen. Dat zegt hoogleraar Bart Wallet in het Reformatorisch Dagblad. En de eerste duurzame wijn voor het heiligavondmaal zit in de fles. Theoloog Elsa Eikema verbouwt in Omme druiven speciaal voor het avondmaal. Bijzonder is dat ze meerdere druivenrassen mengt tot één wijn, als symbool voor de diversiteit in de kerk. De wijn ligt niet in de winkel, maar kerken kunnen flessen bestellen, schrijft het Nederlands Dagblad. En tussen Hemelvaart en Pinksteren bidden wereldwijd meer dan 1 miljoen christenen 10 dagen lang voor mensen in hun omgeving. Het initiatief komt van de Anglicaanse kerk. Agnes van Haafden uit Gorkum doet onder meer mee en ze bidt elke dag voor 5 mensen, zoals haar buren. Het voelt alsof ik een priester ben, zegt ze in het Nederlands Dagblad. Dan nog het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag wisselend bevolkt en vanuit het noordwesten enkele buien. In het noordwesten later regen en het wordt 11 tot 14 graden. Ja, en dan de files. Voor zover niet gemeld.
3: Joeri van der Geest.
0: Maar mocht je zelf ergens iets tegenkomen, meld het gerust in de Grootnieuws Radio app. Hebben we zometeen de Bijbellezing. Een aantal versen uit Psalm 119.

0: Goed Nieuws Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Psalm 119, vers 33 tot 64 uit de Basisbijbel. Heer, leer mij om me te houden aan uw leefregels. Ik zal me er tot het einde aan vasthouden. Maak me verstandig, zodat ik me met mijn hele hart aan uw wet zal houden. Ik wil leven zoals u het wil, want ik houd van uw wetten. Laat mijn hart verlangen naar uw wetten en niet naar rijkdom. Help mij om de goede kant op te kijken, zodat ik niet ga verlangen naar dingen die niet goed voor me zijn. Geef mij leven door mijn gehoorzaamheid aan u. Doe alstublieft wat u mij heeft beloofd, want ik heb diep ontzag voor u. Zorg ervoor dat ik nooit tevergeefs op u vertrouw, want dat zou ik vreselijk vinden. Maar wat u van mij wil is goed. Ik verlang naar uw wetten. Geef mij leven door uw woord, want uw woord is goed. Heer, wees altijd goed voor mij, zoals u me heeft beloofd. Dan heb ik een antwoord aan de mensen die me uitlachen. Want ik vertrouw op uw woord. Laat me vasthouden aan uw waarheid, want ik vertrouw erop dat u rechtvaardig zal oordelen. Ik zal me altijd aan uw wet houden, voor altijd en eeuwig. Ik zal in vrijheid kunnen leven, als ik u gehoorzaam ben. Ook zal ik koningen over uw wetten vertellen, zonder me te schamen. Want ik ben blij met uw wetten, ik houd van uw woorden. Daarom verlang ik ernaar ze te doen en denk ik erover na. Denk aan wat u mij heeft beloofd, want daar vertrouw ik op. Dit troost mij in alle ellende, dat uw belofte mij hoop heeft gegeven. De mensen die u niet gehoorzamen maken me vreselijk belachelijk. Toch blijf ik me aan uw wet houden. Als ik denk aan uw wetten, die u lang geleden heeft gegeven, Heer, dan word ik getroost. Ik word heel boos over de mensen die zich niets van u aantrekken en zich niet aan uw wet houden. Hier op aarde, waar ik als vreemdeling woon, zijn uw leefregels voor mij als een prachtig lied. Zelfs 's nachts denk ik aan u, Heer. Zelfs 's nachts houd ik me aan uw wet. Dat komt doordat ik u gehoorzaam ben. De Heer is alles voor mij. Ik heb beloofd me aan uw woord te houden. Met mijn hele hart heb ik tot u gebeden. Wees goed voor mij, zoals u heeft beloofd. Ik denk na over hoe ik leef en probeer uw wetten te volgen. Ik haast me om u te gehoorzamen. Ik aarzel geen moment. Ook al proberen allerlei slechte mensen mij in de val te laten lopen, toch vergeet ik uw wet niet. Midden in de nacht sta ik op om u te prijzen voor uw rechtvaardige wetten. Ik ben een vriend van alle mensen die ontzag voor u hebben, van alle mensen die uw wetten gehoorzamen. Heer, de hele aarde laat zien hoe goed en liefdevol u bent. Leer mij om het te houden aan uw leefregels.
0: Lees met Groot Nieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Wat mooi zeg, deze boodschap van Elevation Worship over God die altijd dezelfde blijft. Degene op wie je altijd kunt vertrouwen. The same God, Elevation Worship, hoorde hier op Groot Nieuws. Het is vrijdagochtend 15 mei, zometeen de nieuwsupdate van 7 uur. Naar muziek van Eline en Reijer. Dit is Veilig.

0: ICT en security voor bedrijven en zorginstellingen. Lagarde uit Barneveld. Verrassend vertrouwd. Ontdek alle mogelijkheden op lagarde.nl.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
0: Aan de slag in de beveiligingstechniek? Kijk op werkenbijlagarde.nl.
2: In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Groot Nieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf 35 euro ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
4: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
5: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido. Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
8: Verblijf deze zomervakantie in een van onze vogelhutten en geniet van een fantastisch programma met sprekers als Jacques Brunt, Hans Euser en Dick Pieterman. Christelijk vakantiepark Beloofde Land.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
10: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
11: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep. En maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
12: Groot Nieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 7 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. In Finland was er een dreiging met drones. Inwoners van de regio Helsinki moesten daarom binnenblijven. Waar die drones vandaan kwamen is niet bekend. Het gevaar is nu geweken, zeggen de autoriteiten. Het vliegverkeer lag stil en volgens Finse media hielden gevechtsvliegtuigen de boel in de gaten. In het Groningse Stadskanaal geldt tot zondagavond een noodverordening. Het is daar onrustig bij huizen van twee moeders die verdacht worden van kindermishandeling. Gisteravond werden hun ruiten ingegooid en op sociale media wordt opgeroepen om ter brand te stichten. Wie niks in de buurt te zoeken heeft, mag er niet zijn. Een schietpartij in het Limburgse Vaals vannacht. Agenten kregen een tip over schoten en vonden in een parkje een zwaargewonde man die even daarna overleed. Omdat het onduidelijk is wat er aan het schieten vooraf ging, wil de politie getuigen spreken. Er is nog niemand opgepakt. Dan nog het weer van Weer Online. Regen, regen en nog eens regen. Op steeds meer plekken vanochtend is het nat. Vanmiddag is het bewolkt en regenachtig en ronduit fris, rond de 12 graden. En vanavond blijft het ook, ja inderdaad, regenen. En dat was het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. De A67 van Eindhoven naar de Belgische grens is dicht bij knooppunt De Hocht door een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen kan het beste de borden Breda volgen en over de A16 en de Belgische E19 naar Antwerpen rijden.
16: Nou, je hoorde het net al in het nieuws. Regen, regen en nog eens regen. Zometeen ook hier op de radio. Grootnieuws Radio met zometeen muziek van Tour Day.
17: I can't stop the rain from falling down on you again.
16: When the rain comes.
18: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
19: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op Kika.nl.
20: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
21: Dat is een zonnig prijsje.
20: Ja, zo goedkoop.
22: Dat gaan we vieren.
20: Aldi.
23: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
20: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
24: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
25: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
26: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
25: Dus waar moet je zijn voor de magic?
26: Jojo.
24: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
27: Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op... boekwinkeltjes.nl.
28: Deze vrijdag, de Blijde Klanken Psalmendag.
29: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
28: Luister via de Grootnieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl.
30: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.

0: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
1: Vanavond om 6 uur sluit de stembus voor de Opwekking Top 100.
2: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem?
1: Grootnieuws. De nieuwe morgen.
2: Met Joeri van der Geest.
1: Het christelijke radiostation.

0: Saturday, when the rain comes. Op deze regenachtige vrijdag hoorden we net in het nieuws van 7 uur. Regen, regen en nog eens regen. Maar niet bij Arjan, die momenteel onderweg is.
1: Morgen, Arjan. Het is hier in het midden van het land nog best wel mooi weer. De zon schijnt nog zelfs. Dus ik weet niet waar jij die regen vandaan haalt. Misschien in het westen waar je vandaan komt, maar hier is het best wel lekker eigenlijk. Dus ik zou zeggen, jaag de mensen eerst nog naar buiten voordat het gaat regenen. Hey, fijne dag.
0: Alright, Arjan, dankjewel. Lijkt mij inderdaad een goeie. Nee, ik hoorde het net zelf bij het nieuws. En als ik zelf het weerbericht erbij pak vandaag. Wisselen bewolkt, in het noordwesten wat buien. Het wordt 11 tot 14 graden. Dus, alright, die staat bij deze. Vandaag is het de internationale dag van het gezin. Over het gezin als hoeksteen van de samenleving. En vandaag begint ook de vleermuizentelling. Nou, ik kan alvast een korte bijdrage leveren. Ik was vorige week in Maastricht, in de Mergelgrotten daar. Eigenlijk fietsend onder de grond. En ook daar vlogen de vleermuizen om mijn oren. Dus ik wil bij deze de eerste tientallen vleermuizen daar alvast melden. Bij deze doorgegeven. En vandaag is ook de laatste kans om de Opwekking Top 100 mede te bepalen. Volgend weekend is namelijk de Pinksterconferentie van Opwekking. Zenden we ook de Top 100 uit. En stemmen kan daarvoor via grootnieuwsradio.nl/stem. Tot vanavond ergens. Dus wees er op tijd bij. Ja, en misschien even leuk om te noemen dat we naast Grootnieuws Radio ook nog een aantal andere kanalen hebben. Waaronder bijvoorbeeld Grootnieuws Radio Non-Stop. Met alleen maar non-stop muziek. We hebben nog 7FM met heel veel christelijke muziek. Iets drukker, ook iets meer voor jongeren gericht. Maar we hebben ook Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En daarop is 24 uur per dag koor- en kerkmuziek te horen. Met vandaag een hele bijzondere invulling op dat kanaal, want het is de psalmendag. Alle 150 psalmen die worden daar vandaag van 1 tot en met 150 uitgezonden. Nou, ik mag er zelf ook een heel klein aandeel in hebben. En zometeen ga ik het erover hebben met de collega Hans van Vuren.
2: De dagtekst.
0: Eerste dagtekst van vandaag, dat is een psalm. Hoe toepasselijk. De dagtekst van vandaag is Psalm 9, vers 10. Moge de Heer een burcht zijn voor de verdrukte. Een burcht in tijden van nood. Moge de Heer een burcht zijn voor de verdrukte. Een burcht in tijden van nood. De dagtekst van vandaag is Psalm 9, vers 10.

0: Beyoncé, Worship en Kees Kraaienoord. Eén hier. Vandaag hoor je op Groot Nieuws Radio blijde klanken alle 150 psalmen voorbij komen. Gezongen door koren en muzikanten uit heel Nederland. En tussen de muziek door klinken ook verhalen van luisteraars die, ja, juist in een bepaalde psalm hoop, troost, herkenning vinden, die zich verbonden voelen met een bepaalde psalm. Nou, die psalmendag die is inmiddels uitgegroeid tot, nou, denk ik wel een vaste traditie voor de liefhebbers van de psalmen. Ja, een van de initiatiefnemers, zo zou ik je toch wel mogen noemen, is Hans van Vuren. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, joh. Nee. Jij mag mij zo noemen.
0: Ja, want je bent er een aantal jaren mee begonnen met het idee.
1: Dat klopt. Er was wel een goede aanleiding voor overigens toen, hoor. Dat was het jubileum van de berijming uit 1773. Het bestond toen 250 jaar. En dat was de directe aanleiding om te zeggen, zullen we eens kijken of het kan. 150 psalmen op een rij.
0: Ja, precies. Nou, dat is toen gelukt. Het jaar daarna toen dacht je, nou, laten we het nog een keer proberen.
1: Laten we het nog een keer doen. Dan kijken of het op een andere manier invullen. En je zei het zelf al. De eerste keer is een leuk idee. De tweede keer is een herhaling. De derde keer is de start van een traditie. En de vierde keer, dan ben je echt in die traditie gerold.
0: Dat dacht dus, ik wel. Hoe hou je dat dan een beetje variërend?
1: Zorgen dat je toch steeds op zoek gaat naar andere uitvoeringen. Kijk, het is... Het zou te makkelijk zijn om te zeggen, we pakken de lijst van vorig jaar erbij. Want vorig jaar was het goed, dus nu weer. Mm-hmm. Dus je gaat ook wel kijken van, hey, kunnen we de variatie in koren gebruiken? Kunnen we eens een keer hier en daar voor een andere muzikale invulling kiezen? We zijn wel veel uitgegaan van die 1773 berijming, omdat daar toch ook in het hele spectrum wel heel veel liefde voor is. Mm-hmm. Maar een keer met een andere muzikale omlijsting of een ander koor dat zingt. De ene keer een mannenkoor, de andere keer een gemengd koor. En op die manier zijn we voor dit jaar uitgekomen op 76 andere uitvoeringen dan de lijst van vorig jaar.
0: Oh, wauw. Ja, want jij bent er dan zelf echt ontzettend druk mee geweest. Door alle psalmen die dan vandaag op blijde klanken klinken. Ja, om die voor een groot deel ook te bepalen. Maar ik kan me ook voorstellen dat het een uitdaging is, omdat je van sommige psalmen ook heel weinig uitvoering hebt.
1: Klopt, dat is ook zo. Dus er zijn ook een aantal psalmen die al 4 jaar door hetzelfde koor gezongen worden. Simpelweg omdat er niet heel veel uitvoeringen van zijn. En ik heb altijd me afgevraagd hoe dat komt. Zijn ze niet positief genoeg? Zijn ze niet melodieus genoeg? En soms heeft het, Mark Brandwijk zei dat van de week mooi in de uitzending bij Thijs en Ulrike. Die zei, het komt ook omdat dat soms zijn dat psalmen die David schreef in de tijd dat hij oorlog had en dat hij God vroeg om zijn vijanden tegen te houden. Ja, dat zijn dingen die iets minder aan ons hart liggen dan als schaap achter Jezus aangaan in Psalm 23, zeg maar.
0: Ja, inderdaad. Ja, okay. Maar het is gelukt. Ik heb er zelf ook een aandeel. Ik mag vandaag ook een aantal uren presenteren.
1: Heel tof.
0: Ja, ik vind het ook heel mooi. Het is natuurlijk weer iets anders dan de muziek die op Groot Nieuws Radio klinkt. Natuurlijk wel bij jou in het heerlijk loflied in het weekend en ook s'avonds in Wens bij Tim. Maar het is wel geniet, hoor, als je dat ook de hele dag... ik vind het zelf ook rustgevend om ernaar te luisteren.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Zeker.
0: En Hans, het begint zometeen om 8 uur. Jij trapt dan af. Is er vandaag een psalm die voorbij gaat komen waarvan je denkt, oeh, daar kijk ik erg naar uit, persoonlijk?
1: Persoonlijk? Nou, ik moet zeggen, elk uur heeft wel zo zijn momenten. Ik weet natuurlijk ook welke muzikale omlijsting er gaat zijn. Ik vind zelf bijvoorbeeld, en die hebben we al wel een tijdje, het lied... Psalm 71, excuus. Ja. Helemaal niet aan het stotteren. U vertrouw ik Heere is een psalmbewerking van Bert Notenboom. Die wordt gezongen door een solist, Jaap Kramer. Ja, en dat vind ik enerzijds een hele mooie boodschap. Gewoon u vertrouw ik Heere. Maar anderzijds vind ik het ook gewoon muzikaal een feestje. Want ja, juist als je inderdaad 12 uur daarmee bezig bent, is het de ene keer valt de tekst op, de andere keer vind je de muzikale omlijst. Mooi, de andere keer raakt het tekstje. En dat is, dat vind ik het leuke ook aan een dag als dit. We zitten niet met elkaar 12 uur lang in een kerkdienst. Het is ook gewoon een muzikale beleving. En ik denk dat het een hele mooie dag wordt.
0: Ja, nou, ter illustratie dan even voor jou, Hans, om ook lekker mee wakker te worden.

0: even een stukje van Psalm 71. Een heel kort stukje.
1: Ja, nou ja, ja, oh, dit is wel mooi. Nu hoor ik dit en denk ik, oh ja, dit zal waarschijnlijk uitgezonden worden op het tijdstip dat ik zelf vanmiddag backstage aan het presenteren ben.
2: Oh ja.
1: Maar goed, voor iedereen die nu denkt, oh, ik moet werken of ik heb toch ook nog andere afspraken. We hebben echt wel geprobeerd nu eens een keer op een vrijdag te zitten, zodat mensen die op hemelvaart, waar we het normaal deden, gedeelte moesten missen omdat ze naar de kerkdienst gingen. Ja. Nou, stel dat je nu toch ook andere dingen te doen hebt. We gaan zorgen dat hij natuurlijk ook weer helemaal terug te luisteren is.
0: Ja, ja, dat sowieso. En zometeen dus om 8:00, dan begint het. De Grootnieuwsradio. Blijde klanken. Psalmendag. In zijn volledigheid. Alle 150 psalmen die daar voorbij komen. En ik zie nu al berichtjes van mensen die zeggen, ik kan niet wachten. Dus het wordt een mooie dag, Hans.
1: Ik denk dat het een feestje wordt. Heerlijk.
0: En dat allemaal te beluisteren via Blijde Klanken, te vinden in de app van Grootnieuws Radio en natuurlijk ook via de website. Dankjewel, Hans. En nou, succes zometeen om 8:00.
1: Ja, dank je. Jij nu en dan straks bij de zondag.
0: Dat is goed. Het wordt een mooie dag vandaag.

Ik vind het een prachtige achternaam, Battistelli. En ook die voornaam, Francesca. Francesca Battistelli. Hier op Grootnieuws Radio, God is Good. Zometeen heb ik de Grootnieuws Update voor je. Na muziek van The Off Wicking Band. Dit is Vrede voor Jeruzalem.

0: 22. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Het is 8:02 en dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. De school van het meisje dat in coma ligt na zware mishandeling waarschuwde Veilig Thuis al een half jaar geleden, meldt RTV Noord. Twee moeders uit het Groningse Stadskanaal zijn opgepakt. Ze zouden hun kinderen hebben mishandeld. Er zijn nog veel vragen over de dodelijke schietpartij van vannacht in Vaals in Zuid-Limburg. Een man werd zwaargewond gevonden in een parkje en overleed even later. De politie hoopt op meer info van getuigen. En in de Finse regio Helsinki moest iedereen even binnenblijven. Er hingen meerdere drones in de lucht en niemand weet waar ze vandaan kwamen.
2: Groot nieuws update.
0: Aan de Universiteit van Amsterdam stoppen na dit jaar de lessen Jiddisch, de oude taal van veel Oost-Europese Joden. Het Brits Fonds betaalde de cursus 4 jaar lang, maar dat geld is inmiddels op. De universiteit kan het door bezuinigingen niet overnemen, zegt hoogleraar Bart Wallet in het Reformatorisch Dagblad. En een stapje in de goede richting. Zo noemen christelijke hulporganisaties het plan van het kabinet om de minimumleeftijd voor sekswerkers te verhogen naar 21 jaar. Volgens het kabinet zijn jonge sekswerkers extra kwetsbaar voor uitbuiting. Het plan is nog niet definitief, maar minister Van Wil wil er wel mee aan de slag, schrijft het Nederlands Dagblad. De eerste duurzame wijn voor het heilig avondmaal zit in de fles. Theoloog Elsa Eikema verbouwt in Onne druiven die speciaal voor het avondmaal bedoeld zijn. Bijzonder is dat ze meerdere druivenrassen mengt tot één wijn, als symbool voor de diversiteit in de kerk. De wijn ligt niet in de winkel, maar kerken kunnen de flessen bestellen, meldt het Nederlands Dagblad. En op Groot Nieuws Radio staat vandaag alles in het teken van de vierde psalmendag. En dan wel op het themakanaal Blijde Klanken. Tijdens de uitzending komen alle 150 psalmen voorbij, uitgevoerd door koren en muzikanten uit heel Nederland. Collega Hans van Vuren is de initiatiefnemer van deze psalmendag en hij ziet dat de dag inmiddels een vaste traditie is geworden.
3: De eerste keer is een leuk idee, de tweede keer is een herhaling, de derde keer is de start van een traditie en de vierde keer, dan ben je echt in die traditie gerold. Het zou te makkelijk zijn om te zeggen, we pakken de lijst van vorig jaar erbij, want vorig jaar was het goed, dus nu weer. Maar een keer met een andere muzikale omlijsting of een ander koor dat zingt. De ene keer een mannenkoor, de andere keer een gemengd koor. En op die manier zijn we voor dit jaar uitgekomen op 76 andere uitvoeringen dan de lijst van vorig jaar.
0: Ja, en al die 150 psalmen zijn vandaag te luisteren tussen 8:00 ochtends en 8:00 avonds op het themakanaal Groot Nieuws Radio Blijde Klanken. En dan nog het weerbericht krijgen deze ochtend van Buienradar. Vandaag wisselen bewolkte en vanuit het noordwesten enkele buien. Het wordt 11 tot 14 graden vandaag.
4: Joeri van der Geest.
0: Een hele goede morgen en van harte welkom op deze vrijdagochtend, waar we zometeen de overdenking horen van Rob Favier. En tot die tijd muziek van Lauren Daigle.
5: De nieuwe morgen.
4: Het christelijke

Martin Smith, Carrie Job en Cody Carnes en Our God Reigns. Is de dag na hemelvaart een katerdag? Over die vraag denkt Rob Favier na, zometeen in zijn overdenking. Als het

0: Reni en Elisa. En als het leven soms pijn doet, maakt het 7:47. Tijd voor de overdenking van Rob Favier. Deze overdenking die heet Mensen met hun geheimen.
1: Vandaag is de dag na Hemelvaartsdag. De meeste mensen in Nederland weten niet eens waar Hemelvaartsdag mee te maken heeft. Wel dat je dan een lang weekend weg kunt en zondagavond in de file mag staan. En ik vroeg mezelf ook af waar ik het over zou gaan hebben. Is de dag na Hemelvaart een katerdag? De discipelen zagen Jezus uit hun midden weggaan en daar stonden ze nu. Ja, er werd hen wel beloofd dat ze gedoopt zouden worden met de Heilige Geest. En de engelen voegden er nog aan toe dat Jezus op dezelfde wijze terug zou komen. Dat deden ze op zo'n manier van: kom jongens, wat staan jullie nu te staren? Ga je maar vast voorbereiden. Maar dan nog is het altijd lastig om afscheid te nemen. Ook al was het niet echt een afscheid. Maar als je Jezus kunt aanraken, voelt het altijd beter dan wanneer je moet vertrouwen op iets dat je niet ziet. Maar wat ik zo mooi vind van de Heilige Geest, die is overal bij je en heeft je altijd door. Het is als in Psalm 139, die begint met: Heer, u kent mij, u doorgrondt mij. Voor God kun je eigenlijk geen geheimen hebben. En toen ik van de week weer eens in een grote stad liep, tussen heel veel mensen, ging er door me heen: hoeveel geheimen dragen al die mensen met zich mee? We hebben ze allemaal. En op alle gebieden. Niemand weet hoe jij diep van binnen over hem of haar denkt. Want je gedachten zijn jouw superprivé domein. Toch staat er dat God van verre je gedachten doorziet. Maar anderen zien die niet. We doen misschien aardig tegen mensen die we diep van binnen gewoon vervelende figuren vinden. Maar je kunt natuurlijk niet alles zeggen, want dan wordt de wereld onleefbaar. Ik heb een psychiater eens horen zeggen dat schijnheiligheid de smeerolie is van de samenleving. Klinkt gek, maar er zit natuurlijk wel wat in. En al die mensen met hun geheimen. Je weet niet wat ze doen als niemand ze ziet. Je weet niet of ze er allemaal foute relaties op nahouden. Mensen hebben hun geheimen. En kan het dan juist niet bedreigend overkomen als je beseft dat je voor God geen geheimen kunt hebben? Dat zou natuurlijk kunnen. Maar dan gaat het vast over zaken waarvan je weet dat God die niet zo leuk vindt. Want als je beseft dat God je door en door kent, omdat hij verschrikkelijk veel om je geeft, dan wordt het anders. Dan is het misschien juist heel bevrijdend als je open kaart mag spelen. Geheimen met je meedragen, zeker akelige geheimen, kan heel zwaar aanvoelen in je rugzak. En misschien is het wel heel mooi om de dag na Hemelvaart in de startblokken te gaan voor het grote werk van de Geest. Want als je toch niets kunt verbergen, heb je ook niets te verliezen. Want God zoekt je geheimen niet om je met zijn geest omver te blazen. Nee, hij zoekt ze omdat hij alles van je wil weten. Net zoals je alles van iemand wilt weten als je daar verliefd op wordt. Ik zal niet zeggen dat God verliefd op ons is. Want verliefdheid, dat is iets wat je overkomt. Nee, bij God is het een hele bewuste keuze. Omdat het bij hem gaat over een liefde die niet stuk kan.

0: Dirksen en Mission House Refiner's Fire op deze vrijdag 15 mei. In het oosten en zuiden nog wat droog met af en toe zon. Verder bewolkt in het land met buien, regenbuien en 10 tot 12 graden. Ja, ook in de app maakt het wat los. Jan die laat weten dat hij in Rauwveen wandelt. Zag na een bui een prachtig regenboog. Stuurt er een hele mooie foto van. Ook André die meldt zich met wat regen.
1: Hier André uit de omgeving van Dordrecht. Hier regen, maar wel een hele mooie regenboog. Fijne dag.
0: Ook in Dordrecht dus. Een mooie regenboog te zien. En Johannes laat weten dat het in een Noordoostpolder behoorlijk regenachtig is. Nou, vandaag op deze vrijdag 15 mei de laatste kans om te stemmen voor de opwekking top 100. En mede te bepalen wat volgens de luisteraars van Grootnieuws de mooiste opwekkingsliederen zijn. Stemmen kan nog tot vanavond via grootnieuwsradio.nl/stem. En zometeen om 8 uur dan begint op Grootnieuwsradio Blijde Klanken de Psalmendag over een aantal minuten. En hoor je van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds de 150 psalmen. En dat allemaal op volgorde. Dus zometeen psalm 1 en dan vanavond vlak voor 8 uur... dan hoor je psalm 150 te vinden op het themakanaal... in de app en via de website Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
2: En verder vandaag?
0: En verder vandaag hoor je tussen 10 en 12 op Grootnieuwsradio Brandstof... een bijzonder gesprek. Lucas die spreekt dan met Chris Soep van Freedom for Free... over een boekenproject in Nepal waarbij meer dan 8000 boeken van Wilkin van den Kamp zijn uitgedeeld in gevangenissen. Ja, er staat ook weer een nieuwe reis naar Guyana op de planning om gevangenen te bereiken met het evangelie. Dus dat is ontzettend indrukwekkend om te horen. Deze ochtend tussen 10 en 12 in Brandstof hier op Grootnieuws Radio.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een uur buitenspelen cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau... zodat een kind in Malawi alle ruimte krijgt om te spelen en te groeien. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG auto's op voorraad. HAZET.nl.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
9: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip... of uw vakantiehuis met bedstee... matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
12: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen?
2: Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
12: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
13: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 8 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. De school van het 6-jarig meisje dat in coma lag na ernstige mishandeling in het Groningse Stadskanaal trok een half jaar geleden al aan de bel bij Veilig Thuis, meldt RTV Noord. Twee moeders zijn opgepakt. Zij worden verdacht van zware mishandeling van hun kinderen. In hun wijk is het sindsdien onrustig. Steeds meer automobilisten weigeren zich te laten testen op drugs in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Als uit een speekseltest blijkt dat je drugs op hebt, komt er een bloedtest om uit te vinden hoeveel. Die weigeren is niet vrijblijvend, zegt justitie. Je kunt een hoge boete krijgen, een taakstraf of een rijontzegging. Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de dodelijke schietpartij vannacht in Vaals in Zuid-Limburg. Agenten die afkwamen op een tip vonden in een parkje een zwaargewonde man die al snel aan zijn verwondingen bezweek. Gehoopt wordt dat er mensen zijn die iets hebben gezien. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Dan nog het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken regent het vanochtend. Vanmiddag komt er nog eens bewolking bij en het is fris, hooguit 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. De A67 van Eindhoven naar de Belgische grens is dicht bij knooppunt De Hocht door een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen kan het beste de borden Breda volgen en over de A16 en de Belgische E19 naar Antwerpen rijden.
18: Een hele goede morgen. Zometeen op Groot Nieuws hoor je Twyla Paris. He is exalted. Binnen nu in 3 minuten.
19: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
20: Oh, wat betekent dat voor mij?
19: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
20: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
19: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
20: En moet ik verder nog ergens op letten?
19: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichten-apps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
21: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
22: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
21: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
23: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
24: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.

0: AHA? Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
5: Vanavond om 6 uur sluit de stembus voor de Opwekking Top 100.
6: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem?
5: Grootnieuws. De nieuwe morgen.
6: Met Joeri van der Geest.
5: Het christelijke radiostation.
7: I will extol you, my God, the King. I will praise your name forever and ever.

0: Twyla Paris. En He is Exalted. Hoorde hier op de vrijdagochtend 11 minuten over 8. Ja, vandaag in het oosten en zuiden van het land is het droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Ja, en vanavond om 6 uur dan is het zover. Dan sluiten de stembussen voor de opwekking top 100. Ja, als je nog niet hebt gestemd, er zijn nog wel een paar invulformulieren beschikbaar. Op de website grootnieuwsradio.nl/stem. Dus nou, mocht je het leuk vinden om de lijst mede vorm te geven, mede te bepalen wat de meest gewaardeerde opwekkingsliederen zijn, dan mag je die invullen. Grootnieuwsradio.nl/stem. Ik heb zelf ook mijn lijstje net ingevuld op het laatste moment. Even een kleine greep uit wat ik heb ingevuld. Opwekking 731, Halleluja Adonai. 717, Stil mijn ziel, wees stil. Opwekking 705, Toon mijn liefde. Ook iets ouder, De kracht van uw liefde, Groot is uw trouw. Dus nou ja, eigenlijk heel wat klassiekers die ook wel op mijn lijstje te vinden zijn. Als je zelf ook wil stemmen, grootnieuwsradio.nl/stem. Ja, of je kan nog even wachten een paar minuutjes. Ik ga zo meteen namelijk bellen met Laurens Duplessis, directeur van Opwekking zelf, om sowieso even te praten over de laatste loodjes voor de conferentie, maar natuurlijk ook over die top 100. Wat staat er zoal op zijn lijstje?
1: De dagtekst.
0: Dat hoor je straks na de dagtekst van vandaag. Psalm 9, vers 10. Mogen de Heer een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. Mogen de Heer een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. De dagtekst van vandaag, Psalm 9, vers 10.

0: Christian Verwoerd en het allergrootste geschenk. Weken, maanden, misschien wel een jaar lang heb je er naar uitgekeken. De Pinksterconferentie van Opwekking. Volgend weekend dan is het eindelijk zover en komen weer duizenden christenen samen in biddinghuizen voor de 56e editie van Opwekking. Nou, en ook bij Grootnieuws Radio heb ik deze week al meerdere luisteraars gehoord die al bezig zijn of betrokken zijn bij de opbouw van het terrein. Achter de schermen wordt er namelijk echt toegewerkt naar die enorme ontmoetingsplek vol met aanbidding volgende week in biddinghuizen. En aan de telefoon Laurens Duplessis, directeur van Opwekking. Goedemorgen, Laurens.
1: Goedemorgen, Juri.
0: Ja, ik begreep dat je momenteel ook in biddinghuizen bent op het terrein.
1: Ja, ik zit hier op het terrein en ik kijk uit over een prachtige samenkomsttent die hier zijn vorm begint te krijgen.
0: Ja, is het, kun je al een beetje de vormen zien ervan?
1: Oh ja, zeker. Eigenlijk, zo van buitenaf aan zie je het helemaal zoals het gaat worden.
0: Oké, dus we zouden er in principe dit weekend al naartoe kunnen.
1: Nee, kijk, er is nog heel veel te doen. Vooral om aan de binnenkant alles in te richten voor het techniek, geluid, beeld, ja, alles.
0: Oh ja, ja, maar het begint wel denk ik een beetje te kriebelen als je er zo voor staat en je ziet al die mensen er al aan werken. Is er iets waar je heel erg naar uitkijkt, Laurens?
1: Jullie, ja, weet je, we hebben dit jaar een buitenpodium met verschillende blokken van muziek in aanbidding die over het terrein zullen klinken. Rondom het middenplein waar ook het kruis staat, hebben we dus dit jaar een iets opere en ruimere opzet. En daardoor ontstaat er, denk ik, echt een andere sfeer op die plein. En ja, daarnaast, eerlijk gezegd, zie ik enorm uit naar de kampvuuravonden laat in de nacht tussen 12 en 1.
0: Oké, ja. Ja, er zullen misschien ook wat mensen die dan denken, nou, dan wil ik het liefst even slapen naar een intensieve dag. Maar het is wel mooi. Is dat nieuw, de kampvuuravonden?
1: Ja, zeker. Hebben wij nog nooit gehad. Daar zullen mensen samenkomen rondom vuur. Geen vuur met houten stompen of zo. Maar onze slimme jongens in de techniek plaatsen daar voor ons veilig. Vuur met echte vlammen voor liederen in de nacht. En het zal je verbazen hoeveel mensen het fijn vinden om vanaf middernacht tot 1 uur te bidden, te zingen en Gods aangezicht te zoeken tijdens zo'n conferentie.
0: Zo, nou wat gaaf zeg. Wat mooi, Laurens, om daar even op vooruit te blikken. En er is natuurlijk nog iets anders, hè?
2: Opwekking Top 100.
0: De Opwekking Top 100, dat is de lijst die we in aanloop naar de Pinksterconferentie uitzenden. Yes. Volgende week vrijdag. Vandaag is de allerlaatste stemdag om te stemmen. Luisteraars van Groot Nieuws en natuurlijk de bezoekers van Opwekking die lijst mogen vormgeven. En ja, Laurens, ik ben natuurlijk ook wel heel erg benieuwd. Wat staat er op jouw stemlijst? Welke plaat mag volgens jou niet ontbreken in de Opwekking Top 100?
1: Nou, weet jij, dan moet ik toch zeggen, jullie lied 770. Mijn naam is Ik Ben en Ik Zal Er Zijn. En dit lied staat op dit moment volgens mij zelfs op nummer 7 in de top 100. Dus ja, mijn naam is Ik Ben en Ik Zal Er Zijn. En het raakt iets van het hart van God. Van Yahweh, de eeuwige God zonder begin of einde. De God die er is, Ik Ben. En dat is dan ook ons conferentiethema dit jaar, om ons te richten op die, onze eeuwige God.
0: Oké. Hij stond inderdaad vorig jaar op plek 7. Wel een aantal plekken gedaald.
1: Oh, oké.
0: Ten opzichte van het jaar ervoor.
1: Nu weer op een ander plekje.
0: Ja. Nee, maar dat is helemaal goed. En hij staat in ieder geval helemaal bovenaan. En dat heeft dus echt te maken met het thema van dit jaar, waar ook de preken omheen gebouwd zullen worden. En ja, het is een prachtige plaat, Laurens. We gaan er naar luisteren zometeen. Niet voordat ik, ja, misschien zou je nog een vlammende oproep met al je enthousiasme kunnen doen voor luisteraars om ook te stemmen op de lijst.
1: Ja, ik zou zeggen, kijk, het is zo ontzettend belangrijk voor ons om te zingen. Hebreeën 13 zegt, laten we dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God. En God houdt van die lofoffers. Dus muziek is belangrijk. Laten wij die belangrijkheid eren. Kijk naar die top 100, ga stemmen daarop en laat je hart vervuld worden met muziek en aanbidding voor onze grote en wonderbare God.
0: ik had het niet beter kunnen doen. Stemmen kan tot 6 uur vanavond voor de Opwekking Top 100 via grootnieuwsradio.nl/stem. Dankjewel voor je tijd en heel veel succes met de laatste voorbereidingen. Laurens Duplessis.
3: Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/stem.

0: City Alight en Yet Not I, But Through Christ in Me. Daarvoor de Opwekking Band met René Krijgsman. De keuze van Laurens Duplessis, Stichting Opwekking, de directeur ervan. En dat lied staat op zijn stemlijstje. Ja, misschien even goed om te noemen. Nog één keer dan dat je kunt stemmen tot 6 uur vanavond voor de Opwekking Top 100. Het is 9:04. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Het was al bekend dat het niet goed ging met een van de mishandelde kinderen in Stadskanaal. De school van het 6-jarig meisje dat in coma lag deed een 30 jaar geleden al een melding, meldt RTV Noord. 2 moeders zijn opgepakt. Steeds meer automobilisten weigeren een bloedtest als ze worden verdacht van rijden met drugs op, meldt RTL. De hoge straffen die daarop staan nemen ze kennelijk voor lief. Minister Van Wil noemt het huftergedrag. En over een paar jaar komt er een berg afgedankte zonnepanelen van de daken af. Maar onderzoeksbureau TNO heeft een manier gevonden om die te hergebruiken. Met een laser kan 99% van de belangrijkste grondstoffen hergebruikt worden voor nieuwe panelen.
2: Groot nieuws update.
0: Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft beslist dat de abortuspil toch per post mag worden opgestuurd. Vrouwen kunnen de pil bestellen na een gesprek met een arts via de telefoon. Een lagere rechtbank had dat eerder verboden. In Amerika is veel te doen om abortus sinds elke staat er zelf over mag beslissen, schrijft het RD. En een stapje in de goede richting. Zo noemen christelijke hulporganisaties het plan van het kabinet om de minimumleeftijd voor sekswerkers te verhogen naar 21 jaar. Volgens het kabinet zijn jonge sekswerkers extra kwetsbaar voor uitbuiting. Het plan is nog niet definitief, maar de minister wil er wel mee aan de slag, meldt het Nederlands Dagblad. En tussen Hemelvaart en Pinksteren bidden wereldwijd meer dan 1 miljoen christenen 10 dagen lang voor mensen in hun omgeving. Het initiatief komt van de Anglicaanse Kerk. In Nederland is een van de deelnemers Agnes uit Gorkum. Zij doet mee en laat in het Nederlands Dagblad weten dat ze elke dag voor 5 mensen bidt, zoals haar buren. En ze zegt: het voelt alsof ik priester ben.

0: gerold. Zou het te makkelijk zijn om te zeggen, we pakken de lijst van vorig jaar erbij. Want vorig jaar was het goed, dus nu weer. Maar een keer met een andere muzikale omlijsting of een ander koor. Dat zingt de ene keer een mannenkoor, de andere keer een gemengd koor. En op die manier zijn we voor dit jaar uitgekomen op 76 andere uitvoeringen dan de lijst van vorig jaar.
1: Het themakanaal Blijde Klanken is te beluisteren via de app en via de website. Dan nog het groot nieuws radioweerbericht van Buienradar. Vandaag is het wisselend bewolkt en vanuit het noordwesten trenkelen enkele buien over. In het noordwesten valt late regen. Het wordt 11 tot plaatselijk 14 graden.
2: Joeri van der Geest.
1: Een hele goede morgen. Zometeen om 8:45 hoor je de overdenking van Rob Favier. En nu eerst muziek van Johnny and the Jesuits. This is Amazing Grace.
3: De nieuwe morgen.
2: Het christelijke radio.

0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind. Bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
1: Heer, ik kom tot u.
2: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
4: In uw nabijheid wil ik zijn.
5: Welk lied brengt jou dichter bij God?
6: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft, ik heb God nodig.
7: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
8: Breng nu jouw stem uit voor de opwekking top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: de day. Vandaag is de dag, opwekkingslied 724. Dat was de opwekkement. En maakt het 8:15 en dus tijd voor de overdenking van Rob Favier. Deze overdenking die heet herkenningstekens.
1: Een paar weken geleden waren wij een weekje in Zuid-Italië. We hebben daar een rondreisje gemaakt met een huurauto en heel veel kerken bekeken. Volgens mij hebben ze daar zelfs meer kerken dan inwoners. En overal gaan ze tot het uiterste om de kerk mooi te maken. De twee mooiste steden vind ik trouwens Pisa, dus niet Pisa, hè? Nee, Pisa en Gelatina. Maar nu even serieus. We kwamen in een kerk en daar hadden ze in het koor een aantal vitrines met allemaal schedels en beenderen. Dat deed wat luguber aan, maar het waren de resten van christenen die door de Turken onthoofd waren, omdat ze zich niet wilden bekeren tot de islam. Dat speelde in 1480. En helaas hebben de christenen ook omgekeerd zulke dingen gedaan. Maar toen moest ik weer even denken aan het Romeinse Rijk. Als je toen christen was, dan kon dat tot het jaar 313 je leven kosten. Maar christenen wilden elkaar natuurlijk wel ontmoeten. Dus dat moest allemaal in het geheim. Hè, net zoals in een aantal landen vandaag de dag. Maar hoe wist je nu dat die ander ook christen was? Nou, daar hadden ze een aantal herkenningstekens voor. Wat we nu in Italië zagen was heel vaak de P en de X in elkaar. Die P is eigenlijk de Griekse letter R. Hè? Dus het zijn de eerste twee letters van het woord Christus in het Grieks geschreven. Maar wat ik nog veel mooier vind, is de vis. Die kennen we wel. Studentenverenigingen en kerken die ichters heten. Als je dan op straat stond te praten met elkaar, kon je zomaar even onopvallend met je voet een vis tekenen in het zand. Wie geen christen was, wist niet wat het betekende, maar volgers van Jezus wel. Dan veegde je het weer snel uit. Dit is zo geniaal, want die vis had niks te maken met de discipelen die vissers waren geweest. De letters van het woord ichthys stonden namelijk allemaal voor iets. Jezus Christus Theou Huios Soter. Als ik dit trouwens vandaag in Griekenland zeg, snapt niemand me. Want het moderne Grieks is heel anders dan de taal van het Nieuwe Testament. Maar die woorden betekenen dus Jezus Christus, Zoon van God, Redder. En dat is eigenlijk een volledige geloofsbelijdenis in een notendop. Jezus betekent hij die redt. Christus betekent gezalfde. Zoon van God is duidelijk. En dan nog het woordje redder. Dat is toch de boodschap waarmee de discipelen de wereld ingestuurd werden. Ze moesten vissers van mensen worden. En dat hebben ze ook gedaan. Heb jij trouwens ook herkenningstekens? Tekens waaraan anderen kunnen zien bij wie je hoort. Misschien een tas met opdruk of een armbandje of ketting. Maar het is ook interessant je af te vragen of je herkenningstekens in je gedrag hebt. Loop jij zo door het leven dat mensen jouw gedrag terug kunnen leiden naar die grote opdracht van Jezus om je naaste lief te hebben als jezelf? Er is heel wat te doen voor christenen vandaag de dag. Als ik denk aan alle polarisatie, kun jij juist een verbinder zijn. Als ik denk aan al het narcistische gedrag, kun jij laten zien dat God juist wil dat we de focus op elkaar richten. En ik las pas dat de verschillen tussen rijk en arm in Nederland weer groter geworden zijn. Nou, dan hebben we meer dan genoeg uitdagingen om herkenbaar te zijn in het volgen van Jezus.
2: Sometimes I feel like I just keep pretending, and I'm slowly going out of my mind.

0: begin van je dag met Mar en Holy, Holy, Holy God with us. Heb jij een favoriete psalm eigenlijk?
1: Ik vind psalm 1 meteen bam, heel mooi.
0: Oeh, die heb je dan weer net niet.
1: Wat?
0: En vandaag is de psalmendag op ons themakanaal Blijde Klanken. En jij hebt vanavond psalm 150 die je mag inzetten.
1: Ja, ja, ja, klopt. Maar ik mag nog een paar hele andere mooie psalmen draaien. Psalm 139 komt voorbij. Dat vind ik ook een hele mooie.
0: Oh, ja.
1: Psalm 150 is zelf trouwens ook hele mooie. Echt een finale psalm.
0: Ja, 100%. Ja, vandaag op het themakanaal Blijde Klanken. Alle 150 psalmen die daar klinken. Ik mag zelf ook nog een paar uren voor mijn rekening nemen vandaag.
1: Yes, yes.
0: Dus ik heb er wel zin in. Ik zou willen zeggen fijn weekend. Maar er liggen nog wat uurtjes voor de boeg. En zometeen natuurlijk de blessings. Hier op Groot Nieuws Radio vanaf 9 uur.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Ja, met blessings gaan we weer een bijzonder uur tegemoet. Vol vuur, vol betrokkenheid. We passeren mijlpalen, delen dankpunten, live events. Met de platen die we aanvragen voor elkaar bemoedigen we elkaar en vinden we God als reisgenoot op ons pad. En de allereerste blessing gaat naar Bart en Tineke Miedema uit Nieuwegein. Een zilveren huwelijk. Dus
0: kijk,
1: reken maar uit.
0: Zo, heel goed, heel goed. Dat ja? Zometeen vanaf...
1: Weet jij zilveren huwelijk? Weet je hoeveel?
0: Is dat 35?
1: We gaan het zo horen.
0: We gaan het zo meteen horen.
3: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
9: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
10: We denken na over een koophuis.
11: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
10: Bart? Met die loopgroep?
11: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
14: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
17: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
2: Deze vrijdag, de Blijde Klanken Psalmendag.
18: Bij Groot Nieuws Radio Blijde Klanken.
2: Luister via de Groot Nieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl.
19: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse hoevenvolle kwark voor maar €1,29. Altijd laag. Albert
2: Heijn. Groot Nieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 9 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi.
20: Er was al eerder aan de bel getrokken over een van de mishandelde kinderen in Stadskanaal. De school van het 6-jarige meisje dat in coma lag had die melding gedaan, meldt RTV Noord. Dat gebeurde een half jaar geleden al. Twee moeders zijn opgepakt. Zij worden verdacht van zware mishandeling van hun kinderen. Steeds meer automobilisten weigeren een bloedtest als ze worden betrapt op drugs achter het stuur, meldt RTL. Ze denken zo hun straf te kunnen ontlopen, maar zo zit het niet, zegt minister Van Wil. Wie weigert krijgt een boete, een taakstraf of een rijontzegging. Hij heeft het over heftig gedrag waar hij zich zorgen over maakt. Onderzoeksbureau TNO heeft een manier gevonden om zonnepanelen volledig te kunnen recyclen. Met een laser kan meer dan 99% van de belangrijkste grondstoffen behouden blijven. Dat is nodig, want over een paar jaar kunnen we een enorm berg afgedankte panelen verwachten. Dan nog het weer van Weer Online. We trekken vandaag buien over het land. In de middag in het midden en zuiden af en toe zon. Het wordt niet warmer dan 12 graden. En dit was het nieuws van het ANP.
21: Grootnieuws Radio Verkeer.
22: ANWB.
23: Er staat een korte file op de A59 richting Os vanuit Den Bosch. Vanaf Nuland 3 kilometer en 5 minuten door wegwerkzaamheden.
1: Kijk, lekker kort en krachtig, daar houden we van. Zometeen een stukje hemel op aarde met de blessings van vandaag. Jij maakt de uitzending met je verzoekplaat. Een zegen voor het land. Maar voor vertrek, eerst even die luistercheck. Laat even weten, wie ben je, waar luister je en wat houdt jou op dit moment bezig? Ik zie je appje wel binnenkomen en heb je het nummer nog niet in je favorieten staan? App ons via de Grootnieuwsradio Luister-app.
24: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG auto's op voorraad. HAZET.nl.
25: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
26: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen 300 gram voor €3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor €6. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
27: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
28: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
27: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
28: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
29: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
30: Odido. Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
31: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
32: Ah, chips.
31: Maak er een potje van. Want met

0: te goed. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
5: Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl.
6: Vanavond om 6 uur sluit de stembus voor de Opwekking Top 100.
7: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem?
6: Grootnieuws.
8: Blessings.
7: Met Tim Hendricks.
8: Het christelijke radiostation.

start van Blessings met Keaton Kristen Getty en Shane & Shane. The Lord is my salvation hier bij Blessings op Grootnieuws Radio. Hoi, ik ben Tessa uit Vlissingen en ik luister naar Blessings terwijl ik taarten maak. En ik doe dit voor Compassion, want volgend jaar loop ik een muskathlon in Oeganda. Mooie uitzending. En jij, heel veel succes, Tessa. Lekker bezig in meerdere opzichten. En dan de laatste status van Astrid in Bolsward om motor te rijden samen met mijn man. En zin in morgen meezingen en meeluisteren naar het Groot Nederlands Johannes de Heerkoor. Onder leiding van Wilbert Magree zingen we morgen de mooiste, bekendste liederen uit de bundel van Johannes de Heer. En iedereen welkom morgen in Bolsward. Dank voor deze open uitnodiging, Astrid. En we zijn op weg naar de dierentuin met vrienden. Onderweg nog even luisteren naar Grootnieuws Radio. Freddy, Christine, Thomas en Nathan Bakker, een mooie dag. Johan Brommeijer, die zegt thuis aan het werk omdat iedereen vrij is of thuis werkt. Jolanda, die werkt ook thuis. Cake bakken, ontbijten en dan zo administratie doen voor mijn werk. Gideon Hiemstra dan, die zegt onderweg vanuit Berlijn naar Friesland. Komende week vakantie en naar opwekking. Yes, een gezegende uitzending. Groet aan elke luisteraar. We geven het door bij deze groeten van Gideon. En Kees en Erika zijn er weer bij. Vandaag hebben we ons jaarlijkse gezinsuitje met kids en kleinkids. Iedereen is onderweg met als eerste stop Dierenpark Amersfoort. Een goede reis iedereen en tot straks. Super dankbaar dat we dit met elkaar mogen doen. En ja, heel veel dankbaarheid bij deze dus via de radio. Ik zeg wie je ook bent, waar je ook luistert, wat je status ook is. Dit zijn de blessings voor jou. Van vrijdag 15 mei in het jaar 2026. Gisteren was een hele belangrijke datum. We mogen vandaag de blessing doorgeven voor Bart en Tineke Miedema uit Nieuwegein. Gisteren was jullie trouwdag, 25 jaar getrouwd. En dus zijn Jan en Marga hier. Lieve Bart en Tineke, van harte met 25 jaar huwelijk. Gefeliciteerd, Gods onmisbare zegen toegewenst voor jullie levenspad. We wensen jullie mooie dagen toe in de Ardennen, samen met de aanwezige familie.

0: de armen naar omhoog vanmorgen. Met de muziek van Dien voor jullie zilveren huwelijk. 25 jaar getrouwd. Bart en Tineke Minneba uit Nieuwegein. Namens Jan en Mar gaat deze muzikale blessing. En de volgende plaat is aangevraagd door Amber, Jos, Femme en Lottie. Speciaal voor opa en oma Sietsma uit Weesup voor jullie 40-jarig huwelijk. Een lievelingsliedje van de meiden. En ze kunnen niet wachten om jullie binnenkort na een hele lange tijd eindelijk weer te zien. En hier zijn ze alvast met een persoonlijke boodschap via de radio.
1: Lieve opa en oma Sietsma, gefeliciteerd.
2: We wensen jullie een hele fijne dag vandaag.
3: Kusjes uit Juba van Amber Jos.

Heerlijk dit, bij opa en oma thuis. Trinity wereldwijd, hier op GroNieuws Radio. Voor opa en oma Sietsma uit Wezep. Dan maken we een stop in Lelystad voor jou, Caroline. Caroline, hier is Laura. Laura Trompen zegt, lieve Caroline, ik wil je even bemoedigen met een lied wat mij helpt om vol te houden als de storm in mij of om mij is. Jezus is er, ook al merk je het soms niet. Luister naar Andrew Peterson, Faith to be Strong.

Andrew Peterson. Met Faith to be Strong. André vinden we vanmorgen in de bouwmarkt. Roelof is lekker met de trein. Astrid uit Elburg die werkt thuis aan haar portfolio voor mijn opleiding taalcoördinator. Dus nog heel lang achter de computer vandaag. Nog even doorbikkelen en ondertussen luisteren naar Grootnieuws Radio. Ook Corina die geniet van de blessings. En we hopen ook dat Jan en Ans van der Leden uit Benschop bijzonder aan het genieten zijn. En het wordt nog mooier, want we gaan een plaat voor jullie draaien vandaag. Doen we namens al jullie kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen uit Benschop, uit Bergambach komen ze, uit Rotterdam, Woerden en Woudenberg. En even samen zo via de radio, want lieve opa en oma van der Leden, of opa en oma Duif, zoals de achterkleinkinderen, kleinkinderen jullie noemen, 28 april waren jullie 60 jaar getrouwd. We zijn God dankbaar dat hij jullie al die jaren samen heeft gegeven. En morgen dan vieren we jullie feest. We zien er naar uit. We houden heel erg veel van jullie. Liefst van al jullie kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. En dit lied voor jullie. Ik bouw op u, gezongen door Kees Kraaienoord en Kinga Baan.

is Kraaienoord en Kinga Baan, het lied Ik bouw op u. Met een reden hier vandaag op Groningen Radio. En ook de volgende plaat heeft een bestemming. We mogen deze plaat draaien voor jou, Alberta van den Hengel uit Emmen. Draait namens Jolanda en Fabio. Ze zeggen, lieve Alberta, heb vertrouwen op de Heer. Hij kent jou, geef je zorgen aan hem en vind rust in zijn liefde. Liefs, Jolanda en Fabio Harkema. En ze zeggen het met deze plaat. Alpha en Omega, dit is Red Worship en Lizzie Morgan.

gaaf. Deze Power Blessing Alpha en Omega. Red Worship Lizzie Morgan. Voor jou Alberta gedraaid. En voor jou Tirza, de volgende plaat. Tirza uit Hardingsveld, Giessendam. Hier is Ernst Jan. Ernst Jan zegt, hoi Tirza. Ik wil je dit lied aanbieden met dit lied waarvan ik weet dat jij het erg mooi vindt. Je mag weten dat je met al je verdriet, al je zorgen en zonden bij God mag komen. En dan schrijft hij in het zand en is alles weg. Weet dat hij er altijd voor ons is en zal zijn. Deze is voor jou, Selah, en het lied Wit als de Sneeuw.

0: deze blessing met Cela en Wit als de Sneeuw.
1: Muziek is een zegen.
2: Dus delen we er zoveel mogelijk van uit.
1: Vraag ook een plaat aan en deel een blessing uit.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Deze zondag gaat het gebeuren. Deze zondag, ja, dan is het officieel. 17 mei neemt Jelle Dijkstra als voorganger afscheid van Baptistengemeente Hengelo en gaat met pensioen. En dat is nogal een mijlpaal. Vraagt ook om een speciaal moment hier in Blessings. Jelle Dijkstra, we draaien een mooi zegenlied voor u, gebaseerd op nummer 6. The Blessing, door Carrie Job gezongen. En dat doet zij op verzoek van uw dochters, schoonzonen en kleinkinderen. En zij schrijven ons een bijzondere blessing voor onze vader en opa, die op zondag 17 mei welverdiend met pensioen gaat. Diezelfde zondag neemt hij afscheid als voorganger van Baptistengemeente in Hengelo. We hebben hem altijd mogen meemaken als een fijne, betrokken, pastorale voorganger die zich altijd voor de volle 100% heeft ingezet. Zijn trouw, liefde en toewijding hebben diepe indruk op ons gemaakt. Ook is deze blessing voor onze moeder Tini. Zij is al die jaren zijn trouwe steun en toeverlaat geweest in zijn bediening. Een betrokken domineesvrouw die niet alleen achter de schermen, maar juist ook actief meedeed in het pastoraat. Samen gingen ze op huisbezoek. Samen stonden ze in dienst van de gemeente. En dat werd door velen enorm gewaardeerd. Een prachtig team dus, getuigen van Gods liefde en trouw. In hun leven een voorbeeld voor kinderen en kleinkinderen. Ja, dat zijn hele mooie woorden voor jullie, Jelle en Tini Dijkstra. Laat ook de woorden van het lied The Blessing goed tot jullie doordringen. Maar eerst geef ik nog het woord aan Linda. Namens de anderen spreekt jullie vandaag graag persoonlijk toe.
3: Lieve papa, wij zijn zo trots en dankbaar voor een vader die ons altijd het voorbeeld gaf om dicht bij Jezus te leven. Je verkondigt zijn liefde met passie. Niet alleen aan ons, maar aan iedereen binnen en buiten de kerk. Samen met mama hebben jullie zoveel mensen gezegend. En nu mogen jullie genieten van een welverdiende pensioen. We bidden dat jullie nog lang en gezond bij ons blijven. Wel horen we je al zeggen dat je blijft spreken, want dat is waar je hart ligt. Lieve papa en mama, we houden heel veel van jullie. Dikke knuffel, Sanne, Linda en Tessa.

The Blessing, Carrie Job en Cody Carnes met heel veel liefs van Sanne, Hussein, Tessa, Fidel, André en Linda en alle kleinkinderen. God zegen voor de nieuwe fase in jullie leven en een hele mooie zondag, mooi afscheid. Heel veel liefde zo via de radio jullie kant op. Hopelijk is die blessing goed aangekomen. Dan naar Bergambacht voor Tom Blok. Want Tom, nog van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Zegt Jannie de Heiden Boer en ze zegt het met deze plaat. Hier is Joke Buijs en het lied Welk een vriend is onze Jezus.

Astrid van der Water uit de Lommel, die vraagt de volgende plaat aan. Matthew Ward en Your Love Came Over Me, die ga ik draaien. Van, zegt Astrid, een lied voor mij en de Heer. Vandaag wil ik vieren dat ik 45 jaar samen met de Heer ben. Op 18-jarige leeftijd tijdens een evangelisatiecampagne van Youth for Christ in Gorinchem heb ik zijn genade leren kennen. Zoveel mooie, maar ook zeer moeilijke jaren volgden, maar altijd was daar Jezus' hand. In die tijd heb ik ook de muziek van Second Chapter of Acts leren kennen. Nu kan ik zien dat ook door pijn God dingen ten goede heeft gekeerd. Vandaag kan ik met een blij hart zingen Your Love Came Over Me. Ik dank God voor alles wat er gebeurde, hoe Hij het ten goede keerde. Ik vier mijn jubileum met de Heer.

0: Ja, lekkere golden only dit, zegt Edwin. Matthew Ward, Your Love Came Over Me. En dat is een hele speciale voor Astrid. Mooi om daarvan mee te genieten en ook geïnspireerd te worden. Lucas, jij bent er ook. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Yo, hey, jij bent de brandstof van vandaag.
1: Zeker.
0: Jij neemt brandstof mee voor vandaag.
1: Nou, absoluut. Ja, dat hebben we wel nodig, wat kerosine. Want we vliegen in 2 uur de wereld rond in brandstof.
0: Zo dan.
1: We hebben deze ochtend aandacht voor meisjes in Bangladesh die te maken hebben met armoede, met uithuwelijking. Maar ook hoopvolle verhalen gaan we horen. Onder andere van Freedom for Free. Dat is een stichting die geestelijke vrijheid wil geven door Jezus. En dat doen ze onder andere door christelijke boeken uit te delen in gevangenis. En dat doen ze onder andere in Nepal. Nou, zometeen hoor je er veel meer over.
0: Ja, we gaan dus vliegend starten vandaag.
1: Zeker.
0: Met brandstof, met de blessings natuurlijk. Ik wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de blessings van vandaag. Misschien dat wij elkaar later nog spreken. Lucas, jij ook nog actief op Grootnieuws Radio Blijde Klanken met Psalmendag. Ik mag vanavond de finale doen, de laatste psalmen presenteren. Supermooi, dus je kunt schakelen, je kunt overal schakelen. Dus al onze kanalen.
1: Een hele mooie dag wordt het ook op Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En alle 150 psalmen, die hoor je daar voorbij komen vandaag.
0: Precies. Er gebeurt heel veel vandaag. Lekker luisteren, hou die radio aan. En dit is de laatste blessing die we mogen doorgeven namens Linda. Want Linda die zegt, zaterdag gaan wij met vrienden naar Rent Collective op Strandheem. En de vraag, zou je Counting Every Blessing willen draaien. Er is veel om dankbaar voor te zijn. En ik ben erg dankbaar voor mijn vrienden. Voor de zon die elke dag opkomt. Voor Jezus. Ja, tel je zegeningen. Ook al zijn de omstandigheden misschien niet altijd makkelijk. God is goed. Hij blijft trouw.

0: auto first houden van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
2: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
3: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: A1 Verhuur verhuurt alles voor bedrijf en particulier. Van hoogwerkers, kranen, bouwapparatuur tot tuingereedschap. Bekijk het assortiment op a1verhuur.nl voor al uw materieel.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: A1 Verhuur vind je in Barneveld, Ede, Ermelo, Nijkerk en Zeewolde. A1verhuur.nl voor al uw materieel.
7: GardenOnline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.

0: als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
1: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een kleuterjuf cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatie cadeau, zodat een kind in Kenia een warme start krijgt en de kans om spelenderwijs te leren. Een klein gebaar van grote waarde. Dierbaarcadeau.nl.
2: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de zaad.

0: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Justitieminister Van Wil noemt het zorgelijk dat mensen die op drugs in het verkeer worden betrapt steeds vaker een bloedtest weigeren. We moeten uitzoeken waar dat hufte gedrag vandaan komt, zegt hij tegen RTL. Het weigeren van de test is bovendien strafbaar. Er staat een forse boete, taakstraf of rijontzegging op. De gezondheid van omwonenden van Schiphol wordt mogelijk niet goed beschermd. Een onafhankelijke commissie maakt gehakt van een onderzoek van de luchthaven zelf. Dat is te rooskleurig. Er wordt gerekend met 500.000 vluchten, terwijl dat aantal volgens de commissie geen juridische basis heeft. President Trump is na zijn bezoek van 2 dagen aan China weer onderweg naar huis. Hij sprak met president Xi onder meer over de oorlog in het Midden-Oosten en over de handelsbetrekkingen tussen beide landen. Daar zijn volgens Trump fantastische akkoorden uitgekomen, maar over de inhoud wilde hij nog niks zeggen. Dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. In de middag in het midden en zuiden af en toe zon en het wordt niet warmer dan 12 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB. Het rijdt helaas hier en daar wat langzamer. Het is niet druk onderweg. Op de meeste plekken kun je nog steeds moeiteloos doorrijden. Op de A8 een uitzondering. Zaanstad Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam 2 kilometer en een kwartier extra. En het is vroeg druk aan het worden bij de Duitse grenscontrole. Op de A12 komen we vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar langzaam rijden. 3 kilometer en 10 minuten.
5: Goedemorgen, het is 2,5 minuut over 10. Zometeen een nieuwe brandstof met muziek onder andere van Marcel en Lydia Tiemer.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
2: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
3: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
6: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3,000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de HGJB, Freedom for Free en World Vision. Vanavond om 6 uur sluit de stem dus voor de Opwekking Top 100.
15: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem?
14: Brandstof.
15: Met Lucas Kramer.
14: Het christelijke radiostation.

0: en Lydia Zimmer waren dat. En het lied Til mij op.
1: Brandstof met Lucas Kramer.
0: Een hele goede morgen. Het is de vrijdag in het hemelvaartsweekend. Ja, veel mensen zijn vandaag heerlijk vrij. Hoe lekker is dat? Nou, ik heb zeker geen vrije dag, maar wel een hele leuke radiodag voor de boeg. Want ik mag vandaag nou zowat de hele dag radio maken. Nou, deze ochtend Brandstof en vanmiddag tussen 2 en 5 mag ik ook meedoen met een grootnieuwsradio Blijde Klanken Psalmendag. Ja, psalmen, misschien heb je wel vooroordelen bij de psalmen, of denk je van, nou, die orgels, dat is echt niet aan mij besteed. Nou, juist dan wil ik je uitdagen om vandaag toch even een momentje naar de psalmendag te luisteren. Nou, dat kan tot 8 uur vanavond. Want we gaan hele prachtige uitvoeringen horen van psalmen. En we laten ons ook zeker raken door de teksten en de boodschap van de psalmen. Nou, allemaal te horen via het kanaal Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En dat vind je in de Grootnieuws Radio app. Ja, en over een vrij weekend gesproken. Zometeen is vrijheid ook een centraal thema in het gesprek met Chris en Simon van Freedom for Free. Ja, ze gaan naar gevangenissen toe in allerlei landen om daar mensen te bezoeken en in aanraking te laten komen met het evangelie. Ja, en zometeen horen we een update, want ze zijn in Nepal geweest. En er staat ook alweer een nieuw land op de planning om te bezoeken, om daar ook vrijheid te brengen. Ja, en later dit uur horen we ook meer over het 5-jaarlijkse Bijbelleesonderzoek van de HGJB. Eerst muziek van Toby Mac in Brandstof. Dit is Heaven on My Mind.

0: Ja, heerlijk nummer van Toby Mac in dit hemelvaartsweekend. Je hoorde Heaven on My Mind hier bij Groot Nieuws Radio. Ja, Freedom for Free wil mensen in binnen- en buitenland helpen om in geestelijke vrijheid te leven. Nou, een tijdje geleden spraken we in Brandstof met Chris Snoep, directeur en oprichter van Freedom for Free, over een bijzonder project in Nepal. Nou, hier hebben ze meerdere gevangenissen bezocht om het evangelie te verkondigen en boeken uit te delen. En ze zagen de gevangenen echt veranderen. Nou, Chris heeft er de vorige keer al bevlogen over verteld. Ja, vandaag tijd voor een update. En in de studio vandaag wederom Chris Snoep en ook Simon van Roest. Ja, allebei van Freedom for Free dus. Goedemorgen, welkom Chris en Simon.
1: Dankjewel, goedemorgen.
0: Fijn dat jullie er zijn. Simon, om even met jou te beginnen. Jullie delen vooral boeken uit in gevangenissen. Vooral het boek De Zeven Wonderen van het Kruis van Wilkin van der Kamp. Waarom dat boek eigenlijk, Simon?
2: Nou, Vrij Zijn was vorig jaar in Nepal voor een conferentie met leiders. En zij combineerden dat altijd met een lokale actie. En via Via, een mooi contactpersoon van onze stichting en die ook Vrij Zijn kent, werd er een lijntje gelegd en ontstond het project Hoop Achter de Tralies. En zijn wij zo brutaal geweest om 10.000 boeken van de Zeven Wonderen van het Kruis te vragen. Ja. En zijn zij met zoveel geloof ingestapt om ze daadwerkelijk ook te geven. En inmiddels zijn we een jaar verder en druk bezig met deze boeken te verspreiden.
0: Wauw, hoeveel boeken zijn er inmiddels al uitgedeeld van Wilkin?
2: Ja, we zitten echt ruim op de 8.000, 8.300 ongeveer. En daardoor schiet het al echt wel aardig op. En realiseer ik me vanmorgen dat het einde misschien een beetje in zicht komt en ik het misschien ook wel ga missen. Dat is echt een hele bijzondere actie die we aan het doen zijn.
0: Ja, dat er wellicht wel meer boeken nodig zijn, bedoel je?
2: Nou, het is natuurlijk wel een hele grote operatie. Dus dat vind ik wel heel erg gewaagd om daar gelijk al over na te denken. Maar ja, het is wel heel bijzonder. Ook als je de getuigenissen hoort en leest, dan denk je, het brengt echt iets moois teweeg.
0: Ja. Laten we naar die getuigenissen toe gaan. Wat gebeurt er met die mensen die dit boek gaan lezen? Wat horen jullie terug?
2: Ik heb bijvoorbeeld één getuigenis van een man die in de gevangenis tot geloof is gekomen en de geestelijke toestand van zijn medegedetineerde zag. En hij besloot om vanuit het evangelie ze te gaan counselen. Dus hij is gesprekken gaan voeren vanuit het evangelie om hun mentale gezondheid gewoon te veranderen. En dat gebeurde en er gebeurde iets bij de gedetineerden, waardoor de directeur en de staf die zag dat er iets gebeurde. En zij werden geraakt en gaven hem daarna volledig toestemmingen en toegang om te prediken en het evangelie te delen in de gevangenissen. Dus letterlijk het beleid van de gevangenis werd aangepast, zodat hij vrij spel had. En daardoor heeft hij nu toegang tot 800 gedetineerden om te evangeliseren en te prediken. En dat doet hij vanuit de Zeven Wonderen van het Kruis. Dus wow. Één boek, één persoon bereikt nu 800 gedetineerden.
0: Dus gewoon een gevangene, iemand die vastzit, een gedetineerde, die gaat gewoon in de gevangenis het evangelie verspreiden.
2: Ja, en dat zijn echt unieke verhalen. En dat zijn plekken waar ons team af en toe kan komen. Maar wanneer er iemand intern verandert en daadwerkelijk het evangelie wat gaat doen in zijn leven, ja, dan gaat het binnen die gevangenis denk ik groeien. Dus binnen die gevangenis nu een groep van 35 christenen wat samenkomt en het verder uitbouwt. En dat zien zij als het begin van een grote oogst binnen die gevangenis.
0: Ja, het gaat echt als een lopend vuurtje in die zin. Ja. Nou, dat zijn de mooie kanten van het verhaal. Jullie hebben ook wel te maken gehad met tegenslag, hè?
2: Ja, absoluut. Ja, want dat is ook een beetje de keerzijde van een gevangenisbediening, dat je altijd een stukje onzekerheid hebt waarin je niet zeker weet wat mogelijk is. De vorige keer deelde Chris iets over het project in de Himalaya, waarin het team een reis maakte en grote plannen had in het berggebied. Maar uiteindelijk in plaats van 4 maar 2 gevangenissen kon bereiken. Nou, nu was het plan voor afgelopen paas om 13 gevangenissen te bereiken. Maar door ziekte is het gelukt om 6 gevangenissen te bereiken. Maar toch gaat het team vol op vuur en passie door. En elke keer weer het verlangen en ook vanuit die getuigenissen, elke keer weer nieuwe hoop om hem toch door te gaan. En ja, daarnaast deelde Chris de vorige keer ook iets over roeping. Ja, als je geroepen bent voor deze groep mensen, ja, dan is volharding is echt key. Ja.
0: Nou, volharding, is dat dan de enige weg om te gaan met tegenslag?
2: Wel op basis van roeping. Want je weet dat je daarvoor geroepen bent en daardoor mag je gaan. En als er tegenslag komt, is het de kunst om te volharden. En uiteindelijk zie je in dit gebied ook dat een blijvende basis van vertrouwen, dat gewoon door tijd gebouwd moet worden, uiteindelijk zijn vrucht afwerpt. Dus ik denk dat je kan terugvallen op die roeping en daardoor kan je volharden in hetgeen wat je aan het doen bent. Ja.
0: Ja, je deelde net al een verhaal over dat iemand, een teamlid werd ziek. Ja. Wat gebeurde er precies?
2: Ja, hij had een ontstoken maagvlies. En ja, dat gaat daar wel iets anders als hier. Dus daar krijgen dan een soort doe-het-zelf pakket om een infuus in te brengen. En dan lag hij gewoon een week plat op bed thuis. Tegen uitdroging een infuus ingebracht, et cetera. Maar het mooie hiervan vind ik, en zo leer ik het team ook steeds beter kennen, is dat wij hier in Nederland kregen daar bericht over en we bidden voor hem. En nog voordat wij wisten dat hij alweer genezen was en gezond was, toen kreeg ik een berichtje. Hey, ik ben nu naar de gevangenis geweest, want er zijn dingen mogelijk en ik ben alvast gegaan. En ik dacht, hey, de laatste keer wat ik iets van je hoorde was je ziek en nu ben je alweer onderweg. En dat is een beetje hoe het team wel werkt. Nou, dus ondanks die tegenslag en in dit geval lichamelijk, staan ze te popelen om weer te gaan en uit te gaan naar die gevangenis.
0: Ja, en daarnaast hebben jullie ook nog de mogelijkheid gekregen om Bijbels een gevangenis binnen te brengen.
2: Ja, dat is een bijzonder verhaal. En dat is ook, wij realiseerden ons dat helemaal niet. Er was een teamlid in Kathmandu, de hoofdstad van Nepal. En hij werd gebeld of hij eventueel een gedetineerde kon bezoeken in Kathmandu. En hij zei, ja, daar ben ik nu toevallig voor een eindexamen van theologie. En hij zei, nou, ik ga wel langs. Dus hij bezocht dat de gevangenis en daar kreeg hij de vraag, ja, is het mogelijk om Bijbels hier naar binnen te brengen? En lukt dat? En nou, uiteindelijk is het dus gelukt om 100 Bijbels naar binnen te brengen. En we hoorden dat van het teamlid. En toen dachten we, ah, dat is wel mooi, 100 Bijbels. En hij zegt, ja, maar dat is echt heel bijzonder. Want dat is in heel de geschiedenis van Nepal nog nooit gebeurd. 100 Bijbels in één keer zo'n gevangenis binnen. Dus hij was helemaal enthousiast. En toen realiseerden wij ons van, oh, dit is echt een heel groot wonder wat er daar gebeurt. Omdat zo'n land echt wordt gedomineerd door hindoe en boeddhisme. En ja, dat het in een gevangenis in één keer mogelijk is om 100 Bijbels naar binnen te brengen. Ja, dat is groot. En ja, dat schept echt wel hoop. Als je beseft dat elke Bijbel een evangelist is, ja, dan gaat er in die gevangenis wel iets gebeuren. Ja,
0: ja. Ja, je begint er echt helemaal bij te stralen. Ja, je wordt er heel blij van. Ik vraag me dan vooral af, waarom krijgen jullie toegang tot die gevangenissen? Als ik gevangenisbewaarder zou zijn, dan zou ik zeggen van ja, helemaal geen behoefte aan. Of ik zou de deur dicht houden eigenlijk. Maar ja, waarom komen jullie toch binnen?
2: Ja, ik geloof dat God daarvan alle eer krijgt. Want wij zijn mensen en we doen ons best, maar uiteindelijk, en zeker die dingen die ik net schets, dat zijn dingen die menselijk gezien onmogelijk zijn. En dan, ja, dan kan God alleen de eer krijgen, omdat hij is het die uiteindelijk een plan heeft en die gedetineerd op het oog heeft en uiteindelijk wil dat zij bereikt worden. En dan zie je dat er een bijzondere samenwerking plaatsvindt wanneer wij beschikbaar zijn en hij uiteindelijk het onmogelijke doet. En daarnaast horen ook getuigenissen dat de directeuren zien dat de gevangenis verandert wanneer het evangelie binnenkomt. En daardoor zien, hey, de cultuur verandert. En ook al ben ik het misschien niet helemaal eens met de leer, ik zie het bij de gedetineerden daadwerkelijk iets veranderen. En daardoor geloof ik erin en geef ik toegang.
0: Ja, het brengt echt een positieve beweging teweeg in die gevangenissen.
2: Ja, ja. Ja.
0: Nou, bijzonder om dat te horen, hoe boeken en Bijbels, ja, het leven van mensen kunnen veranderen achter de gevangenismuren. Nou, het werk van Freedom for Free gaat door en er staat alweer een nieuwe reis op de planning. En hierover ga ik zo meteen verder praten met Chris Noep en Simon van Roest van Freedom for Free. Eerst muziek van Elevation Worship en Do It Again.

0: Do It Again. Een prachtig lied van Elevation Worship. Deze vrijdagochtend hier bij Grootnieuws Radio. Ja, ik ben in gesprek met Chris Snoep en Simon van Roest van Freedom for Free. Dat is een stichting die geestelijke vrijheid wil brengen door Jezus. Ja, we hoorden net al over Nepal. Komende week gaan ze naar een land waar ze niet eerder zijn geweest. Guyana. Nou, ze zijn op een hele bijzondere manier terechtgekomen bij dit land. Ja, Chris, eerst maar even de topografie vragen. Ik moest het echt even opzoeken, maar waar ligt Guyana eigenlijk?
1: Ja, de meeste mensen kennen wel Ghana of Guinea. Guinea, West-Afrika. Maar Guyana, Zuid-Amerika. Het enige Engelstalige land van Zuid-Amerika.
0: Kijk, Zuid-Amerika.
1: Naast Suriname, naast Venezuela. En daaronder ligt nog een staartje van het noorden van Brazilië.
0: Kijk, we hebben er een beeld bij waar het ongeveer ligt. Hoe kwam dat land Guyana bij jullie op jullie pad?
1: Ja, we hebben al eerder een keer een interview gedaan over Suriname en de Bijbels die we mogen brengen daar aan de gedetineerden. En het evangelisatiewerk daar met de lokale kerk. En ja, dan ben je daar een aantal jaar geweest. En dan kom je daar en dan kijk je naar de landen daaromheen. En zeg je, Heer, zou u nog iets meer willen doen dan alleen Suriname? Ik hou heel erg van de gevangenisstructuren, van de chaos in Zuid-Amerika. Dat is echt een plek, daar is leven en dood echt op de haarsnede, zeg maar, van het leven. En ik dacht, mogen we nog verder naar Zuid-Amerika, Heer, om de menigte te bereiken? En ik dacht aan Guyana. Nou ja, dat is zo vaak een paar keer teruggekomen. Vorig jaar, oktober, november, zijn we daarvoor gaan bidden. En ik zei tegen Simon, hey, we gaan binnenkort naar Suriname. Wat denk je? Guyana, is dat te doen? Praktisch, kunnen we iets combineren? En dan een paar dagen Suriname naar de gevangenis en door met de pont en dan overvaren en dan een tocht naar Georgetown. Nou, we hebben dat bekeken en het was best pittig. En we dachten, weet je wat, we gaan er gewoon voor bidden. We laten hem nu even los. In Paramaribo kom ik daar een voorganger tegen. Die kende ik niet. En daar denk ik koffie mee. En die man die zegt, Chris, naar welk land zou je nog een keer naartoe willen? Ik zei, nou, dat hou ik wel voor mezelf. He? God kent mijn hart. Hij weet de diepte daarvan. En is het van hem dan? En zei hij, maar waar zou je nog een keer naartoe willen? Ik zei, nog een keer, dat hou ik voor mezelf. Ik heb geleerd om niet te snel dingen bekend te maken. Ah, en dan begon een beetje in mijn ogen te drammen. En ik voelde zo in mijn hart iets opkomen van, vertel het maar. En ik dacht, oké. En voordat ik het wist, was het eruit. Guyana. Hij zei, nou, dat is toevallig. Een voorganger van ons, die is vorige week naar zijn zustergemeente, naar onze zustergemeente in Guyana teruggegaan. Die man doet aan gevangenisevangelisatie in Guyana en bereikt militairen en politieagenten tot het hoogste niveau. Is zelf ex-inspecteur. Ik zei, ja, we hebben te veel affiniteit met elkaar.
0: Ja, dit is geen toeval.
1: Nee, dit viel ons toe.
0: Ja, dit viel jullie toe, ja. Zeg je mooi.
1: En die man die zegt, wil je hem bellen? Nou, een week later had ik hem aan de lijn en ik zeg, wat hebben jullie nodig? Hij zegt, Bijbels. Ik zeg, dat is het? Bijbels, zegt hij. De rest hebben we. We gaan al, evangelisten staan klaar. Voorgangers gaan naar binnen. En ze hebben Bijbels nodig.
0: Ja, en kwamen die Bijbels ook?
1: Ja, dat was het mooie. We kwamen terug in Nederland in december. En even tot rust gekomen. En in januari belden wij de Zakbijbelbond. Die ook de Bijbels hebben gesponsord voor Suriname. En ik zei, ja, hebben jullie Engelse Bijbels? Hij zei, ja Chris, we zijn op zoek naar een project voor Engelse Bijbels. Want een licentie loopt af eind mei. Om vanuit een Bijbelfonds gratis Engelstalige Bijbels te geven. Hij zegt, jullie hebben een project. Ik zeg, ja. Hij zegt, ik heb een project. Hij zegt, kunnen we het combineren?
0: Zo.
1: Dus vanuit het Bijbelfonds hebben we de afgelopen week 11.000 Johannes-evangelies en Nieuwe Testamenten gratis ontvangen vanuit het Bijbelfonds van Zakbijbelbond.
0: Dit is toch een ongelooflijk verhaal, Chris?
1: Ja, weet je, en dan is het ineens stressen, weet je wel? Want ja. Hoe gaan we die dingen vervoeren? En we kijken elkaar aan, ja, die doosjes zijn te dun. Dat wordt hem niet met luchtvracht, want het moet ZSM. Want ja, volgende week vliegen we al. Hoe gaan we die inladen? Nou, wij zijn naar een supermarkt gegaan en naar marktkoopmannen. En we hebben fruitdozen gehaald en bananendozen, die zijn lekker sterk. Dus één supermarkt werd op een uitgezet. En ja, we hebben ze net ingeladen. Woensdag zijn ze op transport gegaan. Volgende week vliegen we erin. En dan gaan we zien hoe het daar geleid wordt. En dan moeten we zo veel mogelijk Bijbels uitdelen aan gevangenen.
0: Ja, maar ik zei al, van, het is toch een ongelooflijk verhaal. Is er dan ook iets dat je denkt van, nou, dit is misschien wel de wil van God, dat hij ons zo leidt, dat er zoveel dingen ons toevallen, zoals je dat dan noemt, van hey, dit is echt het pad dat we mogen gaan nu naar Guyana.
1: Ja, ik denk dat als je kijkt naar de discipelen in het Nieuwe Testament en ook de volgelingen van de Heer als priesters in het Oude Testament, de mate van afhankelijkheid, daar zie je ook wel de mate van de wonderen, noem ik het maar, van voorziening, ook in. Los dat je wat hebt, dan zie je, je hebt niks anders dan de Heer alleen.
2: Hmm.
1: Dus dan moet het wonder wel van hem komen. Dan krijgt hij ook wel alle eer. Betekent niet dat we geen stress kennen. Of dat we denken, oh, hoe dan? Want 2 weken geleden wisten we nog niet hoe het zou gaan lopen volgende week.
2: Ja, je stelt je echt afhankelijk op van God en in het vertrouwen dat hij leidt.
1: Ja, ik heb geen keus meer.
2: Ja.
1: En dan zie je wel dat als er dan iets gebeurt en het past in de lijn der roeping, dat we de menigte achter de tralies moeten bereiken. Ja, dan gebeurt er weer zoiets. En de zakbouwbond die lacht erom en zegt, wauw, dit is bijzonder. En wij zeggen, ja, maar wij vinden het ook bijzonder. En vervolgens bleek die voorganger in Guyana. Ik zeg, hey, het is gelukt. Hij zegt, wat is gelukt? Ja, ik zeg, we hebben 10.000 Johannes-evangelies en 1.000 Nieuwe Testamenten. En hij is helemaal stil. Hij zegt, I like this. En dan net dat nummer van net van Elevation, ja, we do it again. Lord, do it again. U moet het opnieuw doen, want wij zijn beperkt.
2: Ja. Dan de praktische kant. Wat gaan jullie volgende week doen? Jullie gaan naar Guyana toe. Hoe gaat dat eruit zien?
1: Ja, zodra we geland zijn, moeten we naar de cargo-afdeling. En dan gaan we kijken hoe de bananendozen zijn aangekomen. En of ze nog steeds zo gesield zijn als dat we ons best voor hebben gedaan. Dan gaan we het inklaren bij de douane. Nou ja, dat zijn papierwerk. En dan hopen we dat we er zonder al te veel kosten van afkomen. Dat verschilt per land natuurlijk ook. En dan worden we opgewacht door een man die we niet kennen. Met die we slechts 1 gesprek hebben gehad en wat app-contact. En dan gaan, als het goed is, de deuren open in de gevangenissen. En dan gaan we een week hebben die we totaal niet weten wat ons te wachten staat. Ik weet het gewoon niet.
2: Spannend zeg, ik ben echt heel benieuwd. Dan gaan we ongetwijfeld de volgende keer horen hoe dat afloopt in Guyana, moet ik zeggen. In Zuid-Amerika dus. Ja, wat is er nog nodig om dit mogelijk te maken? Jullie krijgen al heel veel. Wat kunnen wij doen om betrokken te raken bij jullie missie?
1: Ja, we hebben iedere keer 1 uitdaging. Dus 10.000 boeken van Wilco van der Kamp. Prachtig, hè? Echt een wonder. Alleen moeten ze wel verspreid worden. Dus de transportkosten die we hebben, ook voor Guyana, voor Botswana, daar zitten we mee als uitdaging. Dus om ze daar te krijgen, dat kost geld. Nou, in dit geval kost het €2.500 ongeveer. En de spullen die zijn er. De evangelisten staan al klaar. Dus we hebben alleen maar het transportgeld nodig. Nou, dat is voor Guyana 2,5. Dus dat is het.
2: Nou, dat is te overzien, toch?
1: In menselijk ogen wel, ja.
2: Zeker. Nou, als je het werk wil steunen, dan kan dat via www.freedomforfree.org. Dus freedomforfree.org. En daar kun je op een banner klikken en bijdragen aan dit mooie werk. Dus ja, een nieuw land en nieuwe uitdagingen in Guyana. Chris Noep en Simon van Roes, dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. En zometeen, ja, we blijven even in het thema van de Bijbel. Dan gaan we meer horen over Bijbellezen. Ik ga in gesprek met Herman van Wijngaarden van de HGJB over een 5-jaarlijkse Bijbelleesonderzoek. Eerst muziek, nieuwe muziek van aanbiddingsleider Dien. Dit is Heel Mijn Hart Zingt.

0: je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En heb je al gestemd voor de Opwekking Top 100? Stem tot en met deze vrijdagavond 6 uur op de liederen die jou dichter bij God brengen. Geef jouw stem door voor de Opwekking Top 100 via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Open the eyes of my heart. Je hoort aan Michael W. Smith. En daarvoor muziek van Dien. Heel mijn hart zingt. Ja, volgende week bij Pinksteren speelt Dien ook in ons studio op Opwekking. Gaat dat zien, zou ik willen zeggen. Ja, Bijbel lezen. De een die doet het graag. De ander die moet zich wat meer toe zetten. Nou, je kunt een leesplan volgen in de Bijbel-app. Je kan een Bijbelpodcast luisteren. Of zelf een stuk uit de Bijbel lezen. Uit onderzoek van de HGB blijkt dat bijbellezen onder jongeren verandert. In 2025 werd er een enquête ingevuld door enkele honderden catechisanten. En daaruit blijkt dat het bijbelleesgedrag ja toch misschien wel een klein beetje tegenvalt. Nou, daarover ga ik praten met Herman van Wijngaarden, projectleider bijbellezen bij de HGB. Ja, ik sprak hem vlak voor het Hemelvaartsweekend. En voordat we het onderzoek in gaan duiken, vroeg ik hem eerst, ja, wat zijn jouw eigen herinneringen aan bijbellezen vroeger thuis?
1: Ja, vaste prik aan tafel na het eten werd er bijbel gelezen. En ik denk dat ook wel gestimuleerd werd dat we het individueel deden. Ik was zelf wel vrij serieus, dus ik nam het wel dat ik in mijn eentje ook serieus een bijbel las en daar onderzoek naar deed.
0: Ja, ja. Ging het echt helemaal van harte of werd je echt gemotiveerd ook vanuit je ouders of vanuit de kerk?
1: Ja, ik werd wel gemotiveerd, maar het ging wel van harte. Ik denk dat ik er serieuzer mee omging dan de meeste jongeren. Ik wilde het wel echt weten. Ik had wel door dat de Bijbel belangrijk is. En dat als je God wil leren kennen, dat niet kan zonder de Bijbel. Dus dat besef op de een of andere manier had ik altijd wel bij me.
0: Ja, was het niet ingewikkeld om de Bijbel te begrijpen als jongere?
1: Jawel, ja, maar kijk, het is ook weer vrij lang geleden. Maar ik herinner me dat ik ooit van mijn ouders de kanttekeningen bij de Statenvertaling kreeg. En die heb ik serieus door zitten pluizen. Dus dan las ik een bijbelgedeelte en dan las ik wat kanttekeningen bij de Statenvertaling erover vertelde ter toelichting. Dus ik deed er ook wel moeite voor, hoor. Voor mij was het niet specifiek moeilijk. Ik houd ook wel van een uitdaging, denk ik.
0: Ja, je duikt met liefde de Bijbel in en zelfs de kanttekening. Ik weet niet of je die jongeren vandaag de dag nog gaat vinden.
1: Nee. Dat suggereren we ook niet. Van, het is niet verkeerd om ze erbij te pakken. Je hebt nu ook bij de HSV een studiebijbel erbij. Dat adviseer ik nog wel eens. Maar dat kun je niet verwachten van ze, dat ze dat erbij pakken.
0: Nee, precies. Hey Herman, waarom is het volgens jou belangrijk dat jongeren zelf de Bijbel lezen?
1: Nou ja, omdat God daardoor tot hen spreekt. Het is maar niet een boek over God, dat is het ook. Maar het is vooral een boek van God. En door de Bijbel wil God persoonlijk tot ons en dus ook de jongeren spreken. En we vertrouwen erop dat de Heilige Geest ook door jongeren heen rechtstreeks werkt. Dus zij mogen rechtstreeks via de Bijbel met God in contact komen. Dus ik denk dat daarvoor is het erg belangrijk dat ze zelf leren Bijbel lezen. En zelf ontdekken wat de Heilige Geest door de Bijbel tegen hen wil zeggen.
0: Ja, maar dan moet die Bijbel wel opengaan in een tijd dat er zoveel afleiding is. Nou, je smartphone, we kennen het verhaal, dat zit vol met afleiding. Hoe stimuleer je nou om jongeren Bijbel te laten lezen? Om in contact te komen met God door zijn Heilige Geest?
1: Ja. Nou, het begint denk ik bij een stukje bewustwording. Vertellen dat de Bijbel belangrijk is, maar dat is niet. Misschien, dat is wel belangrijk, maar daar red je het niet mee. Je kunt natuurlijk 100 keer tegen ze zeggen, de Bijbel is belangrijk, de Bijbel is belangrijk. Maar dat brengt hen niet tot bijbellezen. Dat motiveert hen op zich niet. Dus bij de HGB willen we erop insteken dat ze meer positieve bijbelleeservaringen opdoen. En dat is dan vooral door samen Bijbel te lezen. Misschien hebben wij van het bijbellezen wel te veel een individueel avontuur gemaakt. En dan is het erg moeilijk om dat vol te houden. Dat hoor je tieners soms ook zeggen. In mijn eentje Bijbel lezen vind ik erg moeilijk. Maar als we het hier zo samen doen, op de catechisatie of in het jeugdwerk, dan vind ik het wel leuk. Dus daar willen we naar aanleiding van het bijbellezenonderzoek vooral in investeren.
0: Ja, en hoe organiseer je dan zo'n positieve bijbelleessessie samen?
1: Ja, dat moet vooral de catechet of de jeugdleider doen. Die moet dat faciliteren. En dat betekent dus niet dat hij een Bijbelgedeelte leest en precies gaat uitleggen wat er staat. Maar hij moet faciliteren dat de jongeren zelf in gesprek gaan met het Bijbelgedeelte. Door een inleefvraag te stellen, bijvoorbeeld de geschiedenis van Zacchaeus. Aan wie van deze personen, Zacchaeus, Jezus, de menigte, zou je een vraag willen stellen? En welke vraag dan? Dus dan plaats je hen in het Bijbelverhaal en naar aanleiding daarvan hoop je dan gesprek te krijgen.
2: Ja, zodat het Bijbelverhaal minder op afstand en van ver geleden.
1: Ja. En dan gaat het dus niet louter om de kennis. Kennis is belangrijk, maar vooral om de relatie, de ervaring.
2: Ja. Je zei het al net al, jullie hebben een Bijbelleesonderzoek laten uitvoeren onder catechisanten. Wat was hiervoor de aanleiding?
1: Nou, kijk, Bijbellezen is voor de HGB altijd al een belangrijk onderwerp is geweest. Dat is speerpunt van onze activiteiten. Nou, we hebben ditzelfde onderzoek in 2005 en 2015 ook gedaan. Dus er zat steeds 10 jaar tussen. Dus eigenlijk de eerste aanleiding was gewoon, het is weer 10 jaar verder. We moeten weer de thermometer in het werkveld steken om te kijken hoe het er nu voor staat.
2: Ja, en hoe sloeg die thermometer uit, Herman?
1: Ja, nou, aan de ene kant viel het ons mee. Dat is heel dubbel wat ik nu zeg, hoor. In 2015 was er 40% van de catechisanten in ons achterland, dus notabene catechisanten, ze zijn dus betrokken bij het jeugdwerk. Er is 40% van de jongeren die nauwelijks of nooit voor zichzelf in de Bijbel leest. We hadden verwacht en we vreesden dat dat 10 jaar later wel boven de 50% zou zijn gestegen. Dat is dus niet het geval. Het is, ik doe nu even 2 hoge komma's na, het is maar 3% gestegen, van 40 naar 43%. Maar tegelijkertijd hebben we ook wel gezegd tegen elkaar, ja, we kunnen ons daarop blind staren, oh, het is maar 3% gestegen. Maar ondertussen is het wel 43%.
2: Ja, 43% van de jongeren leest niet of nauwelijks in de Bijbel.
1: En nogmaals, dus dat zijn jongeren die naar catechisatie gaan. Dus dat moet ons wel te denken geven. En misschien hebben wij bij de vorige onderzoek wel te veel gericht op die 60% die wel Bijbel leest. Maar moeten we ons nu meer richten op die inmiddels 43% die niet Bijbel leest.
2: Ja.
1: Hen zien te motiveren om de Bijbel erbij te pakken.
2: Ja. Wat zegt dat percentage van 43% over de geloofsbeleving van jongeren vandaag de dag?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk dat wat me zo te binnen schiet is dat de gezagsvraag of wie heeft het voor het zeggen, wie geeft houvast, dat die minder leeft. Het is op een bepaalde manier gevoelsmatig. Ze zingen liever opwekkingsliederen dan dat ze Bijbel lezen. Opwekkingsliederen zingen is heel goed natuurlijk. Maar investeren in je geloofsleven, daar moeite voor doen, dat is lastig gewoon. Mm. Misschien ook een beetje de neiging in onze cultuur. Het moet instant zijn. Het moet gelijk resultaat opleveren. Ja, en zo werkt Bijbellezen niet. Het is niet, je stopt er een kwartje in en komt gelijk resultaat uit voort. Je moet er gewoon moeite voor doen. Ja, leuker kan ik het niet, kunnen we het niet maken. En dat is denk ik niet des jongeren.
2: Nou, je hoort Herman van Wijngaarden van de HGJB. Zometeen na 11 uur hoor je meer conclusies uit dit onderzoek. En dit is muziek van Irma.

0: in het goede en in het kwaad.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
3: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
4: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
3: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
5: De hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
9: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
10: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
12: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 11 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Legkippen zouden verplicht moeten worden gevaccineerd tegen vogelgriep. Dat zegt de landbouwstaatssecretaris. Die heeft er een plan voor in de maak. Daar was altijd veel weerstand tegen, omdat het buitenland eieren van gevaccineerde kippen misschien niet wil hebben. Maar de vaccinatie werkt, zegt de staatssecretaris, en dus wil die ermee door. Minister Karremans gaat het vernietigende advies over de milieueffecten van Schiphol goed bestuderen. Een onafhankelijke commissie zegt dat de huidige plannen de gezondheid van omwonenden niet goed beschermen. De minister blijft ervan overtuigd dat de nieuwe geluidsnormen gehaald worden. Nu president Trump net is weggevlogen uit China, maakt het land zich op voor de volgende wereldleider die op bezoek komt. De Russische president Poetin. Die is er over 5 dagen op visite. Het is voor het eerst dat de leiders van Amerika en Rusland in dezelfde maand op bezoek komen bij president Xi. En nu het weer van Weer Online. Het is inderdaad aan de koude kant. Het wordt niet warmer dan 12 graden en er trekken talrijke buien over het land. Wil je het een beetje droog hebben, dan moet je vanavond in het zuiden zijn. Vannacht is het overal droog en dan koelt het af naar 4 graden. En dat was het ANP Nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Er staat een lange file op de A1, Apeldoorn-Amsterdam. Voor Hoevelaken 1 uur extra. 7 kilometer door een ongeluk. De weg zelf is dicht, maar je kunt er langs over de vluchtstrook. Omrijden is een beter idee. Dat kan via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Verder hier en daar iets van file. Op de meeste plekken valt het wel mee. Wel de Duitse grenscontrole, de A7 en de A12. In beide gevallen 10 minuten voordat je de grens over kunt.
18: En zometeen het vervolg van het gesprek met Herman van Wijngaarden van de HGJB. En we gaan ook onze zegeningen tellen.

0: Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Vriendschap is misschien wel de meest uitzonderlijke vorm van liefde. Hoeveel tijd investeer jij in vriendschap?
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven. Van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
5: Deze vrijdag, de Blijde Klanken Psalmendag.
6: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
5: Luister via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl.
7: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
8: Vakantie op de Veluwe in een gloednieuwe vakantievilla? Dat kan bij Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
9: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Vanavond om 6 uur sluit de stembus voor de Opwekking Top 100.
12: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem?
11: Grootnieuws. Brandstof.
12: Met Lucas Kramer.
11: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Ja, tel ze maar, hoor. Al je zegeningen. Je hoorde Heritage en Count Your Blessings.
1: Brandstof. Met Lucas Kramer.
0: Een hele goede morgen. Dit is Brandstof bij Grootnieuws Radio op vrijdag 15 mei. Ja, we hebben het over bijbellezen onder jongeren deze ochtend. Ja, uit het bijbelleesonderzoek van de HGJB blijkt dat veel jongeren de Bijbel links laten liggen. 43% van de catechisanten leest nauwelijks of nooit zelf in de Bijbel. Maar er zijn nog veel meer conclusies te trekken uit dat onderzoek. Ja, en wat betekenen die uitkomsten voor kerken, voor gezinnen en ook voor het jeugdwerk? Nou, wie ons daar meer over kan vertellen is Herman van Wijngaarden. Hij is projectleider Bijbellezen bij de HGJB. Nou, ik sprak hem vlak voor het Hemelvaartsweekend. En ik vroeg hem naar meer conclusies uit het Bijbelleesonderzoek.
2: Wat ons vooral opviel is de vraag over waarom lees je de Bijbel. Dus er zijn een aantal mogelijke motivaties voorgelegd. Waarom zou je de Bijbel lezen? En dat varieert dan van omdat ik God beter wil leren kennen, of omdat ik persoonlijk bemoedigd wil worden, of troost nodig heb, of vermaand moet worden. En daarbij viel ons op dat eigenlijk alle intrinsieke motivaties, dus die motivaties van ik wil toegerust worden, ik wil bemoedigd worden, ik heb troost nodig, dat die vrij fors dalen ten opzichte van 10 jaar geleden. De enige motivatie die licht steeg was omdat anderen dat van mij verwachten. Dus een externe motivatie. Ja. Dus we hebben voorzichtig de conclusie getrokken. De motivatie om Bijbel te lezen is gewoon fors gedaald. En daar willen we vooral op insteken. Hoe motiveer je dan jongeren om toch Bijbel te lezen? En dan helpt het natuurlijk niet. Ja, je moet het wel zeggen. Net zeiden we het ook al. Je moet Bijbel lezen. Maar je moet dan ook laten ervaren dat het goed is om Bijbel te lezen en dat je het zelf kunt.
0: Ja, maar nog even terug naar die conclusie. Jongeren lezen dus niet primair de Bijbel om daar troost en bemoediging uit te halen. Dan denk ik, ja, juist uit de Bijbel, uit het evangelie, is zoveel hoop te halen voor het leven.
2: Ja. Ja, het heeft ons eigenlijk ook wel verwonderd. Een motivatie die ongeveer gelijk blijft is rond kennis. God beter leren kennen, dat blijft, daalt wel iets, maar dat blijft redelijk gelijk. Maar de motivatie, ik wil vooral meer kennis opdoen, ja, die blijft ook ongeveer gelijk. Dus dat viel ons ook wel op, dat dus de motivatie is meer cognitief gericht dan ervaringsgericht. Ja. Gericht. Op de een of andere manier maken ze niet makkelijk en niet snel de toepassing naar zichzelf.
0: Ja, ze willen meer weten van hoe zit het nou eigenlijk? Ja, werkt dat evangelie? Of hoe zit dat historisch ook in elkaar?
2: Ja, nou, ze zoeken daarin wel naar houvast. Dat is wel een vraag van deze tijd. Vertel mij hoe het zit. En dat kan ook verborgen zijn wel achter die behoefte van God beter leren kennen en kennis opdoen. Nou, op bepaalde manier is dat natuurlijk ook wel ervaringsgericht. Maar er is een behoefte, ja, toch wel naar een zoeken naar waarheid. Hoe zit het nou?
0: Ja, ja.
2: Want er is, alles staat op losse schroeven. Dus dat is hun eerste motivatie, denk ik.
0: Ja. Nou, dan hebben we de cijfers van het bijbelleesonderzoek. Die staan op papier. We horen ze ook in deze uitzending. Wat kunnen jeugdleiders, wat kunnen jeugdwerkers daar dan mee gaan doen om hun catechisanten weer enthousiast te maken om de Bijbel te gaan lezen?
2: Ja, kijk, dat is helaas niet 1, 2, 3 gefixt. Dus het is een lange termijn kwestie. Maar we hebben op dit moment predikantenlunches en jeugdwerkersbijeenkomsten waarin we hen willen stimuleren om meer met de jongeren zelf Bijbel te lezen. Het lijkt een beetje een open deur, maar we zien soms een tendens, ik chargeer een beetje, dat de catechete die vindt zijn inleiding het belangrijkste en die neemt daar 20 minuten of nog langer voor om het thema uit te leggen. En als er tijd voor is, doet hij ook de Bijbelstudie. Nou, dat hebben we afgelopen donderdag, hadden we de eerste predikantenlunch ook gezegd. Maak alsjeblieft je inleiding eventueel 10 minuten korter. Bezuinig daar dan maar op, maar bezuinig niet om bijbellezen. Zorg voor positieve bijbelleeservaringen. En dat doe je niet maar in 5 minuten. Dan moet je even de tijd voornemen. Dan moet je, waar we het net over hadden, de tieners hebben de behoefte om eerst duidelijk te krijgen. Hoe zit het nou? Wat me zo te binnen schiet, de brief aan Philemon. Hoe zat het dan in die tijd met slavernij? Nou, dat moet je eens even vertellen. En dan moet je ermee aan het werk zetten. Ontdek zelf wat God door deze brief aan Philemon tot jou wil zeggen. Nou, nogmaals, daar ben je niet 5 minuten mee klaar. Daar moet je even de tijd voor nemen. En we hebben het ook gezegd, bezuinig daar alsjeblieft niet op. Bezuinig liever op je inleiding. Nou, dat is natuurlijk niet iedere catechet is daar blij mee. Maar bezuinig liever op je inleiding dan op de bijbelstudie.
3: Ja, dus gewoon weer, ik zou bijna zeggen, ouderwets. Gewoon iedereen met een bijbel voor de neus opengeslagen en al lezend in gesprek gaan over wat er gelezen is.
2: Ja, en dan met nadruk ook dat ze zelf mogen ontdekken. Dus we zeggen ook, als je informatie geeft over het bijbelgedeelte, gebruik dat moment niet om te preken. Dus ga niet vertellen, Paulus zegt hier dit, dat betekent dat, en nu moeten wij zus. Want die laatste vraag, daar moet je jongeren stimuleren van, ontdek maar voor jezelf wat God door dit gedeelte van Paulus tot jou wil zeggen. Ja. Dus geef ze de ruimte, de gelegenheid om zelf ontdekkingen te doen. En geloof erin dat dat waardevol is. Dus dat de geest niet alleen tot door jou als catechet werkt, maar ook rechtstreeks door de tieners.
3: Ja, ja. Nou, dat vereist wel een verschuiving van hoe je te werk gaat op catechisatie.
2: Voor sommigen. Er zijn er die dit nadrukkelijk al wel doen, hoor. Want we hebben als HGB lopen natuurlijk al langer met dit thema. En we hebben daar een bijbelleesmethode voor die we ook in de catechese voorhouden. En er zijn predikanten die dat nadrukkelijk doen. Maar het is wel nodig om daar meer accent op te leggen. Er zijn predikanten die dan soms de neiging hebben, ja, maar mijn inleiding is toch het belangrijkste. Ik wil duidelijk maken wat het thema is. En nou ja, helaas, bijbelstudie schiet ermee in. Ja, dat moeten we niet meer doen.
3: Ja, die bijbelstudie die mag niet overgeslagen worden. Tot slot, er komt ook nog in het najaar een bijbelleesbox van de HGJB.
2: Ja, ja.
3: Voor gezinnen is dat speciaal.
2: Precies, ja,
3: wat houdt het in?
2: Nou, daar zit in eerste plaats materialen in om 2 weken als gezin bezig te zijn met het evangelie van Marcus. Kindervertellingen. Er zitten, ja, wij noemen dat leessleutels. Dus bij perikopen uit Marcus stellen we dan een vraag die hen hopelijk helpt om het bijbelgedeelte te openen. Dus bijvoorbeeld zo'n vraag als, hoe zou jij gereageerd hebben als je erbij was? Nou, dus dat zit er rond Marcus in. We willen daar een infographic bij doen, een poster die ze kunnen ophangen, ook over Marcus. En verder zitten daar 1 of 2 spellen in. Dus ook om een speelse manier als gezin met de Bijbel bezig te zijn.
3: Ja, mooi voor na de maaltijd.
2: Ja, ja, dat zou heel leuk zijn. Of heel goed zijn. Ja, ja.
3: Kijk, nou, hou de website van de HGB in de gaten als je er meer over wil lezen. De Bijbelleesbox dus. Herman van Wijngaarden, dankjewel voor dit gesprek. En meer informatie ook over het Bijbelleesonderzoek. En materialen rondom Bijbellezen vind je dus op de site van de HGB. hgb.nl/bijbelleesonderzoek.

0: Ja, volgende week speelt zij ook in onze tent op opwekking. De Lize, Jorda met Psalm 139. U behoor ik toe. Ja, we reizen deze ochtend in brandstof de wereld over. Ja, deze ochtend neemt World Vision ons mee naar Bangladesh. Een land in Zuid-Azië. Het ligt ten oosten van India, om even een beeld te krijgen waar het ligt. Maar het leven is hard in Bangladesh. Vooral meisjes hebben te maken met kansenongelijkheid, met uithuwelijking en armoede. En daarom vraagt World Vision vooral aandacht voor hen. Vandaag in brandstof, maar ook volgende week op de Pinksterconferentie van Opwekking. Gerjanne Donker van World Vision is aangeschoven in de studio. Goedemorgen, Gerjanne.
1: Goedemorgen, Lucas.
0: Ja, aandacht voor meisjes, niet voor jongens?
1: Zeker. Ja, we hebben natuurlijk gezien, wereldwijd staan meisjes echt onder druk. En in Bangladesh is dat wel extra. En er is heel veel armoede, maar er zijn ook wel echt thema's die vooral op meisjes, zoals uithuwelijking, ja, van toepassing zijn. Dus daarom dachten we, daar moeten we echt eens een keer aandacht voor vragen.
0: Ja, ook jongens zijn belangrijk, maar nu even in deze campagne echt even de focus vol op de meisjes.
1: Zeker, ja.
0: Ja. U kent armoede, je noemt armoede, dat kent vele gezichten. Armoede kan er heel verschillend uitzien in verschillende landen. Hoe ziet dat eruit in Bangladesh?
1: Nou, om armoede in Bangladesh een beetje te begrijpen, is het goed om te weten dat er heel veel geleefd wordt van het platteland. En door het klimaat zijn er heel vaak overstromingen en cyclonen. En dat heeft gewoon een enorme impact, waardoor er te weinig inkomen is. Dus vooral op platteland is er echt veel armoede. Nou, dat zie je gewoon in dat er te weinig eten is. Daaruit volgen uithuwelijkingen. En er is ook wel echt veel geweld. Kinderen die moeten werken. Ja, dat zijn allemaal kanten van armoede in Bangladesh.
0: Ja, dus door klimaatverandering mislukken oogsten en dan heb je gelijk geen eten en ook geen inkomsten meer als gezin.
1: Ja, dat gaat echt als een sneeuwbaleffect.
0: Ja. En dan ook nog uithuwelijkingen. Ja, ik kan me er weinig bij voorstellen eigenlijk hoe dat eruit ziet en hoe dat is ook om uitgehuwelijkt te gaan worden. Maar toch is het aan de orde van de dag in Bangladesh.
1: Ja, klopt. Helaas echt schokkend. Ik kan het me ook niet voorstellen. Ik heb gelukkig kunnen kiezen voor een geweldige man. Maar in Bangladesh moet meer dan de helft van de meisjes trouwen voordat ze 18 jaar is. En dat komt dan echt vaak door de armoede eigenlijk altijd. Omdat de ouders denken, als jij gaat trouwen, dan hoeven wij geen eten meer voor jou op tafel te zetten. Dat is echt een hele grote reden waardoor meisjes dan moeten trouwen. Maar als gevolg moeten ze dan ook stoppen met school. En dat heeft echt ongelooflijke gevolgen voor ze.
0: Ja, dus de gedachtegang is dan van, we hoeven dan een mond minder te voeden en daarom gaan we trouwen, dan zorgt een rijke vent wel voor je.
1: Ja, ik kan me ook niet voorstellen dat het een makkelijke keuze is, maar het gebeurt heel vaak. En er is ook weinig echt bekend over de rechten van meisjes, waardoor het ook niet altijd helemaal mogelijk of makkelijk is om meisjes op die manier te beschermen. Veel onwetendheid en die armoede maakt dan toch, ja, het gebeurt ook al vaak dat dus meisjes ook worden uitgehuwelijkt. Ja. En dan moeten ze vaak ver weg verhuizen naar een man met een gezin die ze niet kennen. Ze worden verwacht om een gezin te starten, voor een gezin te zorgen, terwijl het zelf echt nog kleine meisjes zijn eigenlijk. En ze worden gewoon van alles en iedereen weggehaald.
0: Ja, dat is echt ongelooflijk dat gebeurt. En dan ook nog dat ze worden lastiggevallen op straat en zelfs misbruikt.
1: Ja, dat is echt heel verdrietig. Ja, dat er dus ook verhalen zijn dat meisjes in dat gezin dus ook niet op een veilige plek zijn bij de uithuwelijking. Maar dat er daar ook misbruik van hun wordt gemaakt. Ja, dat is echt enorm. Ja, dat is gewoon onrecht waar je gewoon boos van wordt. Dat je echt denkt, waarom gebeurt dit nog?
0: Ja, nou, reden genoeg om in actie te komen voor meisjes in Bangladesh. Om de situatie nog iets duidelijker en iets minder abstract te maken, heb je ook een verhaal meegenomen, het verhaal van Farah.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, wie is zij?
1: Ja, Farah is een meisje. Ze is inmiddels 16 jaar. Maar toen ze 14 was, moest zij trouwen. Dus om de reden dat ik net zei, dat haar ouders zeiden, we hebben niet genoeg eten, jij moet trouwen, want dan hoeven we voor jou geen eten op tafel te zetten. Dus zij moest ver weg, zij moest stoppen met school. En ja, en dan moest zij gaan trouwen.
0: Ja, en dit vertelt ze over haar trouwdag.
2: Mijn trouwdag was voor mij alles behalve een feest. Het was een afscheid van mijn school, mijn vrienden en van mijn dromen. Ik verhuisde ver weg, naar een man en een familie die ik nauwelijks kende. Al snel ging het mis. Mijn man en zijn familie scholden me uit en bedreigden me. Ik voelde me bang en alleen. Vaak belde ik huilend mijn ouders, maar zij zeiden dat ik het vol moest houden. Ze hadden alles gegeven wat ze hadden voor dit huwelijk.
0: Ja, ongelooflijk, hè?
1: Ja, echt heel verdrietig.
0: Ja, het verhaal van Farah. Je bent zelf een jonge vrouw, Gianne. Je bent getrouwd, je hebt een jonge dochter. Ja, je zei net al, dit maakt me ook wel boos. Dit onrecht dat meisjes in Bangladesh wordt aangedaan.
1: Ja, en het raakt me echt extra nu ik zelf ook een dochter heb. Ze is nu 8 maanden. En dan denk ik wil het allerbeste voor jou. Ik wil dat je groeit, ik wil dat je goed kan eten, dat je naar school kan. En dat je ook in een situatie kan zitten als ouders, dat dus geen optie is. En dat je dus eigenlijk in een hoek gedreven wordt. Ja, er zullen ook vast veel ouders luisteren. Ja, dat kan je eigenlijk niet voorstellen, dat je dat dan je dochter aan kan doen, zeg maar.
0: Ja. Jij zal nooit je dochter laten uithuwelijken met...
1: Absoluut niet. Nee. Ik hoop dat het nog heel lang duurt, maar dat ze lekker verliefd wordt. En dat we haar altijd alles kunnen geven wat ze nodig heeft, ja.
0: Ja, waarom is er zoveel ongelijkheid? Tenminste hier, nou, we hebben hier in Nederland ook armoede, maar niet in zulke mate als in Bangladesh. Waarom is er zo? Ja, dat is misschien een hele grote vraag. Maar waarom is er zoveel ongelijkheid op deze wereld?
1: Ja, dan ga je echt een hele grote levensvraag stellen, Lucas. Maar ja, dat... Ja, Ik vind het lastig om daar een pasklaar antwoord op te geven. Maar er zijn gewoon systemen in onze wereld met hoe dingen verdeeld zijn. En wij hebben geluk dat wij hier geboren zijn. En dat het hier eigenlijk goed is voor ons. En heel veel kinderen hebben dat geluk niet. Dus dat is echt, ja, dat is heel pijnlijk.
0: Nou, gelukkig kunnen we er wat aan doen. We kunnen een kind in armoede kunnen we sponsoren. Onder andere dus via World Vision. Ik ben in gesprek met Gianne Donker van World Vision. En zometeen horen we meer over het verhaal van Farah. En ook wat we kunnen doen aan armoede en uithuwelijkingen van meisjes in Bangladesh. Dit is muziek van Lauren Dekel. Dit is You Say.

0: Ja, hoe toepasselijk is dit lied als we in gesprek zijn over de situatie van meisjes in Bangladesh? Dat ze geliefd zijn ook. Je hoorde Lauren Daigle en Yousay hier bij Groot Nieuws Radio. Ja, we zijn deze ochtend dus in Bangladesh, waar we de verhalen horen van meisjes die leven in armoede. Ja, en daarom ook worden uitgehuwelijkd. Gerjanne Donker van World Vision vertelt net al over Farah. Haar huwelijksdag was alles behalve fijn. Ze moest met een man trouwen waar ze helemaal niet van hield. En ze werd uitgescholden. Ja, Gerjanne, hier eindigt het verhaal van Farah niet, hè?
1: Gelukkig niet, nee. Het heeft een enorme hoopvolle wending gekregen, ja.
0: Ja, welke wending?
1: Nou, Farah ging dus echt door een diep dal. En heeft dus met haar moeder gebeld, wat je ook hoorde net. En eerst zegt haar moeder van, nee, hou vol, want we hebben hier zoveel voor gegeven. En je moet daar blijven. Maar uiteindelijk trekt ze het gewoon echt niet meer. En dan komt haar moeder haar toch halen. En met dat ze terugkomt, is World Vision ook in het gebied gekomen waar zij woont. En kan ze weer naar school. En World Vision zet zich ook in om te zorgen dat de armoede waaruit de uithuwelijking is ontstaan ook doorbroken wordt. Dus nu gaat zij weer naar school en is ze weer aan het opbouwen. Was niet makkelijk, want uithuwelijking brengt ook wel echt enorme schade aan. En het zit ook wel heel erg in de cultuur. Dus zij werd echt niet met open armen ontvangen door de mensen in haar dorp. Maar zij bouwt wel weer aan haar toekomst. En zij heeft weer die hoop die ze echt verloren was.
0: Ja, dus hoop voor haar, maar ook voor haar gezin waar ze vandaan komt. Dat die uit armoede wordt gehaald en dat ze zelf weer naar school gaat en dat ze ergens voor leert.
1: Ja, zeker. Want het is echt zo dat als een meisje kansen krijgt en weer naar school kan, dat het ook doorwerkt. Dus dat het echt de generaties erop ook ongelooflijk goed doet. En dat ze daarmee ook de armoede kunnen doorbreken. En dat is echt mogelijk. Dus dat is ook, ook een heel hoopvol verhaal dat we dat met elkaar kunnen doen.
0: Ja. Hoe kunnen meisjes in Bangladesh beter beschermd worden tegen uithuwelijking?
1: Nou, voor een deel is het ook al kennis. Dus weten wat zijn je rechten als meisje. En awareness ook bij de mensen die je dorp leiden en de ouders om de meisjes beter te beschermen. Dus dat is al een begin. Genoeg voedsel is ook een basis. Dat er genoeg is en dat ze niet uitgehuwelijkd hoeven te worden. Dat ze naar school kunnen gaan en dat het onderwijs ook goed is. Dat geeft ook een enorme perspectief. En dat het echt samen gedaan wordt met de gemeenschap. Dat ze elkaar beschermen, dat ze doelen maken waardoor ze de problemen kunnen oplossen met elkaar. Dat is een enorme krachtige bescherming voor ze.
0: Ja, nou, onder andere World Vision heeft er ook een aandeel in. Jullie werken bij World Vision met kindsponsoring. We kunnen een kind sponsoren voor €35 per maand. Wat voor verschil maakt dat voor een kind?
1: Ja, dus echt die dingetjes die ik net zei. Als we, doordat we met elkaar sponsoren, investeren we eigenlijk ook in, enerzijds in het meisje, maar ook echt in die gemeenschap. En we beginnen altijd bij de gemeenschap en we kijken wat zijn de problemen en hoe kunnen we die met elkaar oplossen. Of hoe kunnen jullie die met elkaar oplossen en hoe kunnen wij jullie daarbij helpen. En daar zijn we echt denk ik allemaal puzzelstukjes samen in. En door te beginnen bij die gemeenschap is het ook echt duurzame verandering die we kunnen brengen.
0: Ja, het zit ook wel een nuance in van niet World Vision verandert het, maar de gemeenschap zelf doet het.
1: Ja, absoluut. Dat is heel belangrijk. Ja, als het niet vanuit hunzelf komt, dan leggen wij iets op. En als we dan weer weggaan, dan wat is er dan van hun, zeg maar? Zoals als zij echt zelf ideeën bedenken en ook de waarde ervan inzien, dan blijft het ook als wij... Ja, als World Vision zich weer terugtrekt en op een ander gebied gaat helpen, dan blijven de oplossingen ook wel in stand.
0: Ja. Jullie zetten nu de meisjes in Bangladesh in de spotlight, zodat zij geholpen kunnen worden. Hoeveel sponsoren zoeken jullie eigenlijk?
1: Nou, in deze campagne zijn we op zoek naar 250 sponsors. En ik vind het al echt heel erg tof dat we met elkaar al 150 sponsors in deze campagne hebben verzameld. En dat er al zoveel beweging is. Ik geloof ook echt wel dat we daartoe opgeroepen zijn. Om ook om mensen te helpen en om op die manier in actie te komen. Ik vond het wel heel tof

0: is God zorgt echt door de juiste mensen op de juiste plek te zetten. Dus dat zijn hele normale mensen zoals jij en ik, die eigenlijk dan vanaf hier een kindje sponsoren, die beweging ook op gang brengen. En in je eentje kun je niet zoveel, maar met elkaar kan je echt zo'n grote impact maken. En dat we dus al zo ver onderweg zijn voor al die meisjes in Bangladesh, dat vind ik echt al heel tof. En ja, het zou heel mooi zijn als we die laatste 100 sponsors, als we dat ook nog erbij kunnen halen. En dat we met elkaar echt die beweging kunnen zijn.
1: Ja, het is niet zo dat we de volledige verantwoordelijkheid bij God neer kunnen leggen en dat we hier in Nederland gewoon ons rijke, luie leventje gaan leiden.
0: Nee, dat geloof ik zeker niet. Ik geloof echt dat God van ons vraagt en dat hij ons roept om ook om op te staan tegen het onrecht wat er aangedaan wordt, zeg maar. En ik zie ook dat het kan. Ik zie die verandering plaatsvinden. Dus het is ook het is ook super tof om eraan bij te dragen en om dus daarbij in te stappen, zeg maar.
1: Ja, het verhaal van Farah is daar wel zeker wel een bewijs van. Volgende week staan jullie ook op de Pinksterconferentie van Opwekking. Jullie staan daar op de Mission Boulevard. Nou, dat is zeker niet te missen volgens mij. Iedereen komt er langs richting het hoofdterrein. En daar laat u nog veel meer verhalen horen van meisjes uit Bangladesh, hè?
0: Ja, zoals het verhaal van Farah hebben we nog twee andere verhalen ingesproken. En dat zijn eigenlijk allebei andere kanten van meisjes die in armoede leefden. Die iets heftigs hebben meegemaakt. Maar die door hulp en daardoor ook krachtiger werden. En nu zelf weer hoopvol naar de toekomst kunnen leven. En weer naar school kunnen. En die kracht van die meisjes die ligt weg uit. Dus ja, je bent van harte welkom volgende week op Opwekking om die verhalen te komen beluisteren.
1: Kijk, bij World Vision dus op de Mission Boulevard. En waar kunnen we terecht als we iemand willen sponsoren in Bangladesh? Ja, op Opwekking kunnen we dan even langskomen, denk ik.
0: Ja, natuurlijk kan je naar Opwekking. Op zondag sta ik er zelf ook, dus kom gerust even langs. En anders kun je naar worldvision.nl/chosen. En dat is ook echt door het kind zelf te laten kiezen, geef je zoveel van de waarde van het kind eigenlijk weer terug, dat ze die keuze weer kunnen maken. En zoals Farah, die kon zelf die keuze niet maken. En die mag nu, die wordt dan al gesponsord, maar andere meisjes zoals haar mogen nu weer een keuze maken. Dat is ongelooflijk bijzonder. Ja. Ja. Dus worldvision.nl/chosen.
1: Ja, want het kind kiest de sponsor, niet de sponsor kiest het kind. Dat is heel belangrijk bij jullie, hè?
0: Ja, zeker. Dat is heel belangrijk.
1: Kijk, Gerjanne Donker van World Vision, dank je wel voor het onder de aandacht brengen van de situaties van meisjes in Bangladesh. En tot volgende week op Opwekking.
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week. Dit is de muziek van Phil Wickham. Dit is Homesick for Heaven.

0: gevoelsvrij.
1: Je hoorde Phil Wickham, Homesick for Heaven. En dit was het Ademproject, een adem van het leven. Ja, er komt een mooi appje binnen van Doreen. Zij sponsort ook een meisje in Bangladesh via World Vision. Laat ze weten via de WhatsApp. Ze zegt, ja, gisteren een bericht gehad dat ik ben gekozen als sponsor. Ja, het is dus echt kind kiest sponsor in plaats van sponsor kiest kind. Nou, je kan ook meedoen via worldvision.nl. Zometeen horen we Gerald en Linda Troost en Goud in jou. En dit is Cecil Winans. Ze zingt over de goedheid van God.

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt dus niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Gerald en Linda Troost hier in Brandstof. En goud in jou. Ja, Daan Hartgus, die geniet van een heerlijk hemelvaartsweekend. Dus daarom zometeen de lunchroom met, ja, wie eigenlijk?
1: Hellaar zelf.
0: Hellaar. Tom Hellaar.
2: Goedemorgen.
0: Ja. Zometeen te horen na de klok van 12 uur.
3: Ja, dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de HGEB, Freedom for Free en World Vision.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
6: Dat is een zonnig prijsje.
5: Ja, zo goedkoop.
7: Dan gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Bioderma, nu 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een betrokken moeder cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia kan opgroeien met alle liefde en aandacht. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
13: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 12 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. De inspectie Gezondheidszorg gaat de instanties contacten die betrokken waren bij de kinderen uit Stadskanaal die door hun moeder zouden zijn mishandeld. Vraag is hoe het kan dat over die kinderen bij de inspectie geen meldingen zijn binnengekomen, terwijl dat wel had gemoeten. Het kan zijn dat de inspectie nu zelf in de zaak duikt. In Italië is een man uit Middelburg veroordeeld tot 21 jaar celstraf voor een dodelijke brandstichting in Milaan, dat meldt Omroep Zeeland. Hij stak een meubelmagazijn in brand waarbij 3 jonge Chinezen om het leven kwamen. De man gaat in beroep en ontkent alles, maar camerabeelden zeggen volgens de rechter genoeg. Als het aan staatssecretaris Erkens van Landbouw ligt, komt er een verplichte vaccinatie van legkippen tegen vogelgriep. Een eerdere proef heeft laten zien dat het werkt, zegt hij. Er brak minder snel vogelgriep uit op bedrijven, en als het wel gebeurde, werden er minder kippen ziek. Maar het buitenland wil liever geen eieren van gevaccineerde kippen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is ronduit fris, hooguit 12 graden, en het blijft regenen tot en met vanavond. Alleen in het zuiden wordt het droog. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
3: Het wordt langzaamaan drukker onderweg, maar er zijn ook helaas een paar bijzonderheden bijgekomen. Allereerst de A1 richting Amsterdam, bij Hoevelaken een ongeluk. De weg zelf is dicht, u kunt er wel langs over de vluchtstrook, maar eerst een uur in de file staan. Omrijden kan via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Waarschijnlijk duurt het nog tot 1 uur vanmiddag. Verder goed nieuws over het ongeluk bij knooppunt Batadorp bij Eindhoven op de A2, vanuit Maastricht komende. Vanaf knooppunt Leenderheide nog wel een file van 30 minuten, maar die kan gaan oplossen, want de weg is weer vrij. Dan de A59 naar Den Bosch. Tussen Dussen en Drunen nog 50 minuten in de file. Er staat een rijstrook is daar dicht, komt er een ongeluk. omrijden kan via Gorkum over de A27, de A15 en de A2.
1: Wat een ongeluk. Ja, heftig. Straks beginnen wij in onze lunchroom met een nummer over dankbaarheid. Dankbaar zijn voor dingen, dat is best mooi. En soms is die dankbaarheid moeilijk uit te drukken. Naar je medemens, maar zeker ook naar God. Luister zo naar Brandon Lake en Gratitude.
2: So I throw up my hand and praise you again and again.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
17: In de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
15: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
19: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
20: Vanavond om 6 uur sluit de stembus voor de Opwekking Top 100.
21: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem?
20: Grootnieuws. De Lunchroom.
21: Met Tom Herlaar.
20: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom
1: met Tom Herlaar.
2: Ja, goedemiddag. Welkom in onze lunchroom. Hemelvaart net achter de rug. Dus gisteren was onze lunchroom even gesloten. Maar vandaag staan wij weer helemaal klaar voor jullie met muzikale snacks. En die liggen in de frituur op dit moment. Dus je mag er straks van gaan genieten. Maar er is meer, er is veel meer. We hebben de dagtekst straks, die is ook voedzaam. En ja, de twee menukaarten. Hè? Jij mag straks weer kiezen. Ik laat je straks weten wat er op het menu staat vandaag. Jij mag kiezen uit menu A of menu B en laat het ons weten via de app. Dan ga ik daarmee naar onze chef-kok Nando en die gaat daar iets moois van maken. Ja, en muzikale snacks. De volgende is van Rea van Drongelen en Sera Noah. Luister zelf, het heet Goede Vader. MUZIEK

0: Chris Tomlin was dat. Is he worthy? Ja, de wereld is gebroken, maar Jezus heeft overwonnen en daarom is hij waardig van alle eer, hoop en aanbidding.
1: De dagtekst.
0: Het is vrijdag 15 mei 2026. Het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is met deze datum, de dagtekst. En die vind je vandaag terug in de Psalmen. Psalm 9, vers 10 om precies te zijn. En daar staat: moge de Heer een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. Dus Psalm 9, vers 10. Moge de Heer een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.

0: Martijn Buwalda, hij schuift ook aan het komend weekend in onze mobiele studio op het evenemententerrein van Walibi Flevo tijdens de opwekkingsconferentie. Ja, je kunt alles volgen tijdens de drie dagen dat Groot Nieuws Radio daar vandaan uitzendt. En je hoorde Martijn nu met de nummer Je raakt me niet kwijt. Ja, hij vertelde ooit in een interview dat hij veel liedjes hoorde of over verliefdheid of over relaties die eindigen, terwijl hij juist wilde schrijven over mensen die moeten knokken voor hun liefde of hun relatie. Trouwens, opwekking. We hebben ook de opwekking tot 100, hè? Eind van de week. En tot 6 uur vanavond kun je nog stemmen. Ga daarvoor naar onze website grootnieuwsradio.nl. En dat kan dus tot 6 uur vanavond. Dan gaan we eens even naar boven kijken. Daarvoor moet ik me even omdraaien. Ja, vandaag is het wisselend bewolkt en vanuit het noordwesten trekken enkele buien over. In het noordwesten valt later regen. Het wordt 11 tot plaatselijk 14 graden. Eigenlijk een beetje te koud voor de tijd van het jaar, hè? En morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan er een enkele bui vallen bij maxima tussen de 12 en 15 graden. Zondag is het overwegend bewolkt met buien. Het wordt warmer met maxima rond de 15 graden.
1: De lunchkaart.
0: Ik heb ze weer voor me liggen, hoor. Jazeker. De lunchkaart, ik moet ze even openmaken. Zo, dat is ook gebeurd. Ik laat ze je horen. Ik laat horen wat erop staat. En we hebben menukaart A en menukaart B. En wat jouw voorkeur heeft, dat moet je ons even laten weten via de app, zou ik zeggen. He? Dus doe het maar.
1: Menu A.
0: Carrie Underwood, Don Moen, maar ook natuurlijk de

0: dat ze mee. Bijna, inderdaad. Menu A en dan is er ook een menu.
1: Menu B.
0: Inderdaad, met Sonic Flute, Mark Schultz en wederom de op

0: Welk menu heeft jouw voorkeur? Laat het even weten en stuur even een appje naar de studio. Dan ga ik naar Nando en die gaat het bakken voor je. Dus even een appje sturen en dan hoor je zo welk menu het wordt.
1: De Lunchroom.

Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Wat heeft een geweldige stem, hè? Nicole C. Mellon en het heet Redeemer. Daarvoor hadden ze nog Laudate. Dat is een band die bestaat uit mensen die je misschien wel kent van de Psalm Project. Mensen die meegewerkt hebben aan Nederland Zingt. En Arjen Vink was in dit geval ook van de partij. Je hoorde Geef mezelf aan u volkomen. En daarvoor was het podium hier in de lunchroom voor de Belonging and Company en Carrie Job en The Dove.
1: De lunchkaart.
0: Ja, ze zijn binnengekomen, al die verzoeken. Het is geworden, dat zeg ik maar direct, lunchkaart B. Met dank aan Annemieke, Veronica, Tessa, Henny, Rudy, Lisbeth, Henriette, Robert, Tabita en nog vele, vele anderen. Dat betekent dat we gaan luisteren naar Sonic Flute en naar Mark Schulz en naar de Opwekking Band.
2: De lunchkaart.

0: kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
0: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Deze vrijdag, de Blijde Klanken Psalmendag.
4: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
3: Luister via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl.
5: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
6: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
11: Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor 1 euro per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl.
12: Grootnieuwsradio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 1 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Gidi Markkasover vindt dat hij zich beter, scherper en gepaster had moeten uitlaten over Palestijnse vluchtelingen. Dat zei hij op Radio 1. In een video van een communistisch platform zei Markkasover dat Palestijnen desnoods met veel geweld moeten worden tegengehouden. Dat was te veel uit de emotie, zegt hij nu. Voor de kust van Denemarken is mogelijk bultrug Timmy doodgevonden. Volgens experts gaat het om een walvis van zeker 10 meter lang en is hij al een tijdje dood. Het weefsel wordt nu onderzocht om te bepalen of het echt Timmy is. Het dode dier dobberde 75 meter vanaf het strand, meldt de Deense media. Gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire krijgen nog steeds te weinig informatie van de overheid. De Nationale Ombudsman zegt dat de communicatie een puinhoop is en dat de overheid zo onbetrouwbaar overkomt. Volgens hem moet er beter geïnformeerd worden om het vertrouwen van de ouders terug te winnen. Dan nog het weer van Weer Online. Jas van der Kapstok, het is ronduit fris, ronduit 12 graden. Het blijft regenen tot en met vanavond. Alleen in het zuiden, daar wordt het dan vanavond droog. En dat was het nieuws van het ANP.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam staat het stil tussen Voorthuis en Hoevelaak over 6 kilometer. Veel vertraging door een ongeluk. Verkeer kan beter omrijden via Ede en Utrecht. Het duurt waarschijnlijk nog een uur eer dat die twee rijstroken opengaan. Een file op de A76 Geleen-Duitse grens door de controles. Een kwartier vertraging vanaf knooppunt Kundeberg tot aan de grens.
16: Ja, ik werd er de afgelopen weken weer mee geconfronteerd. Alles in het leven verandert. Ja, zo gaat dat en niets is blijvend. Maar onze blijvende hoop in dit leven is Jezus. Shane en Shane schreven daar een nummer over. En zij openen straks de tweede shift hier in de lunchroom.

0: Auto First houden van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
2: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
1: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
2: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Nieuw bij Jumbo, fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor €3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor €6. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
9: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Vanavond om 6 uur sluit de stembus voor de Opwekking Top 100.
14: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem?
13: Grootnieuws. De Lunchroom.
14: Met Tom Herlaar.
13: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom. Met Tom Herlaar.
1: Prachtig nummer, hè? Shane & Shane. Christ Our Hope in Life and Death was dat. Ja, welkom bij de tweede shift in onze lunchroom. Ja, zo groot is die lunchroom niet, dus wij doen het in shifts, zoals altijd, als het binnen gebeurt, tenminste. Want ja, buiten zitten nu geen mensen, daar is het gewoon veel te koud voor. Straks hebben wij Wat Schaft de Podcast. En ook jij kunt op deze vrijdag aanschuiven. Ja, gezellig, rond 14:15. En op vrijdag betekent dat, ik zie wat jij niet ziet. Maak een foto van wat je nu ziet en stuur die foto even door naar de studio. En misschien dat ik je straks ga bellen om er even over te praten. Dus maak een foto. Schrijf er vooral ook even bij wat het is en waar het over gaat. En misschien hebben we straks contact. Maar goed, het podium is alweer bezet. In dit geval door In Salvation en Anne Michalie. Hier zijn ze met Breek de Hemel Open.

0: Ook een dame met een dijk van de stem. De Amerikaanse Charity Gale, zo heet ze. And we need a miracle.
1: Wat schaft de podcast?
0: Ja, wat gaf de podcast? Ik heb de deksel even van de pan gehaald om je mee te laten proeven. Want het is best interessant, dit onderwerp. Hoe kan het dat in de evangelische wereld manipulatie en machtsmisbruik op de loer liggen? Daarover gaat collega Annemarie Biljart uitgebreid over in gesprek met theoloog en journalist Laura Dijkhuizen in de nieuwste aflevering van de podcast Groot Nieuws van de Week.
2: Je zou bijna denken, de evangelische wereld of een evangelische kerk of gemeente natuurlijk. En leiderschap, wat een leidensweg is dat met lange ei. Dat is bijna niet te doen. Dus ik ben natuurlijk wel op zoek naar één, hoe voorkomen dat het verschrikkelijk uit de hand loopt. En twee, zijn er ook gewoon fijne, mooie voorbeelden te noemen van kijk, daar is het heel goed gegaan en daar gaat het ook heel goed. Ja.
3: En natuurlijk zijn die er veel meer dan wat we net even aanstippen van groepen waarbij we zorgen hebben. En die zorgen zijn soms niet eens altijd terecht. Er zijn gewoon heel veel gemeentes die voor hun leden of het zijn te lang niet altijd meer leden. Hè?
2: Vrienden. Maar,
3: vrienden, leden, mensen die daarbij horen als een familie zijn. Hè? Die in tijden van nood, in tijden van rouw om elkaar heen staan. Dat merk ik ook bij mijn ouders bijvoorbeeld in Baptistische gemeente. Het is een heel warme club. Het zal ook niet allemaal altijd geweldig zijn. Mijn eigen club, Baptistische gemeente in Utrecht. Een warme club. Gaat ook wel eens wat fout. Maar in feite ben je er voor elkaar. En dat, waar vind je dat nou nog? Dat kan je in een mooie buurt vinden. Maar en daarbij is dan bijvoorbeeld het samen zingen. We hadden het deze week al even eerder over. Het samen zingen, dat verbindt enorm. Het luisteren naar Gods woord en daar misschien nog even over napraten bij de koffie. Het een stem geven aan die gemeenteleden zelf. Want in principe is de evangelische christen dat het priesterschap aan alle gelovigen is gegeven. Dus dat we allemaal kunnen horen en doorgeven dat ook het gebed van de een niet krachtiger hoeft te zijn
2: dan allemaal dat van de apostelen.
3: Ja. Nou, dat zou zo. Vroeger riep ik vanaf de kansel, als ik dan een enkele keer in die evangelische kerk mocht preken, riep ik, we zijn allemaal zendelingen. Of allemaal zendelingen, of niemand is een zendeling. Ja. Hè, want de kerk is de gezondene in de wereld.
2: Ja. Dus jij beschrijft nu eigenlijk een heel mooi instituut.
3: Ja.
2: Mijn vraag is dus ook, hoe kun je dan voorkomen dat het vreselijk misgaat?
3: Ja. Snel ingrijpen. Dus toch alert blijven en eerlijk blijven naar elkaar en naar degene in het leiderschap. Dus snel ingrijpen, niet te lang wachten, niet te lang denken, nou, maar het is zo'n aardige persoon. Of hij zal het wel niet zo bedoelen. Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Of als mensen wegblijven, als een bepaald iemand preekt, dus vol sprieten uitzetten. En ook als oudste raad of opzieners, als er meerdere kerken zijn, is dat handig, of als grote kerken zijn. Dingen serieus nemen. Want daar gaat het wel vaak mis. Als er wel vragen worden gesteld, wat voor vlak dan ook, en het past op dat moment niet in het straatje, dan wordt het weggeveegd. En dat daar, er is altijd wel iemand in de kerk die denkt, dit klopt niet. Die voelt dat aan. Of meerdere. En neem die personen serieus. En organiseer ook een sfeer waarbij dat gewoon veilig kan. Vragen stellen. Of als je er ergens niet mee eens bent. Of zo'n klachtenvorm die je bij nou, als je naar de arts gaat of wat dan ook. Klachtenformulieren en zo.
2: Zou de kerken ook gewoon moeten
3: hebben? Ja, noem het anders. Ja. Maar we denken, zodra je zelf het idee van, maar als ik hier wat van zeg, nou, dan word ik weggezet als, dan is er al iets mis in de atmosfeer, naar mijn idee.
2: Ja.
0: Ja, het hele gesprek met theoloog, journalist en kenner van de evangelische wereld, Laura Dijkhuizen, luister je via de podcast Groot Nieuws van de Week in je favoriete podcast-app.

0: Mosaic Worship, een hemelsvuur uit de binnenkamersessies. Het idee achter deze sessies was om worship muziek te maken die meer past bij persoonlijke stilte, gebed en aanbidding, in de binnenkamer dus. Dus niet vooral grote samenzang, maar meer een kwetsbare en meditatieve sfeer. Het weer, we gaan naar boven kijken. Vandaag is het wisselend bewolkt en vanuit het noordwesten trekken enkele buien over. In het noordwesten valt later regen. Het wordt 11 tot plaatselijk 14 graden. En morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan er een enkele bui vallen bij maximaal tussen de 12 en 15 graden. Zondag is het overwegend bewolkt met buien. Het wordt warmer met maximaal rond de 15 graden. Ja, toevallig.
1: De lunchroom.
2: Schuif aan bij Tom.
0: Ja, ik hoop dat we dat gaan doen straks, want er is iets aan de hand met de app. Maar goed, maakt niet uit, we hebben nog alle kansen. Schuif aan bij Tom en het is vrijdag. Dat betekent dat we gaan spelen met ik zie wat jij niet ziet. En de vraag is dan, maak een foto van wat je nu ziet. Nu, op dit moment gewoon. En dan stuur je die foto naar de studio. En dan vertel je daar even iets bij. En wellicht kunnen we daar straks gezellig even over praten. Zo rond 14:15 ongeveer. Dus een foto, stuur hem even naar de studio. En wellicht hebben we straks gewoon een leuk gesprekje.
1: Tom Herlaar.
0: Want het is zo leuk, die foto's. Hè? Ja, je ziet van alles. Vorige keer had ik die man met die snoep uit Driemond. Oh, die was ook zo leuk. Ja, we hadden ook nog gezamenlijke bekenden. Stuur die foto op.
2: De Lunchroom.

0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind. Bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
2: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
5: In uw nabijheid wil ik zijn.
6: Welk lied brengt jou dichter bij God?
7: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft: ik heb God nodig.
8: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
9: Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Stemgeluid van Julian Goedhart was dat. En er is een verlosser en dat vind je terug in de opwekkingsbundel als lied 263.
1: De lunchroom. Schuif aan bij Tom.
0: En dat gaat gebeuren. Het is allemaal goed gekomen met de app en we hebben contact met Henk. Henk, goedemiddag. Hallo Henk? Henk? Ja, ik hoor wel geruis, maar Henk hoor ik niet. Henk?
2: Ja.
0: Ja. Hoor je mij, Henk?
2: Ik hoor je heel...
0: Ik hoor jou niet helemaal goed. Zeg eens nog wat. Nee. Ik hoor je niet, Henk. Dat is wel heel jammer, want Henk is onderweg naar Eindhoven. Naar de luchthaven. Om iemand uit...
2: En dan weer als goed is.
0: Ja, we hebben contact, Henk. Wat goed. Nou, vertel het zelf eens. Je bent onderweg naar Eindhoven om wat te doen?
2: Ik ben onderweg naar Eindhoven om Olja te halen. Olja woont in Oekraïne. En zij werkt onder oorlogsslachtoffers. Over de mensen die gewond zijn geraakt. En moeders en kinderen die hun vader en een man verloren hebben. En goed, zij komt 2 weken naar Nederland toe om even tot rust te komen. En we willen haar bemoedigen om haar wat bij te staan financieel.
0: Ja. En, zij is Oekraïens?
2: Zij is Oekraïens, ja.
0: Ja, en waar woont ze in Oekraïne?
2: In Vinnytsia. Dat is eigenlijk midden in Oekraïne.
0: En waar helpt ze mensen?
2: Nou, goed, richting front. En mensen die terugkomen. Die probeert ze gewoon geestelijk en hoe noem je dat, psychisch bij te staan, te bemoedigen en op weg te helpen, gewoon in de moeilijke situatie waarin ze zitten. Bepaalde tijden worden er ook cadeaus gegeven om ook de mensen wat te verwennen. En ze houdt speciale meetings met moeders om in moeilijke situaties hun leven weer op de rit te krijgen.
0: Hoe zijn jullie haar op het spoor gekomen?
2: Nou, dat is een lang verhaal, maar 10 jaar geleden hebben we haar ontmoet met werken met een zendingsechtpaar via operatie mobilisatie. En die vriendschap die is gebleven. En dan heb je contacten over en weer. En we kwamen erachter, dus ik kwam zelf ook een beetje in een moeilijke situatie. En toen hebben we gezegd van we gaan haar uitnodigen. En dan hebben we nu met een werkgroep van verschillende kerken hebben een benefietconcert georganiseerd. Volgende week donderdag. Met ook een Oekraïns koor die daar zingt. En een dameskoor, Sound of Glory. En natuurlijk mijn eigen koor, Christelijk Mannenkoor Staphorst. En dan gaan we hieroverheen een speciaal concert voor haar geven. Om financiën bij elkaar te halen. En ook een hart onder de riem te steken.
0: Is het voor het eerst dat ze in Nederland is?
2: Nee, ze is, ik geloof 6 jaar geleden, is ze ook al een keer bij ons op vakantie geweest. En die relatie die is gegroeid. En we hebben nu gezegd, kom deze kant op, even bijkomen. En dan gaan we jou ook even verwennen.
0: Ja, het is niet niets wat ze doet. Wat drijft haar?
2: Ja, haar geloof, hè?
0: Ja.
2: Zij is zo gepassioneerd om werk te mogen doen, ook in dienst van de Heer. En dat is haar leven gewoon. Zolang ik Olja ken, loopt ze met een glimlach rond en is ze bewogen voor iedereen. Ze is begonnen met werken onder kinderen, met poppenspel. Maar het leven gaat door en in een moeilijke oorlogssituatie heeft zij bewogenheid voor mensen die het moeilijk hebben, die slachtoffer geworden zijn.
0: Ik denk dat ze heel wat meemaakt.
2: Zij maakt heel wat mee, ja. En dat is natuurlijk voor ons een reden om te zeggen, kom op, we proberen jou in dit prachtige werk te ondersteunen.
0: Ja, ja. Denk je niet dat het moeilijk is voor haar om terug te gaan?
2: Ja, dat zal natuurlijk best wel even lastig zijn om terug te gaan. Maar hoe moet je dat zeggen? Zolang ik haar ken, ken ik haar ook als een hele dappere jonge vrouw die met God gaat. En dat is gewoon haar drive. En dat zijn krachten die kunnen wij niet oproepen, die kunnen we niet benoemen. Maar het is wel haar drive, ja.
0: Ja, tenslotte nog even over dat concert. Waar vindt dat precies plaats?
2: Dat gaat volgende week donderdag hopen we dat te doen in Rovin. In de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Levensbron. En dat begint om 19:30. En kom er naartoe. Ook Oekraïners die in Meppel in de Staphorst opgevangen zijn, die zijn ook uitgenodigd. Dus het belooft een bijzondere avond te worden. met verschillende mensen uit verschillende kerken, verschillende koren. Dus we proberen daar met z'n allen iets moois van te maken. Ja,
0: en bovenal wellicht ook een verhaal van haar tijdens die...
2: Ja, zij gaat daar spreken. Ja, en dat wordt ook vertaald. Zowel in het Nederlands als Oekraïens. Dus ja, wordt een bijzonder avond.
0: Als we meer informatie willen, kunnen we ergens terecht? Is er een website of zo?
2: We hebben geen website, omdat we gewoon een werkgroep zijn. Dan moet je gewoon googlen van Olia.
0: Olia is het, hè? Olia met Y.
2: Ja, ja. Olia Korenzang Roveen. Dan komt het helemaal goed.
0: Nog even voor de goede orde, volgende week donderdag?
2: Ja, volgende week donderdag in Roveen, de Levensbron, om 19:30.
0: Mooi. Hey, ik wens jullie een mooie avond toe. Ik wens jullie ook een mooie tijd met haar toe. En alle goeds.
2: Ja,
0: oké, dank voor het gesprek.
2: Ja, en een goede uitzending. Bedankt.
0: Dank je. Doei.

0: Fine Dorsten was dat, met Everlasting. Het laatste plaatje in deze aflevering van de Lunchroom. Want ik ga schoonmaken. Het zit er alweer op. Het loopt tegen tweeën. En dat betekent dat Hans van Vuren klaar zit. Hij neemt zo het stokje over. Ik meld mij aanstaande zondagmorgen weer om 9:00... na het programma van Andries Knevel vanaf het Kerkplein. Dus als je een keer wilt luisteren, doe dat vooral op zondagmorgen vanaf 9:00. Of wellicht vanaf 8:00, kan ook. Ik wens je in ieder geval een heel mooie middag. En wat mij betreft graag tot zondag.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
3: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: AHA? Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 2 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Het is nog niet officieel, maar deskundigen zijn er vrijwel zeker van. Bultrug Timmy is dood. Voor de kust van Denemarken is een dode walvis gevonden. Weefsel wordt nu getest en daaruit moet blijken of het echt Timmy is. Het beest werd 75 meter voor de kust gevonden en zou al dagen geleden zijn doodgegaan. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal roept inwoners op om niet voor eigen rechten te spelen. Er geldt een noodverordening omdat woedende mensen ruiten hebben ingegooid bij de twee aangehouden moeders. Die worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Volgens de burgemeester werken vernielingen het onderzoek alleen maar tegen. Maar een paar passagiers van een KLM-vlucht van Johannesburg naar Amsterdam hoeven in quarantaine. Ze waren even aan boord met een vrouw die later overleed aan het Hantavirus. Voor vertrek ging ze het vliegtuig al uit, waardoor het risico beperkt bleef. 5 mensen die direct lichamelijk contact met haar hadden, moeten wel in isolatie. Dan nog het weer van Weer Online. Het is fris en het blijft voorlopig fris. Maximaal 12 graden. Er trekken buien over het land en dat blijft tot vannacht zo. Morgen weer buien, maar ook zonneschijn. En dan 13 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord staat 5 kilometer file tussen Lelystad Noord en afrit Urk door een kapotte auto. Een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Er is een ongeluk gebeurd op de A50 Eindhoven richting Arnhem. 4 kilometer file tussen Knoopend Paalgraaf en Ravenstein. En een kwartier vertraging door grenscontrole op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens. 5 kilometer file.
9: Veel Nederlandse inbreng vandaag in Voorstel Vrijdag. Ik noem nieuwe muziek van Martijn Buwalda en The Bowery. Maar uiteraard gaan we het ook hebben over het nieuwe album van Brooke Ledgerwood. Eerst naar Casting Crowns en Matthew West. Nobody.
10: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
11: ICT en security voor bedrijven en zorginstellingen. Lagarde uit Barneveld. Verrassend vertrouwd. Ontdek alle mogelijkheden op lagarde.nl.
12: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse hoevenvolle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
11: Aan de slag in de beveiligingstechniek? Kijk op werkenbijlagarde.nl.
13: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
15: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
16: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting...
17: En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort Citroën. Van Citroën.
18: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
19: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
20: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
21: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
22: Joehoe!
21: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
23: Nog een keer! Papa, sneller!
24: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
25: Vanavond om 6 uur sluit de stem dus voor de Opwekking Top 100.
26: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem?
25: Grootnieuws. Backstage.
26: Met Hans van Vuren.
25: Het christelijke radiostation.

0: Nobody But Jesus worden Matthew West de gast in dit lied van Casting Crowns.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Lef.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Met Hans van Vuren.
0: Een hele goede middag op deze voorstelvrijdagmiddag. Aandacht voor nieuwe muziek. Dat is wat we doen op vrijdag. En ik had best wel wat keuzestress. Er was veel om uit te kiezen. We hebben natuurlijk licht voorkeur ook voor wat uit Nederland komt. Martijn Buwalda, nieuwe muziek. The Bowery, nieuwe muziek. Aandacht ook voor de singles van Samira, Ashwin Matthijs en Willemijn Rijm. Maar ook over de grenzen is allerlei interessants gemaakt. Nou, we hebben de keuze gemaakt en gaan straks eerst eens even kijken naar het nieuwe album Eat van Brooke Ledgerwood. Dat gezegd hebbend, toch eerst even van eigen bodem, Cela met Christus opgestaan.

0: Even lekker meezingen met Keith en Christine Getty. We hoorden In Christ Alone.
1: Voorstel vrijdag.
2: Voorstel vrijdag.
0: Het eerste Voorstel vrijdag moment is voor Brooke Ligetwood. Haar album Eat is per vandaag officieel beschikbaar. We hadden al wat aandacht gehad voor dat album door de singles die ze had uitgebracht. Ik noem The Water of Even Dead on a Cross. Maar vandaag is hij er dan in zijn geheel. En er staan wat interessante tracks op die we wellicht in de nabije toekomst ook nog wat nader zullen bestuderen. Wat te denken van een samenwerking met Lauren Daigle. En ik zie ook de naam van Jason Ingram. En dat is niet de naam die we dagelijks uitspreken, maar is wel iemand van wie we dagelijks op de zender muziek horen. Hij is namelijk een van de mensen die heel veel betrokken is bij het schrijven van liederen in de omgeving van Nashville. Hij heeft in het begin van deze eeuw nog wel eens geprobeerd om zelf een soloalbum te maken, maar dat was geen doorslaand succes. En dat is ook helemaal niet erg. Prima plaat, maar wel in de vergetelheid geraakt. Nou, even een zijspoor, maar toch wilde ik zijn naam even noemen vandaag. Vandaag is hier gewoon de nieuwe plaat van Brooke Ligetwood. Er staan 10 nummers op en wij gaan vandaag luisteren naar The War Breakout Against Me.

0: Alles nieuw. We hoorden Eline en Dwight Dissels en nog iets nieuwer. Het lied daarvoor The War Breakout Against Me. Van het nieuwe album van Brooke Ledgerwood per vandaag te beluisteren. En dat is het album Eat.
1: Voorstel vrijdag.
2: Voorstel vrijdag.
0: Bijna 2:30, dus tijd voor de voorstel vrijdag snippets. Ik heb er nu even 2 bij elkaar gezet. En de eerste komt uit het Verenigd Koninkrijk. De Engelse zangeres Lolita Gill heeft door de jaren heen meerdere nummers gemaakt over haar jeugd. Over hoe zij omging met een thuisomgeving die allesbehalve veilig was. Hoe zij misbruik een plek moest geven in haar leven. Depressie een rol had. En ook de vraag, doe ik het wel goed als mens? Doe ik het wel goed als moeder en echtgenote? Nou, die vragen heeft zij behandeld. Heeft ze een heel album uiteindelijk ook overgemaakt. En nu is er een nieuwe fase aangebroken. Het besef dat de jeugd achter je ligt en dat je ouder wordt. Het lied heet Older, Lolita Gill.
2: Voorstel vrijdag, snippet.

0: single van zangeres Lolita Gill. Heet Older. En terwijl zij op de achtergrond nog even de bridge induikt. Maar die moet je maar even beluisteren op de Voorstelvrijdag Spotify-lijst. Wij gaan namelijk naar de nieuwe single van Samira. Zij maakte eerder al eens met Adam Dekker een drietal singles. Maar nu is ze de studio ingegaan met Sander Nijbroek. En dat levert het lied De Weg is Vrij op. Ze zegt, het lied is onder andere geïnspireerd op Jeremia 29 vers 11 en Hebreeën 4 vers 16. Het gaat over vertrouwen dat God een plan heeft, dat we vrijmoedig naar hem toe mogen gaan. Dat we ons niet hoeven te verbergen of te schamen omdat hij het beste met ons voor heeft en die weg al voorbereid is. Zelfs wanneer we verkeerde beslissingen maken of juist wel goede stappen zetten, maar niet durven door te gaan met God, omdat er nog zoveel speelt in onze gedachten. Dat kan ons stilzetten, terwijl God ons telkens weer laat weten, de weg is vrij. Ze laat me weten dat tijdens het opnameproces en het schrijven van de tekst haar man en zijzelf door een moeilijke periode heen gingen. Het stormde in ons leven en we zijn er ook nog steeds mee aan het werk. En juist in die tijd mochten we samen aan dit nummer werken. Een proces dat voor ons heel waardevol is. Samen muziek maken in het dal, wetende dat God de Vader aanwezig is. En dan ontstaat er, ondanks alles wat je voelt en denkt, toch een vrolijk lied. En ik moet zeggen dat ik het ook spannend vind om dat nu naar buiten te brengen. Wij gaan luisteren naar een fragment van De Weg is Vrij. Nieuwe muziek van Samira.
1: Voorstel Vrijdag. Snippet.

De Weg Is Vrij is het nieuwe single van zangeres Samira. Die gaan we binnenkort nog wel eens een keer in zijn geheel bespreken. Wellicht laat ik Samira daar zelf nog over aan het woord. Nou, dat moeten we even kijken in de komende tijd. Nu aandacht voor The Long Way, een nieuwe single van Natalie Lane.

0: Liep je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En heb je al gestemd voor de Opwekking Top 100? Stem tot en met deze vrijdagavond 6 uur op de liederen die jou dichter bij God brengen. Geef jouw stem door voor de Opwekking Top 100 via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Morgen dans je weer. Toch een van de energiekere albums van Lef. En ook een plaat om mee te zingen. Daarvoor hoorden we Natalie Lane met The Long Way.
1: De dagtekst.
0: We lezen vandaag in Psalm 9, vers 10. Mogen de Heer een burcht zijn voor de verdrukte. Een burcht in tijden van nood. Het is een soort zegentekst. Psalm 9, vers 10. Mogen de Heer een burcht zijn voor de verdrukte. Een burcht in tijden van nood. Dit is 40. Dit is For King and Country.

0: Indescribable, ook bekend van Chris Tomlin, maar Lower Story was wel degene die het schreef. En zij was ook degene die het zojuist voor ons zong.
1: Voorstel Vrijdag.
2: Voorstel Vrijdag.
0: Aandacht dan voor nieuwe muziek van Martijn Buwalda. En ik weet dat je gaat zeggen, joh, maar die heb ik toch al een paar keer gehoord de afgelopen week. Klopt, toch is hij nieuw. En voor de organisatie, het overzicht, gewoon het geordend zijn, pakken we hem er vandaag toch bij. Bijna zeker is de nieuwste single van Martijn Buwalda. Hoort natuurlijk bij het nieuwe theaterprogramma De Rest Mag Je Hebben. Dat binnenkort van start gaat. Of nou ja, half september. Dan gaat hij van start. In ieder geval die tour. En die nieuwe muziek. Ja, soms is het leuk als je alvast wat liedjes kent. Wij gaan luisteren naar Bijna Zeker. Dit is Martijn Buwalda.

0: God.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt, past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
4: Deze vrijdag, de Blijde Klanken Psalmendag.
5: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
4: Luister via de Grootnieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl.
6: Dekbedenmatras.nl, een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
7: A1 Verhuur verhuurt alles voor bedrijf en particulier. Van hoogwerkers, kranen, bouwapparatuur tot tuingereedschap. Bekijk het assortiment op a1verhuur.nl voor al uw materieel.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: A1 Verhuur vind je in Barneveld, Ede, Ermelo, Nijkerk en Zeewolde. A1verhuur.nl voor al uw materieel.
9: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Moet je kijken daar, leuke gast.
14: I know.
13: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
14: Is ook echt jouw type.
13: Ja, toch?
14: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
13: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
15: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
16: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
17: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
4: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 3 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Het OM wilde het onderzoek naar de 2 vrouwen uit Stadskanaal die hun kinderen zouden hebben mishandeld gedegen doen en de 2 daarna pas aanhouden. Voor hem zegt dat ze konden wachten, omdat de kinderen veilig waren. Toen het verhaal in de media kwam en er onrust ontstond in Stadskanaal, werden de vrouwen alsnog aangehouden. Opnieuw arrestaties na een asielprotest in Apeldoorn gisteravond. Dit keer zijn 5 mensen opgepakt, net zoveel als de avond ervoor. Al bijna een week zijn er protesten. Volgens de gemeente vooral jongeren die hun stem willen laten horen, maar ook mensen die andere intenties hebben. Vanavond wordt opnieuw protest verwacht. De politie heeft 14 mensen opgepakt tijdens een landelijke actiedag die gericht was op het vinden van alarmpistolen. Steeds vaker worden die door criminelen omgebouwd tot echte vuurwapens en gebruikt bij zware geweldsdelicten. Er werden huiszoekingen gedaan op 50 plekken en er zijn tientallen wapens in beslag genomen. Het weer nog van Weer Online. Buien met in het zuiden ook zon en het is fris. Morgen opnieuw buien, ook zon en het blijft fris met 13 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
20: ANWB.
21: Er is een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Voor het knooppunt Grijshoord heb je 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Ook 10 minuten extra ben je kwijt op de A13 naar Den Haag, of naar Rotterdam moet ik zeggen. Bij Delft 10 minuten extra dus. Op de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven heb je een kwartier vertraging door een ongeluk.
0: Ik geef toe, het voelt wel een beetje gek om backstage vandaag te presenteren, terwijl de Psalmendag bezig is op Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Daar heb ik natuurlijk vanochtend zelf ook een paar uur gepresenteerd. Alle 150 psalmen van 1 tot en met 150 tussen 8 uur vanochtend en 8 uur vanavond. En dat gaat gewoon nog even een tijdje door. Maar ja, ook hier moeten we aandacht hebben voor nieuwe muziek. En dus gaan we straks kijken naar een nieuwe single van The Bowery. Eerst naar Mad Rapper.
20: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
22: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
20: Welk cijfer geef jij de vriendschap met jezelf? Bevriend jezelf en open je leven voor vriendschap met anderen.
23: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
20: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
24: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.

0: even naar AHA. Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een uur buitenspelen cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Malawi alle ruimte krijgt om te spelen en te groeien. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
3: Vanavond om 6 uur sluit de stem dus voor de Opwekking Top 100.
4: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem?
3: Grootnieuws. Backstage.
4: Met Hans van Vuren.
3: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: 10.000 Reasons. Natuurlijk gebaseerd op Psalm 103, om toch een beetje in de sfeer van de psalmen te blijven. Het lied 10.000 Reasons van Matt Rapman.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Lef.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Met Hans van Vuren.
0: Overigens zou ik het helemaal niet erg vinden hoor, als je vandaag overschakelt naar Grootnieuws Radio Blijde Klanken Backstage. Even laat liggen voor wat het is en verder geniet van de Blijde Klanken Psalmendag. Maar goed, als je hier blijft is dat ook gezellig. En gaan we samen luisteren naar bijvoorbeeld een nieuwe single van The Bowery. En een nieuwe single van Matt Marr. Daar hoort een verhaal bij, maar nou, dat is voor straks. We gaan nu eerst luisteren naar het Ademproject. Halleluja.
8: U kent mij door en door.

0: What May. Voor de We Are Messengers. Samen met Corey Asbury.
1: Voorstel vrijdag.
2: Voorstel vrijdag.
0: Wij gaan kijken naar nieuwe muziek van The Bowery. Want per vandaag is er een nieuwe single. Een live single. En die single is opgenomen tijdens de tournee van All You Weary. Het was eigenlijk een idee van de Engelse zangeres Tina Boonstra om een duet op te nemen met Rokus Maasland. En uiteindelijk kreeg dat lied ook een rol tijdens die tournee. Die tournee is opgenomen en wordt op 4 juli aanstaande officieel gepresenteerd. Dat duurt nog even. Maar dat is wel een bijzondere dag, want die dag is er ook een concert. Een presentatieconcert in de Basiliek in Veenendaal, 4 juli aanstaande. Maar eerst is daar dus een voorproefje. Dat duet met Tina is er nu als single. Call Me Thomas, The Bowery en Tina Boonstra.

0: Heer, wijs mij uw weg. Dat was Sela en daarvoor hoorden we de Bowery samen met Tina Boonstra in een nieuwe single, Call Me Thomas. 4 juli verschijnt dus het nieuwe album.
1: Voorstel vrijdag.
2: Voorstel vrijdag.
0: Wij gaan kennis maken met de nieuwe single van Ashwin Matthijs. Vorig najaar kwam daar al een eerste single, dat was Altijd Gebleven. Nu is daar een nieuwe. En hij schreef met het volgende: ik ben behalve zanger en muzikant ook psychomotorisch therapeut. Ik ontmoet veel psychische problematiek. En binnen de wereld van psychische hulpverlening zie ik grote beloften de revue passeren. Allerlei quick fixes. Beloftes die in de rauwe werkelijkheid vaak niet heel veel waard blijken. Wat wel waarde heeft, is warme en oprechte aanwezigheid. Dit lied heb ik gemaakt samen met Adam Dekker. Voor iedereen die op zoek is naar hulp, verdwaald raakt. En voor alle hulpverleners die zich gevangen voelen door de protocollen. Nou, daar zit een heel verhaal achter. Daar ga ik binnenkort met Ashwin over in gesprek. Nu alvast een korte kennismaking met Ik Kan Niks Beloven.
2: Voorstel vrijdag. Snippet.

0: Dat is de nieuwe single van Ashwin Matthijs. Ja, ga hem zeker ook even zijn geheel beluisteren. Hij staat in de Voorstelvrijdag Spotify-lijst. We gaan nog één snippet horen. En dat is van de nieuwe single van Willemijn Rijm. Zij werkt aan een album dat binnenkort gaat verschijnen. En in aanloop daarnaartoe is daar het lied Mag ik vragen. Ze zegt over dat lied: het is een nummer over mijn geloofszoektocht die ik heb gehad. Waarin ik eerlijke en open vragen stel. Het is weer een beetje anders dan een worshiplied. Wij gaan luisteren naar een fragment van Mag ik vragen. Dit is Willemijn Rijm.
1: Voorstel vrijdag. Snippet.

Wellicht een heleboel herkenbare vragen gaan in dat geval het hele lied beluisteren. De voorstelvrijdag Spotify-lijst, daar staat hij in. Mag ik vragen van Willemijn Rijm. We gaan straks kennismaken met de nieuwe single van Matt Maher. Nu geef ik het woord aan Mercy Me.

0: Honestly, we just need Jesus. Dankjewel, Therian.
1: Voorstel vrijdag.
2: Voorstel vrijdag.
0: Wij gaan luisteren naar nieuwe muziek van Matt Marr. En het is een ruime maand geleden dat hij op zijn Insta-account een fragmentje van Gonna Be Alright deelde met de mededeling: ik kan niet wachten om dit met jullie te delen. Meestal is dat een signaal dat de vrijdag daarop dat lied naar buiten komt. Dus vol verwachting had ik samen met collega Nando Kok naar dat lied uitgekeken en die vrijdag was er niets. Nou, dan zal het misschien wel de week erop zijn. Een week later, wij weer kijken, niets daarvan. Weer een week, niets. En toen, vorige week, was die opeens daar. Gonna be alright. Ja, en nu gaan we hem toch met elkaar eens even bespreken. Het is op hoofdlijnen een klein beetje gebaseerd op een element uit de bergreden van Jezus. Die zegt, de bloemen in het veld maken zich geen zorgen over de dag van morgen. De mussen in de lucht doen dat niet. En de haren op je hoofd zijn geteld. Bovendien weet God welke tranen jij huilt. Dus als dat allemaal waar is, maak je dan ook gewoon simpelweg geen zorgen over de dag van morgen. It's gonna be alright. Dit is Matt Marr.

Eén Heer was dat van het nieuwe album Jezus Messias van Mosaic Worship. En het lied daarvoor, lekker vrolijk, Gonna Be Alright van Matt Marr. Ik kijk even met je naar volgende week. Volgende week is natuurlijk een bijzondere week. Volgende week de Pinksterconferentie. Dat betekent dat we volgende week vrijdag geen Voorstel Vrijdag hebben, maar dat we samen genieten van de Opwekking Top 100. Maandag komt Christophe langs. Hij presenteerde recent de EP Way Up in the Tree. Daar wilde ik meer over weten, dus maandag komt hij langs. Dinsdag leggen we contact met The Bowery en met Ashwin Matthijs om meer over hun singles te vertellen. Sierra Noah, die schuift aan, of in ieder geval die bel ik eigenlijk op woensdag aanstaande. En voor de rest laat je lekker verrassen. Ik ga het volgende lied aankondigen en ik wens je straks heel veel plezier bij de dag van vandaag. En ja, ondertussen op Groot Nieuws Radio Blijde Klanken, de Blijde Klanken Psalmendag. Dus pak ook daar zeker nog even een stuk van mee. Dit is Cornerstone, dit is Hillsong Chapel. Tot snel. Dag.

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
2: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
4: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 4 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De gemeente Stadskanaal heeft begin deze week melding gedaan bij de inspectie in de zaak van twee moeders die worden verdacht van kindermishandeling, heeft de burgemeester gezegd. En die zei ook dat de rillingen over zijn rug lopen over de zaak. Buurtbewoners zijn woedend. Er zijn bij 3 woningen ruiten ingegooid. 2 jaar cel voor een man die het lichaam van een vriend had verborgen. Hij werd gevonden op de achterbank van een auto. En uit onderzoek bleek dat hij was omgekomen in een drugslab waar iets was misgegaan. En de dader werkte daar ook. Hij werd opgespoord omdat bij het slachtoffer thuis een briefje lag met het adres van het lab. De Duitse politie heeft een Nederlander aangehouden in een stad even boven München. Hij wilde niet stoppen voor een controle en ging er met hoge snelheid vandoor. De politie kon de auto stoppen door de banden lek te schieten. In de auto werden drugs en veel contant geld gevonden. Het weer nog van Weer Online. Buien met in het zuiden ook zon en het is fris. Morgen opnieuw buien, ook zon. En het blijft fris. 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Er is een flink ongeluk gebeurd op de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen. Tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen staat 6 kilometer. De vertraging is 40 minuten. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. 20 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En de A27 Almere-Gorkum doe je er 10 minuten langer over. Tussen Utrecht-Noord en Knooppunt Lunetten.
16: Ja, ja, we gaan het weekend in. En dat doen we zo meteen met een Grootnieuwsradio meezinger. En dat is er eentje van Eline. Ja, Jezus over Vuurna hoor je zo.
17: Grootnieuwsradio meezinger.
16: Ja, precies.
18: Nieuw in de Lidl Plus-app. Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig.
14: Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo.
21: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
22: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
23: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
22: Kom proef zitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
24: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan... hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel... en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
25: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.

0: Pizza gratis!
1: Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een kleuterjuf cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia een warme start krijgt en de kans om spelenderwijs te leren. Een klein gebaar van grote waarde. Dierbaarcadeau.nl.
4: Vanavond om 6 uur sluit de stem dus voor de Opwekking Top 100.
5: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem?
4: De dag van vandaag.
5: Met Laurens van der Kraats.
4: Het christelijke radiostation.

0: het weekend in met Eline op de radio. En Jezus overwinnaar. Ja, het zou zomaar weer kunnen. Het zou zomaar weer kunnen gaan gebeuren.
1: De dag van vandaag. Met Laurens van der Kraas.
0: En dan bedoel ik dat het weer de nummer 1 wordt in de Opwekking Top 100. Volgende week is het zover. Op vrijdag gaan we het weer horen. De finale van de Opwekking Top 100 als start van het Pinksterweekend. Ja, en deze staat al stevast 6 jaar lang op de nummer 1 plek. Maar dan de opwekkingversie natuurlijk. Hè. Dit was het origineel. En dat kan zomaar weer gaan gebeuren. Nou, misschien dat je ja, ons vorige week ook wel hoort op dit tijdstip. En dan dus vanuit Biddinghuizen zijn we dan te horen. En leuk trouwens als je ons dan even komt opzoeken. Hè. Volgende week vrijdag is het enige moment dat Luc en ik er ook samen zijn. Dus nou ja, kom vooral ook even langs als je op het opwekkingterrein bent. Te eind van de middag, tussen 3 en 6 zijn we daar.
2: Supergezellig. Hey Laurens, we zijn natuurlijk de dag van vandaag. Een nieuwsprogramma ook. Ja. We houden het nieuws goed in de gaten. Ik kwam vandaag wat nieuws tegen en ik wil dat toch echt met je delen. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd op de Waddenzee gaat namelijk niet door vanwege slecht weer. Dat is een soort wedstrijd waarbij roeiers dan 34 kilometer moeten afleggen. Best wel flinke afstand.
0: En waarom gaat het niet door? Het weer?
2: Ja, vanwege de slecht weer op komst.
0: Oké. Okay. Oh,
2: ja, heb je zo'n bedoemd klaarstaan?
0: Ja, die heb ik hier.
2: Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat het volledig in de sloep is gelopen. In de sloep, snap je? Van in de soep is gelopen, maar dan in de sloep.
0: Daar heb jij dus de hele middag op zitten. Jongen. Nou, de toon is gezet hoor.

0: Thea en Gonna Be Good in de middagshow van Groot Nieuws Radio. Paul die stuurt een foto. Hij zegt wat beter te doen op een vrije dag dan wafels bakken met Groot Nieuws Radio op de achtergrond. Nou, ik zit te kijken en it's gonna be good hoor, volgens mij.
1: 1 uit 1008.
0: Heerlijk, leuk dat je erbij bent, Paul. We gaan lekker het weekend samen in met heel veel mooie muziek. Bijvoorbeeld de 1 uit 1008 van vandaag. En vandaag is dat een moment dat de opwekking top 100 en de top 1008 elkaar als het ware ontmoeten. Want vandaag sluit de stembus van de opwekking top 100. Er zijn in totaal 14 opwekkingsliedjes in de top 1008 terug te vinden. En zoals je misschien wel weet bestaat het goudgele boekje voor een groot deel uit Nederlandse vertalingen van internationale aanbiddingsliederen. Bijvoorbeeld deze van Chris Tomlin uit 2008. Het is een lied dat I Will Rise heet.
2: And I will rise when he calls my name.
0: Het lied ontstond tijdens een lunch van Chris Tomlin samen met zijn goede vriend en predikant Louis Giglio. Louis vertelde op een gegeven moment dat hij in zijn gemeente merkte hoe mensen die door verlies en rouw heen gaan, ja, echt wel behoefte hebben aan wat meer christelijke liederen die ook bij hen resoneren. Nou, en toen kwamen ze op een gegeven moment in gesprek van ja, wat zouden we dan kunnen doen, wat zou ik kunnen schrijven? En toen ineens had Chris een bepaalde zin. En ik zie me zo voor me dat hij dat heel haastig op een servetje even krabbelde. De zin The grave is overwhelmed. Het graf is verslagen. En rond die ene zin ontstond toen de rest van het lied. Echt een herinnering dat Jezus de eerste was die het graf overwon. Dat de dood niet het einde is. Op plek 886 in de top 1008 deze van de opwekking bent. Samen met Elisa Krijgsman. Ik herleef.

0: Cody Carnes, Christ Be Magnified. En de volgende lied die misschien nog wel op de valreep in de top 100 van Opwekking gaat komen, als jij het erop stemt. Want vanmiddag om 6 uur, dan sluit de stembus. Je hoorde Ik Herleef. En dat maakte 4:58. We gaan naar het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Stadskanaal heeft begin deze week melding gedaan bij de inspectie over de moeders die worden verdacht van mishandeling van hun kinderen, zegt de burgemeester. En die zei ook rillingen op zijn rug te krijgen van de zaak. De man die brand zou hebben gesticht tijdens rellen tegen asielopvang in Loosdrecht blijft nog in ieder geval 2 weken in de cel zitten. 2 minderjarigen komen voorlopig wel vrij, want die moeten eindexamen doen. En op cruiseschip Hondius zijn tot nu toe geen nieuwe besmettingen met het Hanta-virus, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie na contact met de kapitein. Het schip is onderweg naar Rotterdam en daar wordt het maandag verwacht.
0: Van het grote nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond is het bewolkt met enkele buien. Later wordt het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot ongeveer 4 graden. Dit weekend wisselen zon en wolken elkaar af en kan er een enkele bui vallen bij maxima tussen de 12 en 15 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Veel mensen zijn vrij vandaag en daarom staat er ook maar 80 kilometer file. Dat is veel minder dan gebruikelijk op vrijdag. Dat mag duidelijk zijn. Op de A15 vanuit Gorinchem naar Nijmegen heb je wel een half uur vertraging tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen. Staat 7 kilometer door een ongeluk. Je kan er langs via de vluchtstrook. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. 20 minuten vertraging door bergingswerk. De rechte rijstrook is daar dicht.
0: Dankjewel. Laurens van der Kraat. Hope Darst, die schreef dit nummer als een gebed voor haar eigen kerk, maar dat groeide echt mega snel uit tot een favoriet in kerken wereldwijd. Je hoort Mighty Name of Jesus.
3: De dag van vandaag. Het Christelijke Radio.

0: De Lize en Kleine Dingen.
1: Mijn woord van vandaag is school, want ik ben vandaag naar de Bijbelschool geweest. Jackpot.
2: Woord van vandaag.
0: En misschien zijn het ook

te horen. Het laatste uur van deze themadag is ook hier op ons hoofdkanaal te horen. En ik kwam een interessant berichtje tegen op het Reformatorisch Dagblad. En dat gaat over iets wat er in Elspeet is gebeurd. Daar zijn namelijk 3 verdachten aangehouden dat ze meerdere keren met verschillende betaalpassen geld hadden gepind. Op een gegeven moment was dat opgevallen bij wat inwoners daar in Elspeet dat aan de hand was. En toen was de politie gecontact. Alleen dat duurde best wel eventjes voordat die er waren en zo. Ze dachten, weet je, we nemen het heft in eigen hand. Ze hebben daar namelijk een buurtpreventieteam, buurtwachten, die dus zelf aan de slag gegaan zijn om dus die, mensen aan te pakken, zeg maar, ze op tijd in te rekenen en de politie een handje te helpen. En dat is gelukt. Ze hebben ze gewoon op tijd weten te pakken en daarmee ook de politie geholpen om ze in te rekenen. En de politie die prijst nu ook het optreden van de buurtwacht. Ja, ik zie het de laatste tijd wel vaker langskomen. Ook in Lunteren en in Edeveen hebben ze zoiets opgezet met echt een heel netwerk aan mensen. En weten echt in no time op het moment dat er iets aan de hand is, de wegen af te sluiten en te zorgen dat een dader niet kan ontkomen. Ja, wel respect, want het is natuurlijk wel een probleem in deze tijd. We willen allemaal voldoende blauw op straat, maar het lukt niet overal. En zeker in dat soort kleinere dorpen ook, waar je afhankelijk bent van politie die van wat verder vandaan moet komen. Vind ik het toch wel heel knap dat het dan gewoon zo georganiseerd wordt. Dus alle buurtwachten in Nederland, bij deze zijn jullie in het zonnetje. Jullie zijn de helden van vandaag, wil ik bij deze even zeggen. Ja, fantastisch. Goed bezig allemaal. Zo houden we samen de buurt veilig, toch? Wat is jouw woord van deze vrijdag? Misschien wel een lang hemelvaartsweekend. Misschien ben je wel een weekendje weg met de caravan. Ergens op de camping. Misschien heb je voor vanavond speciale plannen. Misschien wel onderweg naar het Strandheemfestival waar je vanavond bij bent. Of misschien wel een beetje examenstress. Ja, misschien heb je het achter de rug of dik aan het blokken voor de tentamens die nog aankomen volgende week of zo. Geen idee. Laat van je horen. Wat is jouw woord van deze vrijdag? App het naar de studio voor Groot Nieuws. Dit is Ron Canoe.

0: Deze was voor alle control freaks die luisteren naar Groot Nieuws Radio. Waaronder ook ikzelf, want daar gaat dit lied over. En eigenlijk het hele album over het proces van langzaam leren loslaten van controle in het leven. Ja, niet echt zozeer dat het ineens bam in één moment klaar is. Maar dat het een proces kan zijn van elke keer wat meer leren vertrouwen. Terwijl je ook nog een beetje in de onzekerheid zit. Ja, dat is het geloof wel, hè. Dat ook wat meer vertrouwen is dan de zekerheid altijd. En het loslaten. Het album van Need to Breathe, 1,5 maand geleden uitgekomen. En dit is het eerste lied wat op het album te horen is op het moment dat je hem afspeelt. The Long Surrender hoorde je op Groot Nieuws Radio. De woorden van vandaag komen hier binnen in de studio. Leuk om te lezen hoe je dag was. Stuur het ook gerust nog even door als je dat nog niet gedaan hebt. Aline bijvoorbeeld, die zegt dat ze op weg is om op te passen op onze eerste kleinzoon. Heel veel plezier daarbij. Martijn die zegt, zwembad mag je voor mij opschrijven. Thuis het straatwerk aan het regelen om het zwembad aan het te gaan uitbreiden. Het mooie weer komt eraan, dus er ontstaat enige druk van de kids. Zo, ja. Het is herkenbaar. Als je het helemaal genoemd hebt, dan zul je het nog even een poosje horen. En Jantine die zegt opruimen. Mijn ouders die zijn nu een weekend weg. En op een of andere manier, als ik het thuis voor mezelf het huis alleen heb, dan kom ik automatisch in een soort schoonmaken en opruimen vibe. Dus daar ben ik heel blij mee eigenlijk. Ja, kan ik me voorstellen. Dat is dan ook wel weer lekker achteraf, hè, als het allemaal weer lekker fris en clean is.
1: De dagtekst.
0: Vandaag psalmendag natuurlijk op Godisch Radio, Blijde Klanken. Dus ook een tekst uit de psalmen. Psalm 9, vers 10 vandaag. Mogen de Heer een burcht zijn voor de verdrukte. Een burcht in tijden van nood. Psalm 9, vers 10.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
3: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
2: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
4: Deze vrijdag, de Blijde Klanken Psalmendag.
5: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
4: Luister via de Grootnieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl.
2: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
6: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
7: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
8: GardenOnline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
9: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
12: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
13: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 5 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Als cruiseschip Hondius maandag aankomt in Rotterdam, gaat een deel van de opvarenden meteen in quarantaine. In de Rotterdamse haven worden units voor ze neergezet. Het is niet duidelijk hoe lang ze daarin moeten blijven. Tot nu toe zijn op het schip geen nieuwe besmettingen met het hantavirus vastgesteld. De burgemeester van Stadskanaal is flink geschrokken van de mishandeling van 2 jonge kinderen in zijn gemeente door hun eigen moeders. De rillingen lopen over mijn rug, zei hij vanmiddag. En hij riep ook op rustig te blijven. Bij 3 woningen zijn de ruiten ingegooid. De politie zoekt mensen die dat hebben gezien. Een man die brand zou hebben gesticht tijdens een protest tegen asielopvang in Loosdrecht blijft in ieder geval nog 14 dagen in de cel. 2 minderjarigen mogen wel naar huis omdat ze eindexamen moeten doen. Eentje had met stenen en fakkels gegooid en de ander wordt verdacht van het mishandelen van een journalist. Het weer nog van Weer Online. Vanavond buien, vannacht op veel plaatsen droog. En dan klaart het ook op. Vannacht 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, ook zon. Het blijft fris. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
17: Vanwege het lange hemelvaartsweekend is er geen sprake van een echte vrijdagavondspits. Er staat net geen 90 kilometer file. Op de A4 richting Amsterdam heb je 10 minuten vertraging tussen knooppunt Diepenburg en Zoeterwoudendorp. Er komt nog een ongeluk eerder vanmiddag. De weg is weer vrij. A15 van Gorkum naar Nijmegen bij Geldermalsen. 20 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum een kwartier extra door bergingswerk. De rechterrijstrook is weer dicht.
18: Goedemiddag, welkom bij Groot Nieuws Radio. Misschien ook wel een lekker lang hemelvaartsweekend voor jou. Misschien ben je wel lekker onderweg ergens naartoe. Lekker een lang weekend aan het vieren, aan het relaxen. Leuke plannen misschien wel voor vanavond. Leuk om dat van je te horen ook. Ja, het lied dat ik zo meteen ga draaien brengt mij altijd wel even terug naar mijn kindertijd. Heel veel gezongen deze vroeger ook in de kerk. Vooral in het Nederlands ook. Het origineel komt er zo aan van Darlene Check. Shout to the Lord on the earth, then I'll sing.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
20: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
21: Dat is een zonnig prijsje.
20: Ja, zo goedkoop. Aldi.
22: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een betrokken moeder cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia kan opgroeien met alle liefde en aandacht. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
20: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster Beterleven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
23: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
24: We denken na over een koophuis.
25: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
24: Bart, met die loopgroep?
25: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
26: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
23: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
27: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt, past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
28: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
29: Odido. Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
30: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
31: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
32: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
33: Vanavond om 6 uur sluit de stembus voor de Opwekking Top 100.
34: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem?
33: Grootnieuws. De dag van vandaag.
34: Met Laurens van der Kraats.
33: Het christelijke radiostation.

0: Back to the 90s.
1: De dag van vandaag.
0: Ja, dat is toch fijn, die grote synths, die galmende drums en dan die massale samenzang. Je hoorde Darlene Check en Shout to the Lord op Groot Nieuws Radio. Aan het begin van misschien ook wel jouw weekend. Of je zat er al middenin omdat je gisteren vrij had, vandaag ook vrijdag aan vastgeplakt. Ja, we zijn gewoon midden in de middagshow. We gaan samen lekker het weekend beginnen. En dat gaat natuurlijk over een uur gebeuren met worship in je weekend. En ja, wel goed om even te noemen, de tijd tikt. Nog een minuutje of 50, dan is die echt gesloten.
2: Heb jij al gestemd eigenlijk?
0: Zeker, ja. Dat staat hoog op het agendalijstje altijd wel. En ik ben eigenlijk ook wel iemand die dan het hele jaar door ook wel mijn lijstje een beetje bijhoudt.
2: Oh, dat meen je?
0: Dus elke keer dan komt er wel iets bij. Dan hoor ik iets in mijn uitzending weer langskomen. En denk ik, oh ja, maar dit is ook eigenlijk wel leuk. Dan moet je er weer eentje schrappen, weet je wel. Want anders is het lijstje vol. Maar nog een kleine 59 minuten ondertussen. Of 49 heb je om te stemmen voor de opwekking top 100. Grootnieuwsradio.nl/stem. En dan kun je hem nog even indienen voordat de stembus zo meteen definitief dicht gaat voor dit jaar. Opwekking gaat het natuurlijk veel over. Maar dit weekend is er in het noorden van het land het Strandheemfestival aan de gang. En ja, die zit in de lift. Het is echt jaar na jaar dat er al meer bezoekers komen. 14.000 op dit moment. En ik ben wel benieuwd wat nou die groei ook verklaart. Dus we gaan zo even bellen met de organisatie.

0: Vroeg gerechtigheid met Albert Smelt en wat een wonder. En ook hoorde je Jeremy Camp. Of nee, ik moet zeggen Jamie McDonald en Desperate. Komen hier appjes binnen van mensen die ook willen stemmen voor de opwekking top 100. Gaat het natuurlijk veel over. Zeker vandaag omdat die stembus gaat sluiten over een minuutje of 42. En daarmee ook de conferentieopwekking hebben we het natuurlijk veel over. We staan er volgende week natuurlijk ook. Maar er is meer. Zo is er in het noorden van het land, as we speak, het Strandheem Festival gaande. Er komen ook artiesten uit binnen- en buitenland. Er zijn stands, workshops, seminars, uitgebreid programma ook voor de jeugd. Zo spreekt er op dit moment bijvoorbeeld Reinier van den Berg van Teerfant over leiderschap. En vanavond is er muziek van Lucy Grimble en Mosaic Worship. Het festival is de afgelopen jaren echt flink gegroeid en verwelkomt dit hemelvaartsweekend een record aantal bezoekers van zo'n 14.000 christenen. Ruim twee keer zoveel als bijvoorbeeld de New Wine Zomerconferentie. Henk-Jan van der Veen is woordvoerder van het festival. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, leuk je weer te spreken. Deze week was toevallig ook de doorgeefbijbel bij jou terechtgekomen. Dus we hadden al even contact gehad aan het begin van de avond deze week. Ja, ik zei het al, Strandheem groeit hard, hè? Wat raakt blijkbaar een snaar bij mensen? Wat verklaart dat, denk je?
1: Nou, weet je, wat volgens ons wat de mensen raakt... is dat ze hier graag komen, hier in Opende, op ons Strandheem Festival... Doordat het toch niet heel kleinschalig is, maar het is allemaal wel overzichtelijk. Het voelt aan als een familieweekend. Het is gezellig met elkaar. We hebben een terrein wat gezellig is ingericht. En zoals je al in je aankondiging zei, het is natuurlijk ook een heel mooi en divers programma wat wij aanbieden voor jong en oud.
0: Ja, ja. En jullie gaan echt al een tijd mee, hè? Want ik zat even te lezen. Maar volgens mij gaat de geschiedenis echt heel veel terug. Terwijl voor heel veel mensen nu misschien een beetje de afgelopen jaren wat vaker valt. Want hoe is het eigenlijk ontstaan?
1: Nou ja, eigenlijk ligt de oorsprong al in 1977. Toen was het nog de evangelisatiecampagne. En sinds 2015 is de naam gewijzigd naar Strandheem Festival. En is het in een modern jasje gegoten. Waarin... een veel breder aanbod is gekomen voor jong en oud met diensten, maar ook met seminars. En zodat ook iedereen ergens naartoe kan gaan wat hem of haar aanspreekt.
0: Ja, nou is het weer nou niet overal elk moment helemaal lekker dit weekend. Hoe hou je toch die festivalsfeer er een beetje in? Lukt dat een beetje daar?
1: Ja, dat lukt zeker. Weet je, we hebben op voorkant best veel georganiseerd om... onder andere voor een verwarming te zorgen in een tent, maar ook voor een poncho. Maar gisteren viel het gelukkig mee. En waren er gisterochtend heel veel mensen hier op ons terrein. En gaandeweg de dag werd het wel een beetje frisser. Maar toch mocht dat de pret niet drukken.
0: Het thema van het festival is Kom naar huis. Ik hoop niet dat dat inderdaad dan op het weer slaat. Maar misschien kun je even uitleggen. Op welke manier komt dat terug verder op het terrein?
1: Ja, dat komt eigenlijk in heel veel dingen terug. Ook in de dienst van gisterochtend, waarin Wim Grandiaar sprak. Maar natuurlijk ook, vanavond is natuurlijk Mosaic Worship. Heeft natuurlijk ook een fantastisch mooi nummer waar het over gaat. Maar ook, ook voor komende zondag, waarin Kees zal spreken, komt ook dat thema zeker in terug.
0: Ja. Hey, wat hoop jij dat de mensen zondag, als het afgelopen is, weer mee naar huis gaan nemen?
1: Ja, dat ze... opgebouwd zijn, dat ze geraakt zijn, dat ze ook terugkijken op een fijne tijd met elkaar, waarin ze mensen hebben ontmoet, waarin ze bemoedigd zijn en zeggen van tot volgend jaar, dan komen we weer.
0: Ja, dan is het geslaagd. Bij jou is ook Anna, heb ik begrepen, zij is de teamleider bij U-Wave, de jongere afdeling zeg maar, van het Strandheem Festival. Jij leidt daar, hè? Hey, waar zijn jongeren volgens jou van de achterdag misschien het meest naar op zoek? Proef jij daar iets van, Anna?
2: Ja, nou wat ik vooral zie is dat ze op zoek zijn naar authenticiteit. En dat ze graag willen weten wie God is en daar meer over willen leren. En we hebben gisterochtend een hele toffe tienerdienst gehad. Een hele tent vol tieners waarbij we God mochten aanbidden. Waarbij we mochten luisteren naar het verhaal van Julia Pluij. Maar ook heel veel verschillende workshops en activiteiten mochten doen ter verwerking daarvan. En ze sprak over de verloren zoon. En heeft ze ook echt de boodschap meegegeven. Hè, dat God dus ook op zoek is naar jou. En dat je altijd bij hem terecht mag komen.
0: Ja, mooi. Hey, en wat merk jij zelf van het geloof bij de generatie Z op zo'n festival? Hoe zou je dat beschrijven?
2: wat ik merk is dat iedereen heel actief is en heel graag wil meehelpen en erbij wil zijn. En we hebben zelf een eigen New Ways Café, waarin we echt opgericht door jongeren, voor jongeren, waarin we elkaar kunnen ontmoeten, kunnen bidden met elkaar, God kunnen aanbidden, maar ook heel veel lol kunnen hebben, zoals gisteravond bij de Silent Disco.
0: Ja, leuk. Hey, en Anna, waar kijk jij het meest naar uit nog komend weekend?
2: Ja, dat is toch echt wel morgenavond dat Rent Collective komt. Dat is echt wel heel gaaf dat zij dit jaar bij ons zijn. En ik vind de muziek heel tof en ik zie heel erg uit naar morgenavond dat concept.
0: Kan ik me nou helemaal niks bij voorstellen. Nou ja, nee, absoluut, tuurlijk. Hartstikke mooi is dat. Heb ze ook eens live gezien. Ik zou spontaan weer naar het noorden rijden. Maar het is voor mij een beetje ver. En jij, Henk-Jan, waar kijk jij nog het meest naar uit dit weekend?
1: Nou ja, ik ben het wel met Anna eens dat Rent Collective komt. Is natuurlijk wel een droom geweest hier de afgelopen 10 jaar. Dus ja, dat wordt denk ik toch echt een fantastisch bijeenkomst, feestje. Ja, alles bij elkaar.
0: Mooi. Ga ervan genieten. Strandheem in het Groningse Opende duurt nog tot zondagmiddag. Dan zal Laudate afsluiten met een zingen. Dit is Elevation Worship.

0: Hymn of Heaven, je hoorde Phil Wickham in de middagshow. Daarvoor Graves into Gardens van Elevation Worship. Ik had het daarvoor contact met de organisatie van het Strandheemfestival in het noorden van Nederland. En het ging over Rent Collective die er ook optreedt. En ik zei dat ik heel graag erbij wil zijn, maar het wel een beetje ver vind zo helemaal in het noorden van het land. Ellen die reageert erop, zegt hoi, hoor je net zeggen het is wel een beetje ver. Nou, wij hadden afgelopen week Canadezen bij ons in huis. En zij vertelde dat ze naar For King & Country geweest waren. Toen ik zei dat ze in Nederland kwamen, maar dat wij er niet heen gingen omdat ik het een beetje ver vond, begonnen ze te lachen en vertelden ze dat zij vanuit boven in Canada naar Amerika waren gegaan voor King & Country. Dus ja, een beetje ver is maar net hoe je het bekijkt. Wij hebben toch maar kaartjes gekocht. Alles is relatief, zo zie je maar. We gaan naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws. Het is 6:03.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De inspectie heeft toch een melding gekregen in de kindermishandelingszaak in Stadskanaal. Die kwam woensdag van de jeugdbescherming en Veilig Thuis samen. Vanochtend zei de inspectie dat ze niks hadden gehoord. In Amsterdam zijn twee jongens opgepakt voor de dood van een man van 73. Die was 2 weken niet meer gezien en werd maandag gevonden in zijn huis. En de jongens zijn 15 en 17. In de Rotterdamse haven worden 23 units neergezet om de opvarenden van virusschip Hondius op te vangen. Die moeten in quarantaine als ze maandag aankomen. Aan boord zijn geen nieuwe Hanta-gevallen gemeld.
0: Je krijgt het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond is het bewolkt met enkele buien. Later wordt het op de meeste plekken droog en het koelt af tot ongeveer 4 graden. Dit weekend wisselen zon en wolken elkaar af en kan er een enkele bui vallen bij maxima tussen de 12 en 15 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Er staat nog 70 kilometer verspreid over het land. Van een vrijdagavondspits is door het lange weekend geen sprake. Op de A5 richting Amsterdam heb je nu 10 minuten vertraging voor de aansluiting met de A10 bij Westpoort. Komt er een auto met pech. A15 van Gorinchem naar Nijmegen tussen Leerdam en Geldermalsen. Een kwartier vertraging door een ongeluk. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. En de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Nog 25 minuten. Exact. En dan gaat hij dicht. De stembus voor de Opwekking Top 100. En het is lastig. Ik merk het. Hier komen appjes binnen van mensen. Oei, ik zit te stoeien. Ik hoop dat ik het op tijd afkrijg. Ja, het valt niet mee. Het zijn heel veel liederen. En ga er maar eens aan staan om dan een kleine selectie te gaan maken. Dus daarom hebben wij hulp. Vandaag gaan we voor de laatste keer in deze stemperiode de Opwekking Top 100 stemservice aanbieden. En daarbij de vraag voor jou: welke opwekkingsliederen brengen jou dichter bij God? Ja, die vraag die wil je natuurlijk beantwoord hebben en wij willen je daar heel graag bij helpen. Dus als jij wel wat hulp kunt gebruiken, app dan even het woord help naar de studio.
3: Laurens van der Kraat.
0: En wie weet gaan wij je zo meteen even bellen om je wat beter te leren kennen en dan 3 nummers selecteren om jou te helpen met je stemlijstje. Dus app het woord help als jij wel wat hulp kunt gebruiken.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Anne-Michel Lee, Maaike van Putten en Veilig in mijn armen.
1: De Opwekking Top 100 Stemservice.
0: Ja, een gratis dienst die we hier op Groot Nieuws Radio bieden voor luisteraars die graag willen stemmen op de Opwekking Top 100, maar er niet uitkomen. Aan de telefoon heb ik Jantine. Goedemiddag.
2: Goedemiddag,
0: Leuk. Ja, jij bent wel echt op de valreep, hè?
2: Ja, weet je wel.
0: Is dat een patroon in jouw leven met dingetjes, dat je er altijd wel een beetje van het uitstellen bent?
2: Nou, met veel dingen wel, maar rondom zo'n top 100 of top 1008 meestal niet. Maar
0: nee, dan ben je vaak wel op tijd. Hoe komt dat, denk je, dat het nu dus wat langer duurde?
2: Ja joh, van alles nog wat te doen en dan schoot het elke keer bij in.
0: Ja, nou ja, heb jij even geluk. We gaan je proberen te helpen. Ja, minimaal 5 en maximaal 20 liedjes mag je uitkiezen uit die 917 nummers van Opwekking die ze hebben uitgebracht. De vraag daarbij is, welk lied brengt jou dichter bij God? En dat is natuurlijk waar we ook bij jou zo meteen naar op zoek gaan. We gaan je zo meteen wat vragen stellen om je wat beter te leren kennen. Dan draaien we even 2 nummers. En in die tussentijd gaan wij hier goed nadenken samen met Luisterend Nederland, welke liederen dan goed bij jou passen. En die gaan we zo aan je voorstellen.
2: Ik ben benieuwd.
0: Top. Hey, als je jouw muzieksmaak moest samenvatten, hoe zou je dat doen?
2: Rustig, maar wel met wat pit erin. En heel variërend qua Engels en Nederlands.
0: Alright.
2: Ik denk dat dat echt de 2 hoofdlijnen zijn.
0: Ja. En als je op zoek gaat dus naar muziek dat je dichter bij God brengt, wat is het dan vaak in een lied wat jou inderdaad die connectie met God geeft?
2: Ja, toch echt wel een stukje aanbidding en God gewoon de hoogste eer en glorie geven.
0: Ja. En wat voor aanbiddingstype ben jij, als ik het zo vrij mag vragen? Ben je iemand die graag handen in de lucht, of blijf je liever wat ingetogen zitten of bewegen?
2: Ja. Wel steeds meer de handen in de lucht, ja. Dat komt er steeds meer in.
0: Ja, alright. We stoppen lekker mensen in hokjes en vakjes, zouden Ellen en Rick het zeggen. Maar goed, dat moeten we nu toch even doen. We hebben korte tijd. Jantine, wat doe je in het dagelijks leven trouwens? Even een stukje context.
2: Ik ben schilder van huizen en deuren, alles en nog wat.
0: Ja, oké. En wat vind je het leukste aan dat werk?
2: Ja, het klantencontact en gewoon lekker een beetje creatief bezig zijn.
0: Ja. En wat geeft het leven zin voor jou?
2: Zo.
0: Ja, we gaan even de diepte in, Jantine. Dat moet ook wel, hè, met deze muziek.
2: Ja. Ja.
0: Je zegt het net volgens mij ook al een beetje. Het contact met mensen.
2: Ja, gewoon een beetje sociaal zijn. Een beetje gastvrijheid. Dat vind ik heel belangrijk.
0: Mm-hmm.
2: En verder genieten van de kleine dingen die God geeft.
0: Ja. Nou, wat een mooie dingen. Nou, we krijgen echt wel een mooi beeld zo van wie je bent. En welke liederen, dat denk ik ook wel. Bij mij popt er al wel het een en ander op. Als

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: kijken. Jantine, ben je er nog?
1: Ja, zeker.
0: Mooi.
2: De Opwekking Top 100 Stemservice.
0: Ja, we moeten nu wel een beetje vaart gaan maken, Jantine. Want over 9 minuten dan gaat de stembus echt sluiten. Heb je de pagina al voor je toevallig?
1: Ja, zeker.
0: Oh, goed voorbereid.
1: Ik heb al een paar liedjes gevonden erbij.
0: Oh,
1: dus,
0: wat fijn, wat fijn. Nou, we gaan je uit de brand helpen om er ook genoeg te hebben, zodat je in ieder geval je stem kan indienen. Nou, dankjewel voor de kennismaking zojuist. We hebben ook heel veel hulp gekregen van luisteraars die suggesties hebben ingestuurd waarvan we zeiden, ja, maar dit lied past echt goed bij Jantine. We gaan ze aan je voorstellen, dus hier komen ze. En dan moet je mij even eerlijk antwoorden, waarvan jij denkt, ja, is het wat of is het niks? De eerste optie, dat is een lied waar Esther onder andere mee komt. Ze zei, ja, dit lied gaat heel erg over God aanbidden met hart en handen. Zo horen we dat ook wel terug bij Jantine. Handen omhoog en hart op de juiste plek. En met haar handen schildert ze ook weer prachtige huizen. Nou, dat is deze. Ik ga hem aan je laten horen.
3: Ik leef voor u met hart en handen. Om wie alleen is te omarmen. Neem het aan.
0: Wat vind je van deze?
1: Ja, heel mooi passend eigenlijk.
0: Ja, passend?
1: Ik ken hem niet heel goed, maar eigenlijk best wel mooi.
0: Nou, heel goed. Ja, nou, we zetten hem alvast op je lijstje, zou ik zeggen. Dan komt er meer binnen. Even kijken, dit is een lied dat ook door verschillende mensen is ingestuurd. Ja, dit gaat echt over de hoop en de vreugde die je in het geloof ook vindt. De vreugde van nu is mijn kracht.
3: De

0: Sluit ook mooi aan, vond ik, bij het dankbaar zijn voor de kleine dingen. Dat komt echt ook weer terug in dit lied. Wat zeg je hiervan, Jantine?
1: Nou, die tekst staat achter mijn telefoon, dus dat moet dan zo zijn, denk ik.
0: Kijk eens. Zo, ja, we hadden het niet door, maar dit is een mooie match. Dat is top. En dan als laatste hebben we een lied wat mooi aansluit op jouw wens. Dat je naast wat meer dus het energieke wat je net hoort, ook houdt van wat meer de rustige, ingetogen aanbiddingsliederen. Die God echt alle glorie geven. En dat bracht ons bij deze.

0: Houd me dicht bij u. Wat vind je daarvan, Jantine?
1: Nou, die had ik dus net al erin gezet. Dus.
0: Nou, kijk, we zitten fantastisch op een lijn, hoor ik al.
1: Ja, zeker.
0: Maar nu wel de grote vraag. Kom je nu aan de minimale 5 liter?
1: Ja, zeker. Ik had er al wel een paar net ingegooid.
0: Oh, gelukkig.
1: Ik ga nog even een paar extra zoeken dat ik aan de 20 kom. Want dat vind ik altijd wel leuk.
0: Je gaat voor 20? Oh, wat goed. Nou, je hebt onze hulp helemaal niet nodig, Jantine. Ik hoor het wel. Maar ik vond het wel heel leuk om je even te spreken. En je op weg te helpen en je een beetje te leren kennen. Super veel succes met het afmaken van je stemlijstje. En geniet ervan, hè. Volgende week, dan gaan we het allemaal horen. Op de vrijdag van het Pinksterweekend natuurlijk. De opwekking top 100 gaan we dan uitzenden. Deze vond ik toch wel het meest passen bij jou, Jantine. Met hart en handen van de Opwekking Band. En stem snel, hè, als je het nog niet gedaan hebt. Je hebt tot 6 uur. Nog een paar minuutjes. Opwekking.nl. Zeg ik nou opwekking.nl? Dat zou logisch zijn, maar nee, het is geen samenwerking met Opwekking. Nee, het is grootnieuwsradio.nl/stem. Dat is

0: Speciaal voor Jantine in haar stemlijstje als niet binnen het stemadvies. Maar ze vond hem heel goed toepasselijk ook. En ze gaat zeker aan genoeg nummers komen. Opwekking Band met hart en handen. Lennart-Jan die zegt yes. Op de parkeerplaats net nog even de auto geparkeerd langs de snelweg. Om net op tijd nog te stemmen voor de opwekking Top 100. Het was nog net op tijd. Goed gedaan, Lennart-Jan. Ja, nog 3 minuten. Dan sluit de stembus. Dus als je nog heel snel mee wil doen. grootnieuwsradio.nl/stem.
1: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. hazet.nl.
2: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
1: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. hz.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt.

0: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
2: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Premier Jette heeft in het Catshuis gesproken met onder meer vrijwilligers uit de vluchtelingenopvang over de rellen van de laatste tijd bij AZC's. Ook mensen van het COA waren erbij. Ze zijn het er allemaal over eens dat het belangrijk is in gesprek te blijven. Jette noemde de rellen volstrekt ontoelaatbaar. De burgemeester van Stadskanaal zei het al, en nu heeft de inspectie het zelf ook bevestigd. Er is woensdag melding gedaan van kindermishandeling door twee moeders. Vanochtend zei de inspectie nog van niks te weten. De zaak wordt maandag meteen opgepakt. De kinderen zijn intussen veilig en de moeders zitten vast. De Amsterdamse politie heeft twee jongens van 15 en 17 aangehouden omdat ze iets te maken zouden hebben met de dood van een man. Die werd maandagavond gevonden in zijn huis in de Jordaan. Hij was toen al twee weken niet gezien. De jongens mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het weer nog van Weer Online. Ook vanavond buien. Komende nacht is het op veel plaatsen droog. Morgen ook buien, ook zon. Het blijft fris met 13 graden. Zondag iets zachter. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staat nog zo'n 50 kilometer file verspreid over het land. Op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam heb je nu veruit de meeste vertraging. Tussen Numansdorp en Barendrecht staat 7 kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is een uur. Verkeer vanuit het westen van Brabant naar Rotterdam kiest het beste de route over de Moerdijkbrug en langs Dordrecht. Dat is onder andere over de A16. In het zuiden van Limburg viel op de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over.
4: Zo, het is 6 uur geweest. En dat betekent dat de stembus voor de Opwekking Top 100 officieel gesloten is. De lijst staat bij deze vast en de stemmen kunnen niet meer binnenkomen.
5: Ik heb een klein voorstel. Well? Zullen we het niet eens gewoon eens een keer heel anders doen dan die andere jaren? En gewoon nu, op dit moment, alvast de nummer 1 bekendmaken?
4: Nou, dat lijkt me een bijzonder slecht idee.
5: Ik heb hem hier staan, is toch leuk? Weten mensen tenminste wat ze te wachten staat? Komt hij hier?
4: Ik zou het niet doen.
5: En op 1.
4: Nee. Zou ik even niet doen. Nee, ik vind op zich je idee om even een beetje innovatief te zijn, een keer wat anders, dat is leuk. Ik heb wel een mailtje gehad van de eindredactie vandaag, dat we wel echt wel degelijk iets anders gaan doen dit jaar.
5: Oh?
4: Zal ik dat zo even bekendmaken?
5: Ja, ik ben.
4: Dat we gewoon meteen daar een momentje van maken.
5: Benieuwd.
4: Nee, ja. Dit is wel het moment. Nu stembus dicht is, gaan we zo bekendmaken.
6: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan? Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Vriendschap heeft ritmes en rituelen nodig. Laat jij je vriend merken hoeveel je om hem geeft?
8: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, Ahatros tomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een midweek of weekend weg bij Sumio Parks vanaf €229. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
9: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
10: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
11: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
13: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
14: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
15: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
16: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
18: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep. En maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
19: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. Groot nieuws. De dag van vandaag.
20: Met Laurens van der Kraats.
19: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Michael W. Smith en You Are Holy, Prince of Peace.
1: Worship in je weekend.
2: De dag van vandaag.
0: En zo maakt Michael W. Smith het iets over zes op deze vrijdagavond. En daarmee luiden we ook het weekend in. Al kan ik me ook wel goed voorstellen dat je misschien vanaf woensdagavond al wel weekend had. Een lekker lang hemelvaartsweekend. Maar speciaal voor de keiharde werkers voor ons, dan luiden we gewoon dit weekend in met de beste worshipmuziek die er is. Straks bijvoorbeeld Brian Dirksen, Sander en Angela. En de opwekkingsband komt eraan. Ja, in die opwekking bent, gaan we volgende week extra veel horen. Hè? Want volgende week is namelijk de Pinksterconferentie. En onderweg naar die conferentie is inmiddels wel een vaste traditie. De opwekking top 100 op de radio. Nou, afgelopen week kon erop gestemd worden. Onder andere afgelopen week. Ja, veel verder terug natuurlijk. En dat is ook echt veelvuldig gedaan. Zelfs zoveel dat ze eigenlijk iets terug willen doen. Als een soort van cadeautje naar Nederland, naar alle stemmers, naar de liefhebbers van de muziek. Dus nieuw, dit jaar bij opwekking, nou dat was al bekend, is dat je op donderdag al kan aankomen. En speciaal voor die mensen, die dus dan al lekker onderweg zijn ook, gaan wij bovenop die 100 nummers van de opwekking tot 100 er nog eens 100 extra bovenop gooien. Dus dat betekent dit jaar 200 opwekkingsliederen in de opwekking top 100. Dus ja, een soort opwekking top 100 bonus editie. Dus op donderdag hoor je de 100 nummers die het anders net niet gehaald zouden hebben. En dan op vrijdag de 100 beste opwekkingsliederen zoals je van ons gewend bent. Dus laten we dat zo meteen maar eens gaan vieren met niet één, maar twee nummers van de nieuwste cd van Opwekking op je radio. Naast Sander en Angela samen met Erika de Wit en God van het Hemelrijk.
3: Uw genade over de aarde, zoeken het hoofd.

0: Brian Dirksen, Come Now Is The Time To Worship.
1: Worship in je weekend.
0: Zojuist groot nieuws bekendgemaakt. De Opwekking Top 100 begint komende donderdag al. En die gaat niet één, maar 2 dagen duren. Dat betekent dat je op donderdag de 100 nummers die het anders niet gehaald zouden hebben, toch gaat horen. En op vrijdag gaan we daar nog een schepje bovenop doen met de reguliere Top 100 beste opwekkingsliederen, zoals elk jaar. En wel leuk om te vertellen is dat Luc en ik de finale mogen presenteren van die Opwekking Top 100. Live vanuit het opwekkingterrein in Biddinghuizen. En ja, ik vind het wel leuk om het even te noemen hier dat we er dus zijn. Want we zouden het ook heel leuk vinden om jou daar te ontmoeten. Dus kom vooral ook even langs bij de stand van Groot Nieuws Radio. We staan echt op het hoofdterrein. Dus volgens mij naast het seminar. Naast de seminartent, toch? Of waar was het precies?
2: Ja, een beetje op dezelfde plek. Vorig jaar ook naast de Compassion Kerk. Die kan je ook wel zien.
0: Ja, dus we zien het kruis ook. Hè? En, ja. Dus we staan echt prominent ook aanwezig. Maar jij kent ons wel aan de oranje vlaggen, denk ik.
2: Zeker.
0: Dus kom gezellig bij ons langs. En dan maken we graag even een praatje met me. Met je, dus kom gerust langs. Met mij, met Luc natuurlijk ook. Ja, om die ene extra dag Opwekking Top 100 te vieren, willen we ook graag 2 nummers van de nieuwe cd aan je laten horen. Allebei zijn ze nog geen maand geleden uitgekomen. Waaronder een vertaling van Jesus Be The Name van Elevation Worship. Maar eerst een andere. Hij komt oorspronkelijk van de band Lef en is afgelopen jaar op plek 54 binnengekomen in de top 1008. Dat zagen ze bij Opwekking denk ik ook. En daarom dachten ze, deze moet ook in de bundel komen. Ik heb het over Hoe Sterk Ook De Storm.

0: van de nieuwste opwekkings-CD. Opwekking Band met Gesine van der Bos en Jezus Wees de Naam. En daarvoor, hoe sterk ook de storm.
1: Groot Nieuws Radio. De hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Premier Jette vindt al het geweld rond asielopvanglocaties volstrekt ontoelaatbaar, schrijft hij op X. Hij sprak vandaag op het Katshuis met het COA, hulpverleners en vrijwilligers uit de opvang over de protesten. Voor de dood van een man in Amsterdam zijn twee jongens opgepakt. Ze zijn 15 en 17. De man werd maandag in zijn huis in de Jordaan gevonden. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Als virusschip Hondius maandag aankomt in de haven van Rotterdam, gaan 23 opvarenden daar meteen in quarantaine. Er worden speciale units voor ze neergezet. Vier anderen zijn Nederlanders, die mogen thuis in quarantaine.
0: Dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond is het bewolkt met enkele buien. Later wordt het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot ongeveer 4 graden. Dit weekend wisselen zon en wolken elkaar af en kan er een enkele bui vallen bij maximaal tussen de 12 en 15 graden.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: De laatste files worden snel korter. Je hebt vooral nog vertraging op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijerland doe je er een half uur langer over door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Je kan omrijden via de A16.
3: Laurens van der Kraat.
0: Met de mooiste aanbiddingsmuziek voor tijdens je hemelvaartsweekend. Zometeen Marcel en Lia Zimmer en ik kom tot u. En dit is Matt Redman en You Never Let Go.
1: De dag van vandaag.
3: Het christelijke

Beleef het Pinksterweekend samen met Groot Nieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de sing-in. Pinksteren is de reden voor een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

De vertrouwde stemmen van Marcel en Lydia Zimmer in Worship in je weekend. En ik kom tot u. Misschien ben jij op dit moment wel onderweg naar het Strandheemfestival in het noorden van het land. Zo'n 16.000 mensen komen daar dit hemelvaartsweekend samen. Vorig jaar was Charity Gill daar onder andere te gast. Zij zong daar bijvoorbeeld het lied I Speak Jesus. Samen met ook de Choir Company. Een gaaf optreden was dat. Nu ga ik er ook draaien. Dit is Charity Gill. I Believe.

0: Villa. Op Groot Nieuws Radio en vreugde van mijn hart.
1: De Luisterwijzer.
0: En er komen hier de hele dag ook allemaal vreugdevolle berichten binnen van luisteraars die aan het luisteren zijn hier en daar naar de Psalmendag op Groot Nieuws Radio Blijde Klanken. Ja, daar worden de hele dag alle psalmen uit de Bijbel, die op muziek gezet zijn, zeg maar, uitgezonden achter elkaar. En allemaal leuke collega's die dat presenteren. Juri, Lucas, Hans, Tim. Iedereen is daar lekker actief. En de finale, die gaat er zo meteen aankomen. En die wordt ook uitgezonden hier op ons hoofdkanaal. Die is in handen van Tim Hendricks. En ga je zo meteen daar dus helemaal horen. Je kunt ook naar een iets ander genre toe. 7FM. Daar zit Nando zo voor je klaar met de top 7. En hij begint zo met Lecrae. Look, I don't need no peace and quiet. I just need a peace of mind. World is full of broken hearts. They can have a peace of mind. When I say... En op Grote Radio Non-Stop is zo Hillsong Chapel te horen met Hosanna. Dit was de middagshow voor deze vrijdag 15 mei 2026. Maandag zijn we er gewoon weer vanaf 4 uur. Ik wens je een heel lekker weekend. Dit zijn de Casting Crowns. And 'tis so sweet to trust in Jesus.

0: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
1: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
5: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
6: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
5: Die andere stuiterbal daar.
6: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egberts drinkt.
9: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
10: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuwsradio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
9: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
10: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
11: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
12: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
13: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
14: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
15: Grootnieuwsradio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 7 uur.
17: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Premier Jette is boos over het geweld rond opvanglocaties deze week. Op X schrijft hij dat de vernielingen, brandstichtingen en het geweld tegen politie en hulpverleners ontoelaatbaar zijn. Het is niet goed te praten, vindt Jette. Hij sprak erover op het Katshuis met het COA, hulpverleners en vrijwilligers uit de opvang. Vluchtelingenwerk komt in actie tegen het geweld. Extremisten kapen het debat, maar een veel grotere groep gelooft in samenleven, zegt de organisatie. In landelijke kranten, op reclamezuilen en social media komt een afbeelding van twee handen in hartvorm. Als virusschip Hondius maandag arriveert in Rotterdam, gaan 23 van de 27 opvarenden daar in quarantaine. Er worden speciale units voor ze neergezet. Hoe lang ze daar moeten blijven is niet duidelijk, maar het zou 6 weken kunnen zijn, zegt de GGD. 4 anderen zijn Nederlanders. Zij mogen thuis in quarantaine. Het weer nog van Weer Online. Vanavond buien, vannacht op veel plaatsen droog. Morgen opnieuw buien. Ook zon en het is fris met 13 graden. Zondag iets zachter. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: De laatste files worden snel korter. Je hebt vooral nog vertraging op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijerland doe je er een half uur langer over door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Je kan omrijden via de A16.
20: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
21: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
20: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
22: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt, past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbed-en-matras.nl.
0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Dekbed en matras.nl, een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbed en matras.nl.
18: ICT en security voor bedrijven en zorginstellingen. Lagarde uit Barneveld. Verrassend vertrouwd. Ontdek alle mogelijkheden op lagarde.nl.
23: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
18: Aan de slag in de beveiligingstechniek? Kijk op werkenbijlagarde.nl.
24: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
25: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een uur buitenspelen cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Malawi alle ruimte krijgt om te spelen en te groeien. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
24: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
26: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
27: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
28: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. Elke avond vanaf 7 uur.
29: De mooiste kerk- en koormuziek.
28: Het christelijke radiostation.
30: De blijde klanken Psalmendag.
31: Met Tim Hendricks.
32: We maken een psalmenreis vandaag, over bergen en door dalen. En hier in het laatste uur van de psalmendag hebben we uitzicht op psalm 139. Een psalm die voor Jeroen Klop en zijn vrouw inspiratie was voor hun trouwtekst. En ook voor Elfriede Bruinder is deze psalm belangrijk. Want, vertelt Elfriede, deze psalm herinnert mij eraan dat ik in de ogen van God goed genoeg ben. Hij heeft mij gemaakt naar zijn wil. Ik heb namelijk heel lang moeten horen van mensen dat ik niet goed, lees, mooi genoeg was. Die woorden echoen nog steeds na. Maar God houdt van mij zoals ik ben. En wanneer die nare herinneringen van afwijzing weer opdoemen, dan luister ik weer naar de woorden van Psalm 139.

Je hoorde Jan-Jaap Nijhoff zingen van mannenkoor Conforza Woerden. Psalm 140, de versen 7 en 13. En daarvoor Psalm 139, door het damesensemble Jerusha en tenor Jaco van Houselt ten gehore gebracht onder leiding van Rianne Vogelaar van Roon. Op deze vrijdag 15 mei 2026 vieren wij de psalmen met elkaar. We zijn op Groot Nieuws Radio Blijde Klank om 8 uur vanochtend begonnen met het draaien van psalm 1. En straks om 8 uur dan zijn we de psalmen rond als we deze psalmendag afsluiten met psalm 150. Ja, we leven toch wel een beetje toe naar dat moment. Voelt een beetje als een finale. Misschien ben je al de hele dag aan het luisteren. Ik ben zo benieuwd, hoe is dat? Hoe ziet dat eruit? En wat doet het met je? Reageren op deze psalmendag? Meelezen met de psalmenlijst? Dat kan allemaal via grootnieuwsradio.nl/psalmendag. Geniet dit uur weer van de psalmen. Word bemoedigd, ervaar herkenning en erkenning als ook de moeite van het leven een plek krijgt. Laat de psalmen je houvast geven en inspireren. En laten we met de psalmen God loven en danken. Voor alles is een tijd en voor bijna alles wel een psalm. Ben je klaar voor psalm 141? Riet Sloothaak laat weten zich verbonden te voelen met deze psalm. Riet zegt, psalm 141 vers 3. Zet, Heer, een wacht voor mijn lip. Behoed de deuren van mijn mond. Opdat ik mij tot geen instond iets onbedachtzaams laat ontglippen. En zegt Riet, dat bid ik elke keer als ik ergens naartoe ga waar ik mensen of veel mensen ontmoet.

0: de hoogste noten toevertrouwd aan het Seba Meisjeskoor. Bedankt voor Psalm 142, de versen 2, 4, 5 en 7. Een psalm die best dramatisch begint. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. En alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Maar dan vers 5, gij zijt mijn toevlucht, sterkt en eer. En dan eindigde het lied met een lofcouplet. Ik weet niet of het bestaat, het woord, maar bij deze. Fijn dat je luistert naar Grootnieuws Radio. Dit is het laatste uur van de psalmendag. En zo mooi om vandaag al die veelkleurige koren in actie te horen komen. Om samen te zingen, of juist even te luisteren, de ogen dicht te doen. Bijzonder inspirerend ook om jouw gedachten te horen bij de psalmen en samen onderweg te zijn. Reisgenoten zijn vandaag ook Jorrit Wout en Andries Knevel. Door de dag heen mochten we naar hen luisteren als zijn psalm extra uitlichten. En zo wil ik nu graag het woord geven aan Andries Knevel. Theoloog, schrijver en natuurlijk presentator. Iedere zondagmorgen op Grootnieuws Radio te horen met tussen 8 en 9 het programma Een Goede Zondag. Maar hij deelt hier nu ter inleiding op het luisteren naar psalm 143... enkele gedachten bij deze psalm.
1: Psalm 143 is een van die psalmen van David die eigenlijk geschreven zijn vanuit de diepte. Heer, geef mij antwoord. Haast u. Mijn kracht is uitgeput. Houd u niet voor mij verborgen. Ik word als wie afdaalt in het graf. In het leven van David gebeurde veel en we zien ook in de psalmen dat hij af en toe helemaal aan het eind is gekomen. Het begin van de psalm luidt dan ook: Heer, hoor mijn gebed, luister naar mijn smeken, antwoord mij. Maar dan krijg je ook de belijdenis. Het staat als het ware een beetje tussen in deze psalm. U bent trouw en rechtvaardig. Dat is de grond van het gebed van David. En dat woord trouw, in de Statenvertaling, goede tierenheid of goedgunstigheid komt zoveel keer in de Bijbel voor. Dan kan je ook zeggen, ik denk aan vroegere dagen, want ik ken uw trouw nog. De kern is vers 8 van deze 143. Laat mij in de morgen uw liefde horen. In u stel ik mijn vertrouwen. Wijs mij de weg die ik gaan moet. Mijn ziel verlangt naar u. Dus in de diepte van het leven zegt David uiteindelijk tegen zichzelf, hij bidt er ook om, mag ik uw liefde horen? Want ik stel mijn vertrouwen op u. En ik hoop dat we dat allemaal doen. In bittere omstandigheden, soms misschien net zo zwaar als David, dat weet ik niet. Met veel heimwee, toch zeggen, ik stel mijn vertrouwen op u. Want, staat er ook in vers 10, u bent mijn God. Psalm 143, psalm vanuit de diepte, maar ook veel vertrouwen op God. Daar gaan we naar luisteren.

0: Zo blijde klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

Psalm 145, de verzen 1, 2 en 7. Op deze psalmendag ten gehore gebracht door Laudate Deum Apeldoorn, onder leiding van Arie Kortleven. En daarvoor hoor je een gerenommeerd koor uit Engeland, het Chichester Cathedral Choir. Professionele volwassen zangers en ook jonge jongens en meisjes. Het koor staat bekend om zijn hoge kwaliteit, optredens in Europa en radio-uitzendingen. Dus het was eigenlijk 1 en 1 is 2. Vandaag brachten zij Psalm 144 ten gehore. Blessed the Lord, my strength. Gaan we door in de lijst naar Psalm 146. Fox Jubilans, onder leiding van Pieter Stolk, zingt het. En dit is een psalm waar Geri Karsis zich extra verbonden mee voelt. Met de vrolijke wijs echt een psalm om God te loven.

volksjubilans met Psalm 146... was dit het krachtige geluid van Vrouwenzang Katwijk... onder leiding van Ria van den Noord met Psalm 147, de versen 1 en 7. En het is mooi dat dit laatste uur van de psalmendag... zoveel mooie lofpsalmen bevat. Dus we hebben nog een paar hele mooie te gaan. Marga die luistert al mee vanaf 8 uur vanochtend, laat je weten. Je zegt het is inderdaad prachtig om onbekende en bekende psalmen, liederen te horen. Hier en daar mee te zingen en God daarmee te loven, te alle tijden. Nou, zo gaan we verder met Psalm 148. Wij loven en prijzen. Dit is een uitvoering door het Koor de Zeeklank... onder leiding van Johan Bredewoud.

hebt vandaag kunnen genieten van de traditionele uitvoering van de psalmen, maar ook van variaties daarop, zoals deze. En ook instrumentale uitvoeringen van de psalmen heb je voorbij horen komen. Ik hoop van harte dat je ervan genoten hebt. En ja, we zijn er nog niet, maar toch alvast even de balans opmakend. Hoe vond je het? Hoe heb je het ervaren deze psalmendag? Wil je ons dat laten weten via grootnieuwsradio.nl/psalmendag? En dan kunnen we dat ook weer meenemen naar volgend jaar. En vond je het mooi? Draag je Grootnieuws Radio een warm hart toe? Ondersteun je de missie? En vind je dagen als deze belangrijk? Zeg je dit hoopvolle geluid? Dat wil ik ook graag meehelpen in de lucht te houden. Dan heel graag, want wij kunnen dit alleen maar doen dankzij de vrienden van het station. Dus wil je ook vriend worden, ons ondersteunen? Ga dan naar grootnieuwsradio.nl/gift. Ook die oproep wil ik doen vandaag. Iedereen kan altijd en overal gratis Grootnieuws Radio luisteren. Maar ja, er worden wel kosten gemaakt. Het moet ergens vandaan komen. En wij doen dat dus met elkaar als luisteraars van het station. Yes, richting de finale met hier Psalm 149. Halleluja, laat opgetogen. We geven het podium aan de zangvereniging Fiducia Ede. Onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart.

Vanochtend, toen onze stemmen nog piepten en kraakten, zijn we vol goede moed begonnen met Psalm 1. En nu is het avond. We zijn warm gedraaid, bemoedigd, geïnspireerd door de psalm. We hopen dat je vandaag de verbondenheid hebt ervaren. Samen als reisgenoten met vallen en opstaan met de psalmen achter Jezus aan. En we hopen ook dat je Gods liefde en zijn aanwezigheid hebt mogen ervaren door deze dag heen. We zijn bij de allerlaatste psalm aangekomen, het slotakkoord van deze psalmendag. Maar eerst wil ik een paar mensen bedanken. Bedankt Hans van Vuren, toch drijvende kracht achter deze bijzondere dag. Alle andere collega's achter de schermen die het mogelijk hebben gemaakt. Presentatoren vandaag, Hans, Juri, Lucas. En dank aan God, als hij het huis niet bouwt, dan is alles tevergeefs. En last but not least, jij bedankt voor het luisteren, voor het meezingen en jouw waardevolle bijdrage aan deze dag met jouw antwoord op de vraag: met welke psalm voel jij je verbonden en waarom? Dirk-Jan Velsink noemt dan Psalm 150 en zijn moeder ook. Mijn moeder is 94. Ze wil tijdens haar uitvaarddienst Psalm 150 laten zingen. Margot de Jong voelt zich verbonden met heel veel psalmen en dat is herkenbaar. Maar toch, Psalm 150 steekt er een beetje bovenuit. Je zegt, ik presenteer zelf ook een radioprogramma bij Merwede Radio in Sliedrecht voor de zendgroep Kerken. En elke week zit Psalm 150 in de uitzending. Zo'n mooi slot van de psalmen. Als alles gezegd is, is dit een hoogtepunt. Het slot van alle psalmen. God die alle eer krijgt. En zo was dit de vierde editie van de Grootnieuwsradio Blijde Klanken Psalmendag. Het podium voor Reformatorische Zangvereniging Kantilene Barneveld. Onder leiding van Leander van der Steen. Laten we zingen. Looft God, looft zijn naam alom. En ik zeg alvast, tot volgend jaar.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles

0: naar AH? Nu AH borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
3: Weekendje organiseren met een grote groep? Dan ga je naar Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
4: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een kleuterjuf cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia een warme start krijgt en de kans om spelenderwijs te leren. Een klein gebaar van grote waarde. Dierbaarcadeau.nl.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 8 uur.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er is iemand opgepakt voor vernielingen in Stadskanaal. Het is een minderjarige jongen die wordt verdacht van het ingooien van ruiten van een huis. Daar zou een van de twee moeders wonen. Die worden verdacht van mishandeling van hun jonge kinderen. Ook bij twee andere huizen zijn ruiten ingegooid. De woningen zijn dichtgetimmerd. Op Saba is verder gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. Hij verdween 2 dagen geleden en vandaag is ook gezocht met 2 helikopters. Volgens RTL zijn vanuit Sint Maarten mariniers onderweg om mee te helpen. De man werkt in Nederland bij een ambulancedienst en collega's zeggen dat hij goed getraind is. In een loods in het Limburgse Landgraaf heeft de politie 300 kilo amfetamine gevonden. Er werd een gepantserd voertuig gebruikt om door een hek te kunnen komen. 3 mannen zijn opgepakt en ook hun huizen zijn doorzocht. Daar vond de politie luxe horloges en €13.000 aan contant geld. Ook werden computers meegenomen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond ook buien, komende nacht op veel plaatsen droog. Morgen zijn de buien weer terug, maar ook de zon. Het blijft fris met een graad of 13. Zondag 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: De laatste files worden snel korter. Je hebt vooral nog vertraging op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijerland doe je er een half uur langer over door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Je kan omrijden via de A16.
13: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Nog een keer! Papa, sneller!
16: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
17: Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl.
18: We denken na over een koophuis.
19: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
18: Bart, met die loopgroep?
19: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
20: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.

0: even naar AHA. Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
5: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
6: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
7: Het christelijke radiostation.

0: Waar een hoopvol geluid klinkt, klinken woorden die opbouwen.
1: Onze hoop is niet ver weg of van ons verwijderd. Jezus is Immanuel, God met ons.
0: En inspireren.
2: Hoe kan je dan uit jezelf zo enthousiast er wel over worden? Dus dat moet wel de Heilige Geest zijn.
0: In overdenkingen, gesprekken en muziek. Steun Grootnieuwsradio en word vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend. If

0: 1 Verhuur verhuurt alles voor bedrijf en particulier. Van hoogwerkers, kranen, bouwapparatuur tot tuingereedschap. Bekijk het assortiment op a1verhuur.nl voor al uw materieel.
1: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
0: A1 Verhuur vind je in Barneveld, Ede, Ermelo, Nijkerk en Zeewolde. A1verhuur.nl voor al uw materieel.
2: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Bestel nu je tuinset, lounge-set of parasol op vdgarde.nl.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 9 uur.
11: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Gorinchem houden ze rekening met geweldsincidenten bij een shopping-event dit weekend. Het gebied rond een evenementenhal geldt als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren, vooral om naar wapens te zoeken. Het event is zondag en er worden 3000 bezoekers verwacht. De politie heeft een minderjarige jongen aangehouden voor het vernielen van een huis in Stadskanaal en wordt ervan verdacht de ruiten te hebben ingegooid. Is waarschijnlijk het huis van een van de moeders die worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Ook de ruiten van twee andere huizen zijn ingegooid. Een grote brand in een kringloopwinkel in Deventer, meldt de regionale omroep. Er komt zoveel rook vrij dat omwonenden advies krijgen om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere panden. Het gebouw zelf kan niet meer worden gered. Het weer nog van Weer Online. Morgen buien, maar ook zon en het blijft fris met 13 graden. Ook zondag nog buien, maar met 14 tot 16 graden wel wat zachter. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB.
13: De laatste files worden snel korter. Je hebt vooral nog vertraging op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijerland doe je er een half uur langer over door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Je kan omrijden via de A16.
14: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
15: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
14: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
16: Dag liefie, mama houdt van jou.
17: Eerste schooldag?
16: Ja, zo lastig.
17: Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
16: Ja, lekker.
18: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
19: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
14: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
20: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
21: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
22: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
23: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
24: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
25: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
26: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Vind inspiratie voor jouw geloofsleven. En luister naar de verdiepende programma's van Groot Nieuws Radio.
1: En als je daar je ogen voor opent, dan, ja, dan ga je hem ook overal in zien.
2: Hoe langer ik kijk, hoe meer ik van jou.
0: Elke maandag, vrijdag en zaterdag Brandstof.
3: Je dagelijkse dosis verdieping.
0: Met Eunice Nahuis. En op dinsdag, woensdag en donderdag Thijs en Jorieke.
4: Waar je inspiratie krijgt.
5: En een lach op je gezicht.
4: Nee, daar ga ik niet aan beginnen.
0: Ochtends vanaf 10 uur bij Groot Nieuws Radio.

0: Auto First houden van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
5: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Vriendschap is misschien wel de meest uitzonderlijke vorm van liefde. Hoeveel tijd investeer jij in vriendschap?
7: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AHA trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AHA borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En AHA goudse kazenstukken, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven, van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 10 uur.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden voor de manier waarop is gecommuniceerd over de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Inwoners voelden zich daardoor overvallen. Dat had anders gekund en gemoeten, zegt burgemeester Verheijen. Die benadrukt dat de opvang tot 1 november open is. Op meerdere plekken is de Nakba herdacht. Dat is de massale verdrijving van Palestijnen na de Tweede Wereldoorlog, toen de staat Israël werd gesticht. In Rotterdam was een stille tocht, in Amsterdam een herdenking in een kerk. En in Utrecht legde burgemeester Dijksma een krans. De organisatie daar noemt het een dappere zet van de burgemeester. Een gebied rond de evenementenhal in Gorkum is dit weekend veiligheidsrisicogebied. Het heeft te maken met een shopping-event dat zondag daar wordt gehouden. Volgens de burgemeester is er een reële dreiging, maar het is niet duidelijk waar die vandaan komt. Bij het event worden zo'n 3000 mensen verwacht. Het weer nog van Weer Online. Er zijn morgen buien, maar ook zon. Het is 13 graden, ook zondag buien. En dan maximaal 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: De laatste files worden snel korter. Je hebt vooral nog vertraging op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijerland doe je er een half uur langer over door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Je kan omrijden via de A16.
11: Zometeen
8: levenswoorden.
13: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
14: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
15: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
16: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
17: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
11: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
18: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils.
20: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. Grootnieuws. Levenswoorden.
21: Met Daan Olthoff.
22: Het is weekend. Dat is heerlijk zeg. Een moment van rust in een week die misschien wel heel druk was. We hebben het sowieso steeds vaker over hoe druk we het hebben. En dan is het juist belangrijk dat je rust vindt. Maar waar kun je die rust vinden? Daar krijg je zo meteen antwoord op van Helene Buitelaar van het Leger des Heils. Maar eerst lezen we de dagtekst van vandaag. Die staat in Psalm 9, vers 10. Daar staat: mogen de Heer een burcht zijn voor de verdrukte. Een burcht in tijden van nood.

0: Brooke Littlewood en Brandon Lake. You're the honey in the rock. Waar vind ik in deze hectische tijden rust? Psalm 62, vers 2 en 3 zeggen daar het volgende over. Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust. Van hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht. Nooit zal ik wankelen. Over deze tekst gaat de overdenking van Helene Buitelaar van het Leger des Heils vandaag.
1: Wat goed van jou dat je even de tijd genomen hebt om naar deze meditatie te luisteren. Dat valt nog niet mee, denk ik, om in de drukte van de dag een moment van rust te pakken en je aandacht even te richten op wat van boven komt. Ongetwijfeld is het leven van alle dag bij jou net zo gejaagd als bij vele anderen. Zodra je je ogen opendoet, begint het al. Jezelf en eventueel je huisgenoten klaarmaken om de taken en verantwoordelijkheden van de dag op tijd te beginnen. Wat kan er in het leven veel op je afkomen? Om nog maar niet te spreken van de onrust die er in de wereld is. In ons eigen land, onder andere de eenheid tussen de verschillende groepen mensen, het verschil van mening over welke koers ons land moet varen en ga zo maar door. En wereldwijd is het al niet veel beter. Angst en onzekerheid, oorlog en geweld, honger en dorst, onrust en onveiligheid. Hoe houd je in zulke turbulente tijden je hoofd boven water? Hoe kun je in vertrouwen leven als de wereld dichtbij en veraf zo in beweging is? Hoe kun je 's avonds rustig gaan slapen als de onrust nog door hoofd, hart en lichaam giert? David valt met de deur in huis, lezen we in de psalm van vandaag. Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust. Van hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht. Nooit zal ik wankelen. Hij laat er geen twijfel over bestaan als hij dat eerste woord in de mond neemt. Alleen. Geen enkele andere mogelijkheid is er voor David dan God alleen. God is de bron van zijn bestaan. En alleen bij God komt zijn leven tot rust. Alleen bij God is hij in staat om de drukte van alle dag het hoofd te bieden. Meer nog, om staande te blijven in de storm die over de wereld waait en ook in zijn eigen leven plotseling kan opsteken. Nog even terug naar dat woordje alleen. Het betekent zoveel als waarlijk. Geen andere optie. Uitsluitend. Zeker. Dat klinkt nogal stellig. En misschien vind je dat zelfs te veel van het goede. Voor David is het in elk geval de enige zekerheid. Dat woordje alleen gebruikt hij nog een paar keer. In vers 3 en 7 zegt hij: hij alleen is mijn rots. In vers 6: zoek rust mijn ziel bij God alleen. In de oorspronkelijke taal vind je dat woordje alleen zelfs nog vaker. Wat een zekerheid, kent David. Geen halfslachtige uitspraken waar je alle kanten mee op kunt. Maar krachtige uitspraken. God alleen. Daar heb je wat aan. Dat wijst een richting aan. Dat geeft houvast. Ken jij die zekerheid in je eigen leven? Heb jij houvast aan die ene zekerheid? Te weten dat er één is die de wereld en al wat leeft op het oog heeft? En toch, ondanks alles wat er is? Er zijn mensen die vinden het wat al te gemakkelijk om alles van God te laten afhangen. Misschien hebben zij nog nooit in levensangst tot God geroepen: Heere, help mij, ik verga. Ken jij die ervaring? Dat je je zo van God afhankelijk voelt en weet? Wat goed dat je vandaag de tijd neemt om erover na te denken. Om je positie te bepalen. Om tot rust te komen in de drukte van alle dag.

0: Sela bij Groot Nieuws Radio. Je hoorde Maranatha in Levenswoorden, waar we vandaag luisteren naar een overdenking van Helene Buitelaar van het Leger des Heils.
1: Denk nu niet dat het levenspad van David geplaveid was. In vers 4 en 5 lezen we over de omstandigheden in zijn leven die hij het hoofd moet bieden. Hij ervaart dat hij door een grote groep vijanden wordt aangevallen. Met z'n allen tegen één. Zou je dan niet bang zijn? Ook zijn eigen zoon keert zich tegen hem. Hij wordt verraden, ze spreken leugens over hem en ze willen hem zelfs doden. In zijn gezicht spreken ze mooie woorden, maar in werkelijkheid wensen ze hem alles wat slecht is toe. Wat is dan je houvast? Hoe blijf je dan staande? Hoe kun je de rust bewaren en zorg je ervoor dat je je niet mee laat nemen door onrust en dreiging? David maakt er ernst mee. Hij zegt niet slechts dat hij alleen bij God tot rust komt. Hij spoort ook zijn eigen ziel aan die rust bij God te zoeken. Heel bewust ruimt hij tijd en plaats in om samen te zijn met God. En steeds weer komt hij tot het persoonlijk besef dat hij zijn God ervaart als zijn rots en zijn redding. Uit zichzelf weet hij geen raad met al die ellende. Maar in de nabijheid van God gaat het licht weer branden. En voelt hij Gods bescherming en nabijheid om zich heen. God is voor hem een veilige schuilplaats. Vanuit die ervaring roept hij ook zijn volk op bij God te schuilen in de nood van het leven. Stort je hart maar voor hem uit, zegt hij. Vertel hem alles wat je dwars zit, waar je pijn van hebt, waar je bang voor bent. En vertrouw hem dan in zijn zorg en liefde die hij heeft voor iedereen die bij hem komt. Wees niet bang voor de mensen die je kwaad willen doen. Ze zijn eigenlijk niets meer dan lucht. Ze stellen niets voor in Gods ogen. Laat je je er niet gek door maken. Er zijn mensen die dat wel doen. En in hun nood zoeken ze hun toevlucht in het gebruik van geweld. Alsof dat wat oplost. We zien het in de wereld om ons heen. Geweld roept geweld op. Wapengekletter leidt tot meer wapengekletter. Het resultaat is dood en verderf. Aan het eind van de psalm belijdt David dat de macht aan God is. Wat een kracht spreekt daaruit. En wat een houvast geeft het hem. Zie je het voor je? Midden in de nood van je leven met je mond zeggen en met je hart belijden dat God naar je omkijkt en zorg voor je draagt. Wat een zegen en wat een houvast. David ervaart zijn God als een rots. Als een rots in de branding, denk ik dan. Al zou David willen, hij kan niet omvallen. Want hij ervaart dat God hem telkens weer op zijn voeten zet. Weet je wat zo mooi is als je de Bijbel leest? Je hoeft niet te denken, oh, dat zijn de ervaringen van die ene man. Dat is niet voor mij. Nee, wat God voor David betekent, dat wil hij voor ons allen betekenen. Voor iedereen die bij God aanklopt, wil hij een luisterend oor zijn. Hij wil delen in jouw moeite en strijd, in jouw verdriet en wanhoop. Gooi het er maar uit. Stort je hart maar leeg. God luistert. En hij luistert. En hij luistert totdat je hart leeg is. En je tot rust komt in de veilige nabijheid van de Allerhoogste. De Allerhoogste die je tegelijkertijd zo nabij is. Mag ik je uitnodigen om die God van liefde en redding op te zoeken? Hij laat zich vinden. Ja, hij wacht zelfs op je. En zoek hem dan met de zekerheid dat alleen bij God jouw leven tot rust komt. Je weer overzicht krijgt, hoop en levenslust, zelfs in moeilijke tijden.

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

het graf. Het schijnt dat zij daar zagen dat zijn lichaam daar niet lag. Ze hadden er zelfs engelen gezien, die zeiden dat hij leeft. Maar zelf zijn wij niet bij het graf geweest.

met ons mee te gaan. Terwijl hij bij ons binnen was, gebeurde het opeens.

sprak. Christian Verwoerd, je hoorde Op weg naar Emmaus. Het verhaal van de Emmausgangers. Daarvoor Katie Nicole, When I Fall. Zo gaan we het weekend in van Groot Nieuws Radio. Zometeen lezen we samen uit de Bijbel met Ben Ketting, Psalm 119 vandaag. Ook hoor je nog Franny Cash en de Psalm Project naar Carrie Job.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils. Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de Opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen Opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

Beleef het Pinksterweekend samen met Groot Nieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de sing-in. Pinksteren is de reden voor een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Psalm 119, vers 33 tot 64 uit de Basisbijbel. Heer, leer mij om me te houden aan uw leefregels. Ik zal me er tot het einde aan vasthouden. Maak me verstandig, zodat ik me met mijn hele hart aan uw wet zal houden. Ik wil leven zoals u het wil, want ik houd van uw wetten. Laat mijn hart verlangen naar uw wetten en niet naar rijkdom. Help mij om de goede kant op te kijken, zodat ik niet ga verlangen naar dingen die niet goed voor me zijn. Geef mij leven door mijn gehoorzaamheid aan u. Doe alstublieft wat u mij heeft beloofd, want ik heb diep ontzag voor u. Zorg ervoor dat ik nooit tevergeefs op u vertrouw, want dat zou ik vreselijk vinden. Maar wat u van mij wil is goed. Ik verlang naar uw wetten. Geef mij leven door uw woord, want uw woord is goed. Heer, wees altijd goed voor mij, zoals u me heeft beloofd.

0: verlang ik ernaar ze te doen en denk ik erover na. Denk aan wat u mij heeft beloofd, want daar vertrouw ik op. Dit troost mij in alle ellende, dat uw belofte mij hoop heeft gegeven. De mensen die u niet gehoorzamen maken me vreselijk belachelijk. Toch blijf ik me aan uw wet houden. Als ik denk aan uw wetten, die u lang geleden heeft gegeven, Heer, dan word ik getroost. Ik word heel boos over de mensen die zich niets van u aantrekken en zich niet aan uw wet houden. Hier op aarde, waar ik als vreemdeling woon, zijn uw leefregels voor mij als een prachtig lied. Zelfs 's nachts denk ik aan u, Heer. Zelfs 's nachts houd ik me aan uw wet. Dat komt doordat ik u gehoorzaam ben. De Heer is alles voor mij. Ik heb beloofd me aan uw woord te houden. Met mijn hele hart heb ik tot u gebeden. Wees goed voor mij, zoals u heeft beloofd. Ik denk na over hoe ik leef en probeer uw wetten te volgen. Ik haast me om u te gehoorzamen. Ik aarzel geen moment. Ook al proberen allerlei slechte mensen mij in de val te laten lopen, toch vergeet ik uw wet niet. Midden in de nacht sta ik op om u te prijzen voor uw rechtvaardige wetten. Ik ben een vriend van alle mensen die ontzag voor u hebben, van alle mensen die uw wetten gehoorzamen. Heer, de hele aarde laat zien hoe goed en liefdevol u bent. Leer mij om het te houden aan uw leefregels.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Alles.

0: even naar AH. Nu AH borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan inwoners van Loosdrecht over de komst van een asielopvang in het gemeentehuis. Volgens hem zijn bewoners overvallen door het snelle besluit. Rond de opvang waren de afgelopen tijd meerdere onrustige protesten. Afgelopen dinsdag trokken de eerste asielzoekers in het gemeentehuis. Op Saba is opnieuw gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. 2 helikopters vlogen over het eiland en ook werden wandelroutes nagelopen. Tegen RTL zegt zijn werkgever dat hij op zijn vrije dag was gaan wandelen en iedereen erg geschrokken is. Mariniers zijn vanuit Sint Maarten onderweg om hem te helpen zoeken. In Amerika is de doodstraf geëist tegen de man die vorig jaar 2 medewerkers van de Israëlische ambassade doodschoot in Washington. Volgens justitie handelde hij uit haat en politieke overtuiging. De verdachte riep bij zijn arrestatie Free Palestine en zei dat hij dat deed voor Palestina en Gaza. De 2 slachtoffers waren verloofd. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen zijn er buien, maar ook zon. Het blijft fris met 13 graden. Ook zondag zijn buien mogelijk, maar met 14 tot 16 graden is het wel iets zachter. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
4: De laatste files worden snel korter. Je hebt vooral nog vertraging op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijerland doe je er een half uur langer over door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Je kan omrijden via de A16.
5: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
6: Dat is een zonnig prijsje.
5: Ja, zo goedkoop.
7: Dan gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
12: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
2: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
1: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt. Daarom verhoog, daarom
0: verhoog ik u. Daarom verhoog ik u. Grootnieuws Radio.

0: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
1: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 12 uur.
7: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Asielminister Van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Guidi Markensauer heeft opgeroepen tot geweld. Volgens de minister past dat niet bij een politicus die voor rust en orde moet zorgen. Markensauer zei in een interview dat de marechaussee van hem geweld mag gebruiken tegen Palestijnse vluchtelingen die Nederland in willen. In Gorinchem is het gebied rond een evenementenhal dit weekend aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie vreest mogelijke explosies bij een groot shopping-event. Door de maatregel mag de politie preventief fouilleren. Waar die dreiging vandaan komt is niet bekend. Het evenement trekt zondag waarschijnlijk zo'n 3000 bezoekers. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan inwoners van Loosdrecht. Volgens hem ging het besluit en de communicatie over het AZC te snel. Er waren de afgelopen tijd protesten. In een deel van Loosdrecht geldt nu een noodverordening. Mensen mogen niet zomaar bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. En dan nu het weer van Weer Online. Het regent nog steeds, maar in de loop van de nacht is het op veel plaatsen droog. Het klaart op en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
9: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.

0: Liep je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En staan al jouw radio's al klaar voor de opwekking top 100? Dit jaar niet één, maar twee dagen lang. Luister vanaf donderdagochtend 7 uur naar de opwekking top 100 bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Het risico op het Hantavirus voor de wereldbevolking blijft laag. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie op X. Volgens het WHO ligt de prioriteit nu bij het volgen van de besmetting en het onderzoeken van de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Tot nu toe zijn 3 mensen overleden aan het virus. Bij een steekpartij in Eindhoven is vanavond een man zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde in een horecazaak waar de verdachte en het slachtoffer ruzie kregen. Het slachtoffer vluchtte en belde aan bij een woning in de buurt voor hulp. De politie heeft later de verdachte aangehouden. Janine Hennis Plasgaard stopt als speciaal VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe functie binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de VN. Hennis Plasgaard zegt dat ze met gemengde gevoelens vertrekt uit Libanon, maar dankbaar is voor het vertrouwen. En dan nu het weer van Weer Online. Het regent nog steeds, maar in de loop van de nacht is het op veel plaatsen droog. Het klaart op en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook tijd voor de zon. Het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Waar een hoopvol geluid klinkt, klinken woorden die opbouwen.
1: Onze hoop is niet ver weg of van ons verwijderd. Jezus is Emmanuel, God met ons.
0: En inspireren.
2: Hoe kan je dan uit jezelf zo enthousiast er wel over worden? Dus dat moet wel de Heilige Geest zijn.
0: In overdenkingen, gesprekken en muziek. Steun Grootnieuwsradio en word vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. De Britse opvarende van het cruiseschip Hondius, die in Nederland is opgenomen met het Hantavirus, is voldoende hersteld om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. De man werd eerder samen met 2 anderen geëvacueerd en in Nederland behandeld. Met de Britse autoriteiten wordt nu overlegd over zijn terugreis. En het risico op het Hantavirus voor de wereldbevolking blijft laag. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie op X. Volgens het WHO ligt de prioriteit nu bij het volgen van besmettingen en het onderzoeken van de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Tot nu toe zijn 3 mensen overleden aan het virus. De Nederlandse wandelaar die sinds woensdag vermist is op Saba is nog steeds niet gevonden, dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden regent het nog, maar verder is het droog. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook zon. Het blijft fris met 13 graden. Zondag is het iets warmer met 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.